Als Malen maar heel blijft. Als hem maar niks overkomt. In de basis met Dybala, met Pizzili. Rijtje verder af. Zien we ook Rens staan. Keeper van het jaar in de Serie A. Svilar. Aanvoerder is Cristante tegenover Hellas. Met vanavond een basisplaats voor oud-Spartaan Abdou Haroui. Daar staat hij. San Marco links, Gasperini aan de andere kant. Gasperini die ook heeft gezien inmiddels dat zijn ploeg vanavond toch met een behoorlijke supportersafvaardiging wordt ondersteund hier in Marcantonio Bentegodi in Verona. Wat de sfeer uiteraard alleen maar ten goede komt. Hellas Verona met Montipo in de goal. Driemans achterhoede. Middenveld met dus Haroui in plaats van Bernede. Akpa Akpro vervangt de geschorste Gagliardini. En voorin Suslov en de Schot Bowie. Die de laatste vier goals van Hellas Verona voor zijn rekening heeft genomen. Gagliardini geschorst. Geblesseerd Mosquera. Serdar Oyegoke. En Orban ontbreekt vanwege disciplinaire redenen. Roma ook niet compleet. Blessures bij Ferguson, Zaragoza en Dika en Pellegrini. Daarnaast is Wesley geschorst. En door die schorsing van Wesley wordt eigenlijk ook ruim baan gemaakt voor Rens aan een van de zijkanten. Bij Roma uiteraard Svilar op doel. De keeper van de Serie A van dit seizoen, Mancini, Hermoso. Ghilardi vervangt de geblesseerde Endika. Celi, Cristante, Pizzili, Rens, verder Soule en Dybala achter Malen. Ook geen plek in de basis vanavond voor El Ainaoui. Ja, ze maken daar een enorm kabaal. En zijn maar wat blij met de komst van Malen. Die langer zal blijven bij Roma. Voor 25 miljoen definitief overgenomen. Na het bereiken van Europees voetbal. Wordt gezien als een koopje in Italië voor dat geld. Een spits binnengehaald die enorm productief is.

Nou, tijdstip van kwart voor negen gaan we niet redden. Dat heeft te maken nogmaals met hoe het ervoor staat op de andere velden. Daar zijn ze ook nog niet klaar om te beginnen. Bijvoorbeeld bij Cremonese tegen Como. Hier Mancini. Een week geleden belangrijk met die twee goals tegen Lazio. Waardoor Roma dat voordeel behield ten opzichte van Como en Juventus. Juventus speelt vanavond de derby uit bij Torino. Juve dat het een week geleden weggaf natuurlijk. Door te verliezen van Fiorentina.

Ja, het schijnt dat er wat ongeregeldheden zijn bij de wedstrijd tussen Torino en Juventus op supportersgebied. Vandaar dat ze daar nog niet kunnen beginnen. En dat we hier ook altijd nog wachten op het eerste fluitsignaal.

Daar hebben we El Shaarawy en Dovbyk. Bedankje voor El Shaarawy. Die ja, uiteraard in de schaduw is komen te staan van Malen. Roma uiteraard zwaar de favoriet, maar toch even aardig om erbij te halen. Dat Roma de laatste twee seizoenen heeft verloren hier in Bente Godi. Vorig seizoen werd het 3-2 met de winnende goal gemaakt vlak voor tijd door Haroui.

Maar blijkbaar is het rustig geworden bij Torino tegen Juventus op supportersgebied. En zo kunnen we aftrappen hier om 20:52 bij Hellas Verona tegen Roma. En gelijk Hellas weg. Soeslof in de wel met Gilardi. Moeizame voorzet. Komt wel goed terecht bij Bowie. Na 24 seconden. Eerste serieuze kans toch wel. Gelijk al voor Hellas. Goeie actie van Soeslof. Zet hier goed zijn schouder erin. Kijk twee keer. Ziet Bowie staan. Die bal stuit het. Ja, toch echt wel lekker op om hem zo uit de lucht te kunnen pakken. Je zou het een behoorlijke waarschuwing kunnen noemen voor de Romeinen. Pizzilli erachteraan. Neemt hij die bal mee met zijn hand, is de vraag. Pizzilli. Ja, toch gefloten voor Hens. Ja, rellen nogmaals bij Torino tegen Juventus. Een man van 45, naar het schijnt, zwaar gewond. Onduidelijk of het een fan is of een politieagent. En de harde kern van Juventus heeft Locatelli gevraagd om niet te spelen. Wordt vervolgd. Rogali. Lovric. Belgali. Akpro, niemand daar van Hellas. Wel Cristante. Oh. Soeslof loopt hem in de weg. Die doet alsof hij is geraakt. Soeslof. Scheidsrechter Sosa heeft niks gezien. Soeslof ligt daar. Klaarblijkelijk nog altijd. Cristante maakt het gebaar van joh. Opstaan. Dan ramt die ballen die bal toch naar buiten. Tegen de zin van Cristante. Er lijkt al vrij weinig aan de hand te zijn. Gianpiero Gasperini heeft alles in eigen hand. De laatste vier duels allemaal gewonnen. Ja, het zou voor hem toch een geweldig eerste jaar zijn als hij kan afsluiten met de Champions League. Er is trouwens al wat gebeurd op een van de andere velden. Milan leidt met 1-0 tegen Cagliari. Ja, Milan heeft dus ook 70 punten. Alles net als Roma in eigen hand. Soeslof. Bowie links van hem. Maar Ruiz sluit mee. Dit is Bowie. Bowie gaat zelf. Nee, die bal rolde net te ver voor hem uit. Ik dacht misschien die haal ik even terug. Ik kap hem af. En die bal die was eigenlijk te ver buiten zijn bereik. Hier een overtreding van Valentini op Soule. De bal op Mancini. Haroui. Akpa Akpro. Vrezen.
De regie in Italië schakelt lekker mee. Als het gaat om die stand, de plekken 3 tot en met 6. Souley, Celik, Vrezen veegt alles weg. Goed gespeeld. Alle tijd nu voor Soeslof. Moet wel een beetje oppassen. Celik komt erachteraan. Ja, dan versnelt Soeslof. Ingeleverd bij Haroui. Sleept er een corner uit via de benen van Mancini. In ieder geval een week geleden in de tweede helft uit bij Inter Haroui. Vandaag in de basis in plaats van Bernede. Corner komt van Lovric. Rens. Die ballen. Ja, schudt Soeslof van zich af. Doet hij voor een tweede keer. Draait hij hier weg. Ja, Soeslof geeft het nu op. En hij gaat malen voor de eerste keer. Met Haroui nota bene. Nou, staat verdedigend hier zijn mannetje. Maar ja, waar waren de normale centrale verdedigers? Nelson, Edmundson en Valentini. Nu moest Haroui de golemaker een beetje in de gaten houden. 13 goals in 17 duels. Die bal trapt met de hoofd voor Cristante. Pizzilli probeert er doorheen te denderen. Celik. Souley. Celik. Gilardi. Fermoso. Souley. Een beetje op goed geluk geven Pizzilli. Zonder te kijken. Nou, misschien was Kone wel verwacht bij Roma in de basis. Zou in de belangstelling staan van Atletico Madrid en Inter, maar ook clubs uit Engeland. Maar Casperini heeft gekozen voor Pizzilli en Souley. En niet één van die twee. Lovric, Akpa Akpro. Iets te opportun, Bowie. Valikant mislukt schot van de Schotse spits.

Mancini. Arrui is lost it for Mancini. En fluit blijkbaar toch nog voor een vrije trap, Sosa. Daar goed het blok gezet. En daar tikt hij hem aan tegen de kuit. Levert Roma een vrije trap op. Die ballen. Malen. Goede aanname. Schietkans. Nee. Ingeleverd bij Celik. Met Vrezen voor zijn neus. Verlengd. Cristante. Kunstig gedaan. Die ballen niet geweldig aangespeeld. Kon niet gelijk uithalen. Rens kan wel schieten. Probeert het met een lage schuiver. Edmundson kan blokkeren. En dan is het gevaar van Roma geweken. En Dybala, in plaats van zelf uithalen, moest hij hem inleveren bij Rens. Goed even van positie gewisseld. Ruimte voor Rens. Geen al te gevaarlijk schot natuurlijk. En het geldt ook voor de bal daarna richting de tweede paal. Nog altijd is er niet begonnen bij Torino Juventus. Vanwege het feit dat een Juve supporter zwaar gewond is geraakt bij rellen. De harde kern van Juventus wil niet dat er gespeeld gaat worden. Of nog niet. Pizzini. Soule, Pizzini. Optimaal meegenomen. Bowie, een echte Schotse spits uiteraard, loopt op bijna alle ballen wel door. Soule, Celik. Mozo, Dybala. Rens. Cristante ziet Malen gaan. Er zat Lovic nog net tussen, dan toch Malen. Die gaat neer, maar krijgt niks mee. En dan uit het rij geschoten. En dat gaat niet al te ver naast het schot van Cristante. Doet hij goed. Verrassend. Keeper Montipo aan de grond genageld. Eerst die actie van Malen. Levert uiteraard niks op. En dan doet de Cristante dit. Nou, niet voor niks. Laat hij even de handen voor het gezicht. Zoveel scheelt het niet. Slim, Malen. Snoept die ballen van Lovric. Hellas al gedegradeerd, net als Pisa. Laatste degradant wordt Lecce of Cremonese. Lecce staat met 1-0 voor. Tegen Genoa, Cremonese nog op 0-0 tegen Como. Ja, Cremonese zit in zwaar weer. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk de derde degradant worden. Frosinone is al gepromoveerd. Net als Monza. Nee, Venezia. Het laatste ticket voor de Serie A gaat of naar Monza of Catanzaro.
Sule. Cristante. Rens. Speelde een belangrijke rol natuurlijk. Rens tegen Parma kort geleden. Met een goal en het versieren van een penalty. Geen reactie bij Sule, wel bij Valentini. Cristante, Sule. Bal valt voor de voet van Dybala. Door naar Malen. Nee, voor de Rens. Nog net Edmundson. Wel genoeg ploeggenoten voor de goal van Rens. Mannetje of vier. In afwachting van een voorzet als Malen die bal van heel dichtbij. Ja, frustratiemomentje tegen de hand aantikt van Soeslof. Daar kan je natuurlijk helemaal geen bal aan doen. Ja, tik je daar nog heen, zegt Montipo. Zo is het goed. Achterin. Gilardi en Sule. Daarvoor Hermoso en Mancini. Hier staat Sule. Schot geblokt door Haroui. Mag op herhaling. In de winter gekomen Edmundson. Celik. Valentini. Overtreding gezien. Mancini op Soeslof. Door Lovric. Met gevolgen zo te zien. Hij grijpt naar zijn knie. Nou, Lovric plantte daar zijn been tussen die van Rens. Daartussen zit Valentini. Bij Pizilia. Hij kapt Sule uit, maar ja, sabelt Haroui op met een onmogelijke opgave. Haroui nu wel misschien. Nee, de bal is te hard. Mancini wil graag een doeltrap. En slaagt ook in die missie.

Nou, misschien dat er een beetje druk op de ketel komt te staan als Como op voorsprong komt. Bij Cremonese, daar is het nog altijd 0-0. Nog altijd 1-0 van Milan, thuis tegen Cagliari. Pizzini. Gilardi heeft een verleden bij Hellas. Hier is Hermoso. Dybala. Tackle. Goed. Van Akpro. Bowie. Te fanatiek verdedigd door Hermoso.

Kuznov. Monty Poos zoekt met die lange bal naar Bowie. Nou, de scheidsrechter vindt het prima. Die twee botsen tegen elkaar aan, Bowie en Gilardi. Kan diep op Soule. Goede loopactie, maar die paas is niet goed genoeg. Mancini zet even stevig het lichaam erin, dat mag. Maar de paas daarna niet goed genoeg van Cristante. Er was weinig mis mee. Gewoon fanatiek het lichaam maar even tussen gezet. Nogmaals, niks mis mee. Milan Cagliari is het inmiddels 1-1 geworden. Zo worden we gelijk op onze wenken bediend. Lecce Genoa is 1-0. Milan Cagliari dus 1-1. En nog altijd niet begonnen bij Torino tegen Juventus. Milan 71, Roma 71, Como 69. Juventus 68. Is op basis van de laatste resultaten hier tegen Hellas. En het feit dat Hellas Verona gelijk speelde tegen Inter kort geleden. Maar ook tegen Juventus. En zelfs tegen Napoli. Malen kwijt. Even dubbele dekking. Gilardi, Pizzilli en Cristante. Hermoso. Rens. Cristante. Rens, Hermoso. Soule. Gilardi, Pizzilli, Dybala. Valentini gaat doorjagen op Cristante. Nee, hij haakt af. Kijk hoe het nu staat dan bij Hellas Verona. Malen laat gaan voor Rens. Bal kan terug. Het moet soms. Het is een goede verdediger hoor. Het is echt een stugge bal afpakken. Balla, ja, hij had onder controle gebracht. Aardig balletje, Celik, Dybala, nee. Dat gaat dan niet door, dat feest. Alleen voor in Bowie, ja, die is natuurlijk kansloos.

Bizzilli met een gelukje. Nee, afgetroefd door Bowie. Haroui. Achterlangs bij Soeslof, ingeleverd bij Soule. Malen met Nelson. Aresi langs. Dan sleept hij er een corner uit. Het verdedigende werk is van Belgali. Hij probeert het nog een beetje recht te breien met een harde voorzet Malen. Nadat hij er vrij soepeltjes langs gaat bij Nelson. Nou, dat is beter dan niks. Nog een corner. Voor de hoekschop heeft zich gemeld Dybala. Het gerucht gaat dat hij op het punt staat zijn contracten te verlengen. Daar waar ja, lange tijd is gezegd dat hij weggaat. Maar goed, daar staat wel een flinke salarisverlaging tegenover. Als hij wil blijven in Olympico. Dybala. Cristante. Nou, zo kan Hellas Verona het eigenlijk iedere tegenstander behoorlijk lastig maken. Ja, maar goed, nu gaat het nog wel. Achter de bal aanlopen, gaatjes dichten. Hoe is dat over een half uur of drie kwartier? Belgali. Nou, Bowie zat er gewoon tussen Gilardi en Mancini in. Die twee staan niet goed naast elkaar. Ja, zo komt Hellas ook nog aan een hoekschop. En die twee achterin, die hebben niet goed naar elkaar gekeken of goed gecommuniceerd. Het was ook geen buitenspel, waar Mancini nog voor staat te appelleren. Corner komt van Soeslof. Achterin staat Belgali. Bowie loopt in, achterin is Valentini. Hier is Swieler. Meegegeven aan Soule. Ja, die gaat niet vooruit, maar breed. Hellas won tot nu toe 3 keer in de Serie A. Uit bij Bologna, uit bij Fiorentina en maar 1 keer voor eigen publiek. Mooie overwinning was het wel, zeker. 3-1. Gewonnen van Atalanta. Hier is Dybala. Schot gekraakt. Haroui. Dybala. Na een klein half uur. Cristante, Malen. Mancini. Dybala, Celik aan de binnenkant. Nee, het gaatje wordt dichtgelopen door Frezen. En zo heeft Roma toch heel veel moeite om aan de fatsoenlijke kansen te komen. Malen is amper nog in beeld geweest.
natuurlijk levensgevaarlijk met ruimte. Ruimte achter de verdediging van de tegenpartij. Ja, die is er gewoonweg niet. Hellas Verona heeft dat facet aardig voor elkaar. Het verdedigende werk, maar in de aanval ja, veel te licht. Om de tegenstanders moeilijk te kunnen maken. Overigens is de aftrap vastgesteld bij Torino Juventus op 21:45. Met een uur vertraagd. Hier is Mancini. Dybala in de mangel genomen. Oh, en dan toch te fel geattackeerd. Een vertreding van Lovric. Dit is geluk. De bal bleef een beetje liggen onder zijn buik. Stapt overeind. Wil er vandoor. Krijgt een knauw van Lovric. En gaat er zelf uiteraard achter staan. Twee goals gemaakt dit seizoen. Hij ook geblesseerd geweest aan zijn knie, Dybala. Wat kan hij uit deze vrije trap na ruim een half uur? Nou, dat is een goede. Dat is een goede trap. Maar ja, ook uitstekend keeperswerk van Montipo. Mooi aangesneden die bal. Met heel veel gevoel getrapt. Mooie duik voor de fotografen. Dybala ook met de corner. Met goed geluk die bal. Teruggebracht Dybala. Geen buitenspel. Blijkbaar niet. En dan staat een kans voor Gilardi. Maar toch een beetje een flipperkast situatie.

12 gelijk gespeeld. 22 wedstrijden verloren. Hij stroomde lopende dit seizoen in. San Marco. Voor Zanetti. En het heeft dus niet geresulteerd in een 8e opeenvolgende seizoen in de Serie A. Dogali. Hermoso. Troeft Akpro af. Haroui. Lovric. Op links. Gaat Vrees er vandoor. Die is op tijd. Levert in. Bij Belgali. Aan de rechterkant een gapend gat. Maar daar is niemand. Soeslof. Vrezen. Belgali. Vrezen hakt af. Handen voor het gezicht. Haroui. De bal heeft een vervelend effect. Dybala ontmoet daar de arm van Vrezen. En dat is geel. Of is het Valentini? Hij is er snel vandoor, Dybala. Langs Lovric. En daar inderdaad tegen de hand. Maar het is minimaal van Valentini. Malen, nou maak er maar wat van. Gaat niet. Lovric. Akpro. Belgali. Dat redt Bowie niet. Soule. Rens. Vraagt die bal. Op zijn wenken bediend. Malen staat achter Edmundson. Verdediger kan makkelijk een voorzetje eruit halen. Soliano. Die heeft een nieuw contract aangeboden gekregen. Dan mocht hij blijven, dan zal hij een andere trainer moeten aanstellen. Is de verwachting. Al wil de huidige San Marco best blijven. Ja, namen die worden genoemd. Van Filippo Inzaghi. Ignacio Abate. Maar het schijnt dat de beste papieren in handen zijn van Alberto Aquilani, de huidige coach van Catanzaro. Dat dus met Monza moet uitvechten via een play-off. Die promoveert naar de Serie A. Malen met ruimte. Nee, het loopt helemaal verkeerd af. De bal werd nog net even aangetikt. Waardoor hij ongelukkig tegen zijn voet nog aanklutste en ketste. En even het handje daarna. Met excuses richting Dybala. Como leidt met 1-0 bij Cremonese. Como en Roma nu allebei met Milan op 71 punten. En dan wordt er gekeken, zeg maar, een onderling standje wie waar staat. En nou, wat blijkt, dat Roma is ingehaald door Como. Roma nu vijfde. Geen Champions League. Bowie. Met Gilardi. Gilardi met op tijd om een hoekschop te voorkomen. Ja. Ingooi van Vrezen.

Ah, die komt ver, zeg. Nou, Soeslof, niet slecht genomen. Nee, zeker niet. Goed op die linker gepakt, Soeslof. Ja. Het is te weinig om Svilar daarmee te passeren. Mancini. Pizzilli, ja, loopt Bowie in de rug. Lovric. Bowie. Ja, hij is weg. Hij is los. Bowie. Svilar met een geweldige redding. Oh, wat zit hij er snel. En kort op, zeg. Niet voor niks gekozen tot keeper van het jaar in de Serie A. Hij gunt Bowie te weinig tijd om hier toe te kunnen slaan. Geweldig gekiept. Op een reuze kans voor Hellas Verona. Bowie draait heel sterk weg bij Gilardi, maar doet Roma geen pijn, dat weet Svilar te voorkomen. Echt een hele belangrijke redding. Corner Lovric. Soule. Malen, net op tijd. Maar opgevangen door Haroui, die gelijk zich aanbiedt. Hier is Belgali. Langs Celik, Svilar. Ja, ja, die barst van het vertrouwen natuurlijk. Dus wederom de baas in zijn strafschopgebied.

Mancini, Dybala. Malen. Ja, langs Edmundson. Moet hem terughalen nu. Wacht lang. Nelson. Rens. Te hoog voor Hermoso. Bowie beukt daar Villardi opzij. Voorin is Haroui. Maar de bal wordt voor zijn voeten weggenomen door Mancini. Hovrić. Daar gaat Bowie. Dit keer redt hij het niet tegen Gilardi. Nog 2 minuten in deze eerste helft. Roma heeft wat nodig. Een goed moment, maar daarvan zijn er heel weinig geweest in deze eerste helft. Soeslof, bal afgenomen Cristante. Dybala achter Soule. Soule achtervolgd door Nelson en Rens. Hier is Hermoso. Malen. En Pizzili daar. Die kan die bal niet goed genoeg raken. Hij schampt hem een klein beetje. Ook omdat hij een beetje in de mangel terecht kwam. Stevig ingrijpen Cristante, maar niks aan de hand. Normaal met deze paas op Pizzili. Te dunnetjes geraakt.

minuut komt erbij aan extra tijd. En dan zit de eerste helft erop, die voor de nummer 4 van de ranglijst heel weinig heeft opgeleverd. Ja, die baller was natuurlijk dichtbij met die geweldige vrije trap. Ja, voor hetzelfde geld is het 1-0. Met die kans van Bowie. Mancini. Celik. Oh, die balla. Op tijd. De bal gevonden. En dan oef, Lovric. Nou, daar is geen ontkomen aan. Celik ligt daar aardig op snelheid en wordt natuurlijk stevig aangepakt. Bijna verdachte dingen deze beslissing van scheidsrechter Sosa. Geel voor hem, voor die nummer 4. Nou, die ballen, misschien nog met één kans dan voor de Romeinen, voor rust. Daar is makkelijk Montipo. En dan gaan we naar binnen, is het 0-0 hier in Marco Antonio. Bentegodi, ook door dat geweldige keeperswerk van Svilar. Hetzelfde geldt voor Montipo, die de bal onder de lat vandaan haalde op die vrije trap van Dybala. Malen loopt daar een beetje te klagen, zo te zien, en te zeuren en terecht. Want ja, Roma levert niet echt, creëert heel weinig. En blijft de steken halverwege op 0-0. Het moet beter voor de Romeinen straks in de tweede helft. Want plek 4 staat op de tocht.

Ja, welkom terug in Verona. Waar het dus 0-0 staat tussen Hellas en Roma. Belangrijk, spannend, de strijd bovenin. Wie worden de nummers 3 en 4 van de Serie A? Wie gaan met Inter en Napoli door naar de Champions League volgend seizoen? Daar valt nu nog niet al te veel over te zeggen. Behalve dan dat Milan, Roma en Como op 71 punten staan. En als ze daar ook blijven en Juventus wint, de derby van Torino, daar zijn ze inmiddels begonnen. Ook na problemen met het stadionlicht. Komt Juve ook op 71. En dan krijg je een onderling standje met die onderlinge resultaten. En dan de uitkomst pas. Maar goed, daar valt nu nog niks over te zeggen. Behalve dan dat Roma het in eigen hand heeft. Zeker is van deelname aan de Champions League. Als het wint hier in Verona. Roma won de thuiswedstrijd met 2-0. Met goals van Dovbyk en Soule. Maar ging hier wel dus ten onder het afgelopen seizoen met 3-2. En daarvoor, het jaar daarvoor, verloor het ook. Hier in Bentegodi. Hier hebben we Kone. En El Shaarawy. Nou, het ziet er niet naar uit dat een van deze spelers gaat invallen zometeen. Maar deze manier natuurlijk wel. Ziolkowski en El Ainaoui. Nou, blijkbaar wordt het een dubbele wissel van Casperini. Ziolkowski is een verdediger. En misschien dat dan toch Gilardi eruit wordt gehaald. Want ja, Mancini, Hermoso zullen wel blijven staan. Dybala is er nog. Cristante natuurlijk. Nou, we kijken gewoon wie er allemaal uit de tunnel komen. Mancini. Hier hebben we de geblesseerde Pellegrini. Hij was al bij Roma, Pellegrini, toen Roma voor het laatst meedeed in de Champions League. En dat is al enige jaren geleden onder leiding van Eusebio Di Francesco. Maar goed, Casperini blijkbaar niet helemaal content met hoe het gaat. Anders ga je niet twee keer wisselen in de rust. Dovbyk moet nog even wachten op zijn kans. Want hij blijft op de bank zitten. Rens komt terug. Dybala. Svilar. 17 keer de nul gehouden dit seizoen. En ja, misschien wordt het wedstrijd nummer 18

Ja, met Atalanta gebeurde dat regelmatig. De grens van 70 punten slechte. Ja, met offensief en agressief voetbal moet hij de Romeinen dus ook gaan leiden. Met die meer dan 70 punten naar de Champions League. Pizzilli is in de kleedkamer achtergebleven. En ook, ja, zoals al voorspeld, Ghilardi. Ja, Casperini grijpt dan toch hard in misschien wel. Want Bowie was af en toe de snellere, de betere, de sterkere in dat duel met Ghilardi. En Casperini wil dat niet ook zien in de tweede helft. Ja, er moet tegelijkertijd worden afgetrapt hier en bij Milan. Cagliari en Cremonese Como. Vandaar dat we ook aan het begin van de tweede helft weer eventjes op de pauzeknop moeten drukken.

0: Die invaller bij Roma, Jan Zielkowski, heeft niet al te veel gespeeld trouwens de laatste tijd. Zeg maar vanaf begin februari. Vaak op de bank, hele wedstrijden. Dan weer een minuutje of 6, 7 meegedaan. Tweede helft is los. Daarin moet Roma dat ticket veilig stellen voor de Champions League. Gelijk op volle snelheid. Malen, wat gaat hij doen? Malen wacht en komt nu in beweging. Goede vooractie. Doen alsof hij naar de eerste paal gaat. En dan een andere koers kiezen richting de tweede. Maar goed, die voorzet van El Ainoui die komt daar dus niet aan. Dybala. El Ainoui. Oh, Dybala door de benen van Valentini. Dybala glijdt een beetje weg. Daarna Edmundson. Haroui mag door. Heeft nu een Mancini voor zich. Soeslof. Nog even een handje van Mancini tussen de schouderbladen bij Soeslof. Groot misverstand tussen Nelson en Belgali. Roma maakt het veld behoorlijk breed. Mozo, Rens, allebei naar de zijlijn. In het midden staat eigenlijk niemand. Dybala. Malen. Nou, die wilde misschien Mancini aanspelen. Met daar dan bij als derde man Dybala. Bowie gaat erachteraan. Ja, die bal kan makkelijk naar Hermoso. Soule. Weer makkelijk erlangs. Struikelpartij. Toch een overtreding gezien van Valentini. Die in de eerste helft al een keertje is genoteerd door Sosa. Nou, hij tackelt hier zijn landgenoot. Allebei hebben ze Argentijnse bloed. Dat maakt die ballen niet uit als hij... Valentini probeert een tweede gele kaart aan te... Ja, praten is het eigenlijk. Dybala. Gaat hij weer de goal zoeken van Montipo? Ja, dat doet hij, maar deze vrije trap redt het niet bij de vorige. Nieuwtje staat daar toch niet heel stevig inderdaad in elkaar geknutseld. Op dit moment even voor de duidelijkheid. Roma nog altijd de nummer 4 van de ranglijst. Akpa Akpro. Soeslof. Slordige bal zeg van Soeslof. Mo Hermoso heeft genoeg tijd om de juiste beslissing te nemen. Dat is dus El Ainaoui. Die bal had tijd voor een individuele actie. En een genadeloos schot. Nee, dit is wel geel voor Valentini. En nu kan hij gaan douchen. Tjoh. Hij moet weten dat dit het gevolg is van deze overtreding. Dat kan toch niet anders? Als je aan die arm zit van die balla er een beetje aan trekt. Die op deze wijze een overtreding maakt. Ja, dan weet je dat je gewoon het verzoek krijgt om te vertrekken. Ja, met 11 tegen 11 stond Hellas goed opgesteld in verdedigend opzicht. Het gaat nu een ander verhaal worden. Nou, twee keer heeft Dybala mogen aanleggen. Bij deze vrije trap. Soule en Malen. Is dit dan het beslissende moment? Hierin Marc-Antonio Bentegodi. Malen nog weinig van gezien. Niet in stelling gebracht. Laat het over aan Soule. Soule en Montipo wederom met een geweldige redding. Laat zich niet passeren door Dybala en ook niet door Soule. Houdt die twee Argentijnen in bedwang. Tchaikovsky mist, bal tegen een hand. We gaan overtuigend wat Romeinse arm omhoog. Haroui krijgt hem niet mee bij Akpa Akpro. En dan loopt Celik daar tegen Vreese aan. Let even op, zegt Cristante. Je moet overleggen met de VAR. Het was Hens. Van Bowie. Ja, Van Bowie, maar die heeft daar echt geen weet van. Maar goed, daar gaat het ook vaak niet om. Bowie had zijn arm niet strak langs het lichaam. Wat was het een hoek van? 40, 45 graden. Voor hem uiteraard een natuurlijke houding. Ja, hoe gaat dit beoordeeld worden? Cristante praat in op Sosa. Hij steekt die arm uit om Mancini een beetje weg te duwen of zoiets. En dan ja, komt die bal daar heel knullig en per ongeluk tegenaan. Nou, normaal gesproken zeg je uiteraard wat een flauwekul om hier een strafschop voor te geven. Maar ja, regels zijn regels. Bowie in de problemen, zo lijkt het. De intentie die bal te raken kan er echt niks aan doen. Bal komt er per ongeluk tegenaan. Nou. Wat gaan we doen?
1: A seguito di revisione, il numero 18 del Verona ha il braccio in posizione innaturale e colpisce il pallone con la mano. Decisione finale, rigore.
0: Penalty voor Roma. Had zijn arm in een onnatuurlijke positie, zegt Solza. Ja. Die kan nou helemaal niet als een surfplank of een strijkplank. Helemaal strak in een strafschopgebied staan. Als je beweegt. Maar goed, die discussie is al veel vaker aangezwengeld. Bal gaat op de stip.

Dybala heeft de bal. En die gaat hij inleveren bij Malen. Gemaakt in 17 wedstrijden. De ene belangrijke na de andere. Maar dit is er eentje. Hiermee kan hij Roma definitief naar de Champions League schieten. Daniel Malen. Hey, Montipo pakt. En Malen alsnog. Malen alsnog. Oh, wat een scenario zeg. Hij mist die penalty. Krijgt niet de tijd om bij de pakken neer te gaan zitten. Want hij moet klaarstaan als die voorzet komt. En hij tikt hem binnen voor 0-1. 14e goal in 18 wedstrijden. Hij maakt het verschil bij de Romeinen de laatste maanden. Ja, ze houden van hem. Logisch. Als je zo productief bent. Als je week in, week uit weet te scoren. Ja, was even poef. Zo van, we komen daar goed weg. Hij wilde balen. Had even dat rouwmomentje van die gemiste penalty. Maar moet klaarstaan als die Dybala aangeeft. Dan moet hij er echt in. En simpel intikkertje uiteindelijk. Assist Dybala. Doelpunt Malen. 1-0 Roma. Champions League voetbal gaat eraan komen. Of was het buitenspel? Nee. Geen buitenspel. Het is 0-1. Kortjap voor Soeslof. Daar staat ook nog Al-Muzrati. Voor Lovric. 0-1 en 10 tegen 11.

de bal valt. Ongeluk gedaan tegen de billen van Akpro. Het is trouwens op dit moment 1-2 bij Milan tegen Cagliari. En ook bij Cremonese Como. Ook 1-2. Dat betekent dat Milan vijfde is en Como vierde op dit moment. Roma 3, Como 4. Milan vist achter het welbekende net nu. En hij heeft nog een half uur ruim om de schade thuis tegen Cagliari te repareren. Daar staat het. En nog 0-0 bij Torino-Juventus. Hier komt Dybala. Celik. Aan de andere kant Soule. Goed balletje Dybala op El Ainaoui. Aan de andere kant ook Rens. Soule. En Montipo. Ja, laten we dat niet vergeten. Deze meneer staat een wereldpartij te keeper tot nu toe. 2 vrije trappen, stijlvol gepakt. Een penalty eruit geranseld. En ook hier zit hij er weer goed bij. Nou, die zal zijn toekomst in de Serie A misschien wel veilig hebben gesteld na vanavond. Montipo. Hermoso, ja, daar kan Malen dan niks mee. Ja, blijft dik achter de bal. Echt een goede bal van Dybala, zeg. Perfect aangegeven. Voor aan de opluchting zal groot zijn. Ja, komt gewoon op 3 goals van Martinez. Naast Doevikas. En voorbij Thuram. Echt een wereldprestatie.

verwacht Soulé, Rens waarschijnlijk.

Tussenstanden Cremonese, Como 1-2. Lecce Genoa 1-0. Milan Cagliari 1-2. En Juve leidt bij Torino. Juve nu vijfde, Milan zesde. Ja, deze stand is correct. Juve kan nog de Champions League halen, maar dan moet Como nog tegen een goal aanlopen tegen Cremonese. En daar niet winnen. Haroui door de benen van Malen. Hier niet door de benen van Rens. Akpa Akpro. Bal aangetikt door Soule. El Ainaoui. Die is te hard.

Speel voetbal, zegt Casperini. Spanning stijgt ook bij de coach. Ja, zijn eerste jaar nogmaals. Dan eindigen achter Inter. Geen schande. Achter Napoli ook geen schande. En voor Juventus en Milan. Nou, daar kan je natuurlijk dik tevreden mee zijn. Ook Ali moet het hoofd buigen voor Mancini. Al-Muzrati, Akpa Akpro. Haroui. Vrezen. Bowie. Hier is Akpa Akpro. Svilas, ik mis. Niet goed ingeschat. Mancini zorgt voor vertraging in de aanval. Oeh, vrije schietkans. Al-Muzrati, maar de aanname is gewoon niet Serie A waardig. Zeg maar slecht. Rens, Malen. Hou hem heel, jongens. Niet aanpakken. Oké, dat doen ze ook niet bij Hellas. Rens. Ondertussen er vandoor. Divine Rens. Goed gedaan, zegt Dybala. En Montipo trekt die lijn door. Wereldpartij voor de keeper van Hellas Verona. Wat een geweldige, geweldige actie van Rens. Maar die moet hij misschien bekopen met iets van hamstringklachten. Nog even voorzichtig als het gaat om uitspraken daarover. Hier gaat Malen. Leidt het allemaal in. Rens op volle snelheid. Loopt Akpro eruit en doet dit geweldig. Dybala denkt, ja, tegendraads inschieten is de beste optie. Maar nee, doorzien. Door die geweldenaar Montipo. Oké, Rens is in orde. En met die hand daar achter op je bovenbeen denk je, oef, als het maar geen hamstringblessure is. Even paard en ruiter. Hermoso, de ruiter, Bowie het paard. Sharawi. Een van de weinigen die met Roma het laatste seizoen heeft meegemaakt in de Champions League jaren geleden. Er is eigenlijk weinig van te merken, die overtalsituatie. Nou, die rode kaart van Valentini in de 50ste minuut. Behalve dan dat, ja, maar dat gebeurde uit een counter, niet vanuit dominant voetbal. Roma de kans kreeg op 0-2 via Dybala.
Moensom. Slim gedaan door Bowie. Het dwingt een ingooi af bij Zjolkowski. Arobi eruit. Ja, misschien zit zijn tijd erop hier bij Hellas Verona. Na twee seizoenen, de oude Spartaan. Die verder speelde in Italië voor Sassuolo. En een jaartje voor Frosinone. Natuurlijk een lange tijd eruit geweest met een zware knieblessure. Vrezen ook eruit. Dit is Bradaric. Nou, die komt goed gemutst het veld in. Speelt aan de linkerkant. Nou, het duurt even dat al dat gewissel. Nou, die assistent staat er nog niet eens. Toch mag er al gegooid worden. Nog 20 minuten te gaan. Gasperini wacht nog even met wisselen. Olé, Zjolkowski moet er ook aan geloven. Dit is echt een lompe actie van de jonge Pol. Al-Muzrati. Corner? Nee, doeltrap gegeven. Oppassen geblazen. Je weet nooit of je met je duim ergens achter blijft hangen, Nelson, bij die boarding. Soule moet plaatsmaken voor El Sharabi.

Coné erop. Hij miste de derby een week geleden vanwege blessureleed. Nee, daar gaat Jolkowski. Ja, Kasperini neemt echt 0,0 risico. Net geel gepakt. Huppatee, gelijk eruit en zitten. Nu staat El Ainaoui in die driemans achterhoede. Of ja, het worden er vijf als Celik en Rens inzakken. Ja, het is goed gemanaged door Kasperini natuurlijk. Geen enkel risico nemen. Dan maar even, ja, die harde beslissing nemen. Maar dat hoort uiteraard ook bij voetbal op dit niveau. De spanning is er hier wel een beetje van af, maar dat geldt niet voor Milan tegen Cagliari. Milan nog altijd 2-1 achter en op plek 6. Als Milan wint, dan pakken ze Champions League voetbal. Ze moeten nog twee keer scoren in 20 minuten. Te zien op Ziggo Sport 5. Op Ziggo Sport 4, Cremonese Como. Waar Como nu dus een Champions League plekje heeft bemachtigd.

kan niet goed genoeg contact maken met die voorzet. De voorzet van Cristante. Die met heel veel gevoel neerlegt. Het lijkt een perfecte voorzet, maar dat is het dus niet. Het had zomaar de 0-2 kunnen zijn en zijn tweede van de avond. Het is trouwens op het moment bij Cremonese Como 1-3. En Como speelt tegen 10 man. Net zoals Roma hier. Ingooi Bradaric. Vier ploeggenoten voor de goal. Edmundson. Verliest van Mancini. Akpro. Laat die bal liggen voor Malen. Malen naar Dybala. Dybala de andere kant op naar El Shaarawy. Gaat Malen erachter kruipen? Ja, op tijd gegeven. Weten we nog niet. Vlak blijft naar beneden. Achter Kone. El Shaarawy teleurgesteld dat dit niet al te best wordt uitgespeeld toen dit mildly. Op zichzelf aangewezen. Applaus voor Bradaric. Met zijn linkerbeen aan de rechterkant. Bradaric. Roma moet oppassen. Niet tegen die gelijkmaker aanlopen. Bradaric. Een man voor de neus van Smilar. Cristante verlengt. Raad die reageert een beetje aan de late kant. Het mag. Het schot hier van Belgali. En ze denken allemaal aan een overtreding op El Ainaoui. Maar zo heeft Solsa dat niet gezien. Bowie. Almoezrati reageert een beetje laat en houdt in. Hij raakt El Ainaoui niet. Nee, zeker niet. Nu vanaf de andere kant. Zes man van Hellas Verona voor de goal van Svilar. Akpro. Bowie. Oh, El Shaarawy, die zag Akpro niet aankomen. Mario, zegt Casperini, we hebben een extra man. Blijf voetballen. Het merkwaardige fenomeen van een man meer. Met ook nog de ene ploeg op papier. En in de praktijk ook natuurlijk veel sterker dan de andere. Toch
komt dat dan er voetballend totaal niet uit. Van Hermoso. Schiet hem even kaarsrecht de lucht in. De assist te hebben gegeven voor de 0-2-range. Maar goed, Dybala niet in staat om het af te ronden. Como gaat winnen bij Cremonese. Daar is het 4-1 inmiddels voor de ploeg van Fabregas. Como nog altijd vierde. Dat zou toch ook een absolute wereldprestatie zijn als ze inderdaad daar op de vierde plek eindigen. Cristante. Dybala. Celik. Cristante vrij. Nou, Celik, wat gaat er nu gebeuren? Naar Dybala. Haalt hij hem naar zijn linker? Nee. Schiet gelijk. Op het hoofd van Bella Kotschap. Gewild is Kone, zoals eerder al aangegeven. Daarmee kan de clubkas met zijn verkoop aardig worden aangevuld. En goed, er komt al een hele lading geld binnen. Natuurlijk de zilvervloot. Cristante niet lekker geraakt door Edmundson, maar het maakt niet al te veel uit. Montipo, ja, die is voornamelijk verantwoordelijk voor slechts 1-0 achter. Sar, en ongevaarlijk is het uiteindelijk. Moeizaam schot. Maar Roma moet echt wel op zijn tellen blijven passen. Kan niet tegen die gelijkmaker aanlopen. Nou, hij komt heel huids naar de kant. Dat is goed nieuws voor de bondscoach. En voor hem nog beter nieuws voor Malen dan, dat hij weer heeft gescoord en misschien wel een hele belangrijke penalty heeft gemist. Maar daarna toch een intikkertje nog heeft kunnen maken. Vervangen door de 19-jarige Robinho Vaz. Fransman. El Sharawi.

zit eruit. Nog een paar minuten voor de Roemeen, Vermesan. Vijf minuten nog hier. En ook bij Milan Cagliari. Nog altijd daar. 2-1 voor Cagliari. Ja, Milan zegt, leek zeker van een plek in de Champions League voor volgend seizoen. Maar daar is het echt als een geweldig kaartenhuis in elkaar gedonderd. Het zijn lood en lood zware dagen daar voor Massimiliano Allegri. Radaric. Richting Nelson. Boven Rensje uit. Mancini. Nelson nog een keer. El Ainaoui. Edmundson zit mis. Kone, Rensje. Akpar Akpro houdt tegen. Mancini. Vas. En hij is weg. Vas is vertrokken. Maar levert ook in bij Al Musrati. Zo blijft het toch een beetje, ja, een beetje billen knijpen wellicht voor Casperini. Het lijkt buitenspel, maar dat is het ook.

Radaric richting Bowie. Heel licht. Hij met zijn handen daar in de rug van Hermoso. Ja, de bekende taferelen. Als een wedstrijd er bijna op zit. En er wat gevierd kan gaan worden. Waar hij natuurlijk een enorme bijdrage aan heeft geleverd. Natuurlijk de man van de tweede competitiehelft in de Serie A. Romeo Malen. Daar nemen ze afscheid van de Serie A bij Hellas Verona. Na 7 seizoenen op het hoogste niveau. Ja, dat doen ze ook in de wetenschap. Dat als het hier 0-1 blijft. Hellas Verona de laatste 6 thuiswedstrijden niet heeft gescoord in de Serie A. En 3 keer slechts heeft gewonnen. Nou, de maaginhoud komt even naar boven bij Mancini. Nou, die bal nog 1 keer erin, Bradaric. Kort op Bella Kotschap. Bradaric. Kone. Wie nu? Sar. Celik. Laat zich aftroeven door Bowie, maar dat maakt niet al te veel uit.

gaan zo in de nabespreking het nodige te vertellen hebben. Want zo goed is het niet gegaan. Na die rode kaart voor Valentini. Rens zet de Vermezan weg. Kotschap. Nelson. Met een doeltrap voor Hellas. Hellas dat blijft steken op 21 punten. Dus het gaat om punten. Het één na slechtste seizoen ooit in de Serie A. Dus Montipo vasthouden blijkbaar van Vas. En als het zo blijft, dan heeft Hellas Verona in 20 wedstrijden niet weten te scoren. 20 van de 38. Vermezan. Edmundson. Sard rijdt weg bij Cristante. Sneller weg dan Cristante. Bowie is er. Edmundson is te laat. Maar loopt makkelijk Rens voorbij. Nelson. Edmundson. Moest even daar behoorlijk gestrekt. Rens. Hellas Verona. Ja, het is te prijzen. Geeft absoluut niet op en blijft gaan tot de allerlaatste seconde. Dit mag door. Nou, de andere kant. Dybala. Op weg naar de beslissing. Mee is Vas. Of gaat hij zelf, Dybala? Dybala. El Shaarawy en 2-0 voor Roma. Champions League is binnen voor de Romeinen. El Shaarawy met zijn allerlaatste balcontact wellicht voor Roma. Gooit deze wedstrijd echt helemaal in het slot met de 0-2. Wat een manier om afscheid te nemen, zeg. Goh. En daar, ja natuurlijk ook. De buit is binnen. Bedankt. Stefan, voor alles wat je voor ons hebt gedaan, inclusief dit moment. Alsof het zo heeft moeten zijn uiteindelijk. Er komen zelfs vreugdetranen daar tevoorschijn. Pellegrini viert het feest mee. Met als middelpunt dus deze man. De welbekende farao. Ja, daar de man van de assist. Van wie je denkt, wat gaat hij nou doen in dit geval? Gaat hij naar zijn linkerbeen? Wil hij het zelf afmaken? Gunt hij de jonge invaller vast hier de kans? Maar hij lost het zo op. Het hakje is misschien een beetje aan de harde kant. Het werk is nog niet gedaan. Montipo komt eruit. En El Shaarawy bedenkt dan deze oplossing. De enige juiste oplossing, zo blijkt. Voor 0-2. Heel bekeken binnengeschoten. Twee keer een assist voor Dybala. Die ook de stijgende lijn doortrekt van de laatste tijd. En een kus van de baas.

Struijs kan er een punt achter gaan zetten. Extra tijd zit erop. Het wordt de vijfde overwinning op rij. Die kuiten staan op spanning bij Rens. Alsof hij een punaise in zijn schoenen heeft te zitten, rechterschoen. Daar kan hij niet zo makkelijk meer op gaan staan. Hij moet nog door, ingooi van Braderic. Rens kan toch nog een beetje omhoog komen. Dan kan de zaterdagkrant onder. En Celik. Sosa kijkt op zijn horloge. Hij vindt het welletjes geweest. Het seizoen zit erop. 25-26 met een ticket bemachtigd voor de Champions League. Voor de ploeg van Casperini. De ploeg van Daniel Malen. Die vandaag wederom tot scoren kwam. Nummer 14 in 18 wedstrijden. Echt een schot in de roos voor deze coach. Het halen van Malen. Dat heeft de man geleverd, zeg. Week in, week uit een enorme bijdrage geleverd aan uiteindelijk die top 4 notering. Roma eindigt op de derde plaats achter Inter en achter Napoli. En voor Como en de rest gaat dus na heel lang wachten weer de Champions League in. En Hellas Verona neemt afscheid van de Serie A met de zoveelste nederlaag van dit seizoen. Ja, zo is het. Daar zullen ze in stilte afscheid nemen van de fans. Bij Hellas, dat doen ze niet, bij Roma. Want ze gaan uiteraard even naar die hoek waar die fanatieke supporters zitten. Die kennen een geweldige avond, die kennen een geweldig seizoen natuurlijk. We kunnen vol vertrouwen uitkijken naar het volgende. Met misschien weer ook in de gelederen Paulo Dybala. Vandaag toch weer belangrijk geweest ook met twee keer een assist. Goed, afgelopen. Ook het seizoen voor deze twee teams. Met dus stil afscheid voor de ploeg uit de Verona van de Serie A. En stilte dat past niet bij de prestatie van de Romeinen.

Ja, goedenavond, dames en heren. Dit is Milaan. Op een zwoele lenteavond. Speelronde 38 in de Serie A. De laatste van allemaal. De wedstrijd speelronde waarin AC Milan weer terug wil keren in de Champions League. Het is vol, het is zo goed als uitverkocht. Porto Mauro in San Siro. Milan Cagliari bij een overwinning is Milander. Bij ieder ander resultaat gaan we rekenen. Gaan we drie andere velden erbij pakken. Roma, Como en Juve. Ja, ze spelen tegen Cagliari. Cagliari is al klaar.

groot favoriet natuurlijk wel. AC Milan voor deze wedstrijd. Mag echt niet meer misgaan dit. En dat na een belabberde tweede seizoenshelft. Hij speelt niet. Modric had zijn drie wedstrijden al gemist. Dat was een jukbeen. Vorige week tegen Genoa was dat hij weer bij de selectie. Zijn masker ook al klaar liggen. Het is laat, hè? Zieke geel. 30 graden nog altijd wel in Milaan. De hele dag al drukkend heet geweest in de stad. Geen zeebriesje. Zoals in Cagliari op Sardinië ligt dat. Dat moet je niet weten. Daar is het iets beter uit te houden nu. Maar goed, ja, je moet ook wel eens uitwedstrijden spelen als je voor Cagliari actief bent. Zij speelden zich vorige week al veilig en hebben nu 40 punten te pakken. Dan is in Italië genoeg om dan na 37 wedstrijden zeker te zijn van handhaving. Spannend is het nog wel onderin. Lecce en Cremonese. Die kunnen allebei nog degraderen. Daar heeft de Cagliari lekker niets mee te maken.

waren 80.000 Milanese die op de tribune. Nogmaals, bij een zege is Milan er. Dit seizoen helemaal geen Europees voetbal gespeeld. Als ze winnen, zijn ze terug op het hoogste podium van Europa. Dat is goed voor de schatkist. Ook voor de status van AC Milan. Een bestuurlijke puinhoop is het. Vanaf morgen begint een enorme reorganisatie. We kunnen het bij de club iets beter gaan inrichten op het moment dat ze weten hoeveel geld er nou eigenlijk binnenkomt. Maar het kan nog wel mis. Thuis tegen Cagliari. Een ploeg die alles uitgespeeld. Maar het blijft voetbal. Alles blijft mogelijk. Milan weet gewoon dat als het wint, dat het in de Champions League zit. Hoeft het ook niet te kijken naar die andere drie velden. Tweede seizoenshelft heeft Milan toch wel de indruk gewekt. Een beetje te snakken naar het einde. Nou, het einde is heel dichtbij. Italiaanse voetbalseizoen. Ja, vandaag ten einde. Allegri en Pisacane. Ja, werkt hij volgend jaar nog in Milaan?

Enkele spelers hadden hun kinderen mooi meegenomen richting het veld. Dat is ook een redelijke traditie in het voetbal, wat bij de laatste speeldag te doen. En natuurlijk weer snel naar de kant. Nu kan de focus op de wedstrijd. Toch wel wat verrassingen in het elftal bij AC Milan. Leao is niet in vorm. Een beetje ruzie zelfs met de eigen supporters. En is door Allegri, want wel eens de laatste wedstrijd voor Milan zou kunnen zijn. Voor Leao dan. Op de bank gezet. Partesaghi, Rabiot, Yashari, Fofana, Salemakers. En een Koukou en Jiménez voorin op de bank. Pulisic, Leao, Fulkrug. En dus ook een Luka Modric. En wel fitte selectie bij AC Milan. Die dacht WK, Koukou. Daar zit de Palestri. Talentvolle rechtsback bij Cagliari. Maar ja, hij zit op de bank. Ook bij de bezoekers zijn er wel een aantal wijzigingen. Zij zijn dus al klaar. Spelen voor de eer en de wedstrijdpremie. In het shirt van volgend seizoen alvast. AC Milan. Gennaro Borrelli, een van de twee spitsen bij Cagliari. Deola, de aanvoerder. Internationale doelman van Frankrijk. Het gaat niet allemaal naar het WK, maar Mike Maignan wel. Marco Guida. Scheidsrechter, tweede van links. Voor de laatste keer dit seizoen even op de foto. En Abisso en Chifi zijn de videoscheidsrechters. In het hok met airco. Dat is nodig ook bij dit soort temperaturen. Capriles, de keeper van Cagliari. Voor hem vandaag zijn Pedro, Mina en Rodriguez. Zappa, Adopo, Gaetano, Deola en Obert op het middenveld. En voorin de Borrelli en interhuweling Esposito. Broer van de Pio Esposito, spits van Inter. Nou, en of hij zijn broertje een goede dienst wil bewijzen. Echte Inter-familie. En dan wil je natuurlijk altijd wel extra graag scoren tegen AC Milan.

Zweterige avond in Milaan. Nog altijd richting de 30 graden. Dan hadden we al moeten beginnen. Maar 9:15. Een aftrappunt nog even uitgesteld. Alle wedstrijden moeten tegelijkertijd beginnen. Ik denk dat er op een ander veld iets aan de hand is.

Verona tegen Roma. Torino Juve. Milan Cagliari dus. Cremonese Como. Roma, Juve, Milan, Como. Twee van de vier gaan naar de Champions League. Rijn wachten, Europa League. Moet ik maar voor op de Conference League. Even rust voor Modric, voordat hij straks opgaat voor zijn vijfde wereldkampioenschap met Kroatië. Hij is er gewoon nog bij. En straks in Amerika zijn 200ste interland spelen voor Kroatië. Hij gaat ook mee met Portugal, maar waarschijnlijk niet als basisspeler, Leal. Is de vorm helemaal kwijt het laatste half jaar. Dat heb ik niet gehaald, Tomori. Selectie van de Thomas Tuchel. Fofana gaat ook niet mee met Frankrijk. Ja, zo heeft elke speler, zeker bij Milan, wel zijn eigen verhaal.

Ja, en dan is het even wachten. Helaas, wij zitten er ook op te wachten. We willen ook dat de wedstrijd gaat beginnen. Maar ergens op een van de andere velden in Italië is iets aan de hand. Het is voor mij persoonlijk eigenlijk ook even gissen.

denk dat we nu gaan voetballen. Pisacane heeft het de maximale eruit gehaald dit jaar met Cagliari. Dat is handhaving. De budgetten waarmee ze moeten werken op Sardinië zorgen er niet voor dat ze mee kunnen doen voor Europees voetbal.

0: begonnen. 7 minuten later.
1: Ach, Maarten.
0: Nu we helemaal begonnen zijn, ook niet zo heel veel meer uit. Adoppel. Het eerste balverlies voor Cagliari. Eerste balbezit voor Milan. Met Yashari. Fijne Zwitserse middenvelder. Hij heeft niet heel veel indruk kunnen maken. Hij is veel geblesseerd. Volgend jaar maar doorbreken. Yashari, Club Brugge gekomen. Maar dat is dus al een jaar geleden. Pavlovic. Partesaghi. Chris Nkunku, en die wordt dan op zijn hakken getrapt. Is de stevige overtreding van Zé Pedro. Een Portugees die laat ze gelijk even gelden.
1: Ja.
0: En dan snel geel, hè? Binnen 2 minuten is het al raak. Geen halve maatregelen bij Marco Guida, maar het is natuurlijk ook echt wel terecht. Op een tackle. Tomori. Jiménez. Oh, dat is een goede actie van Santi Jiménez. En daardoor kan de Salemaker scoren. Fijne assist van de Mexicaan. En heel snel al 1-0 voor Milan. Droomscenario onderweg naar de Champions League. Alexis Salemakers met 1-0 al. En even opletten. Hele subtiele assist van Santiago Jiménez hier. Hij heeft die Salemakers al gezien. En hoppakee, zo dat kopballetje neergelegd voor de voeten van de Salemakers. Dan is het niet meer zo moeilijk om te scoren. Een heel veel gevoel. Die assist van Santi Jiménez. Mexicaan nog op zijn eerste doelpunt wacht dit seizoen. Maar ja, zo maakt hij ook indruk. En zo is hij ook belangrijk voor Milan. Salemakers dus met de goal.

Nkunku. Ze gaan gelijk door. De Sagi eroverheen. Jiménez voor de goal, maar... Dan gaan ze niet scoren. Wat te hard. Christopher Nkunku. Nou, bepaalt geen doodstart voor zijn elftal. Dan verliezen ze met 100-0 vandaag. Het seizoen van Cagliari is al geslaagd. Brille. Bij Zé Pedro. Slot dan zo die bal het gezicht van Rabiot.

verhalenmakers. Een rode duivel. Hij is er straks bij in Amerika. Ook geen vaste basisspeler daar. En Milan toch ook niet echt. En een goede goal nu. Rabiot met risico bij Tomori. En Fofana raakt hem ook kwijt. Doppel. Zappa. Ik denk dat er zomaar een paar zijn bij Cagliari. Die misschien nog niet eens de bal hebben aangeraakt. En toch al achter. Virtuele stand links onderin. Milan na 73 punten. Daarmee bij de beste vier. Er is ook nog een scenario denkbaar waarin alle ploegen op hetzelfde aantal punten gaan eindigen. Uiteindelijk het onderling resultaat wat de doorslag geeft. Is allemaal wel in het voordeel van Milan. Ze hebben een buffertje. Alleen echte problemen als ze hier vandaag verliezen van Cagliari. Een gelijkspel. Het moet ook wel heel gek lopen, willen ze het niet halen.

Ja. Rabiot met onderschepping. Vooral achteruit. Esposito, die kan daar natuurlijk allemaal niks mee. Vrije harde inspeelpaas van Caetano. En toch weer Cagliari met Adopo. Via Borrelli die bal weer naar Zappa, naar de buitenkant. Zappa. Ja, misschien zit er wel een serieuze kans in voor Cagliari. Esposito. De borstkas van Bartesaghi. In het elftal van het seizoen in Italië, Marco Palestri. Dat is de reden dat hier zoveel in beeld wordt genomen. En vandaag krijgt hij rust. Jong Italiaans talent. Ja. Zal een stap gaan maken, die kans zit er toch wel in.

Esposito. Eerste poging om een doelpunt te maken bij Cagliari. Deola.

Gabia, Pavlović. Zit hem op een schep, alleen toch Yassari. Moet Gimenez hem al hebben. Gelukkig achter zich, Fofana.

Bio, Nkunku,

tempo niet al te hoog bij Milan. Zeg maar wat ze willen hebben, hè. Vooral zaken om uit de problemen te blijven. Vorige week eindelijk weer een zege 1-2 bij Genoa. Daarvoor was dat heel stroef en heel moeizaam. Gingen zelfs in een speciaal trainingskamp voor die wedstrijd tegen Genoa. En dat mocht de Milanello niet af. Het werkte. Hangen en Wurgen werd er gewonnen daar. Rabiot 1-2 met de koekoe mislukt. En Pavlovic zwaait met zijn armen. Nog een overtreding van Yashari. Voor de eerste overtreding wordt er gefloten. Nu liggen beide spitsen van Cagliari allebei geblesseerd in het gras. Het is Yashari tegen Esposito. Toch wel het idee dat het allemaal ook wel meevalt. Cardinale. En naast hem Zlatan. Amerikaanse eigenaar van AC Milan. Cardinale. Het is een zoortje. Morgen is de groot overleg tussen alle bestuurders van AC Milan. Moeten bepaald wie mogen blijven en wie niet. Op de brandjes te blussen is Cardinale. De laatste tijd al een paar keer vanuit Amerika in zijn privéjet naar Milaan gekomen. Goal van Zlatan. Hij heeft altijd heel ingewikkeld. Van naam groot ambassadeur voor AC Milan. Hij kon wel eens om zich heen schoppen. Maar niet alle bestuurders kunnen daar even goed tegen. Dit is geen overtreding. Adolpol. Slim met een lichaamsschijnbeweging ook bij Yashari. Ja, die is ook niet slecht hoor. Maar is die vroeg achterstand. Hier krijgen ze de eerste corner van de wedstrijd. Met de hoekschop. Clubtopscorer van de Cagliari met 7 doelpunten dit seizoen. Maar hij heeft ook een uitstekende trap mee, Jan, met zijn vuist. Gaetano gaat het proberen. Ja, wie die waagt, wie niet wint. Ondertussen hier alweer Youssouf Fofana.

gevloerd. Gevoelige enkels. Ervoor gezorgd dat hij een groot deel van dit seizoen ook heeft gemist. Zijn landgenoot Adol Pol even een beuk. In beeld gebracht. Koekoe. Voorkeur gekregen dus boven Leal. Over Pulisic. Dat is niet zo'n beste bal van de Koekoe.

hem even stilgelegd. Heeft hij kennelijk iets gezien? Vuurspuwende ogen bij Santi Jiménez. Ja, daar heeft hij ruzie aan met Juan Rodriguez. Mexicaan en Uruguayaan, ze hebben het met elkaar aan de stok. Hij heeft geen zin in een Latino temperament. Mijn laatste waarschuwing. Maakte Leal. 7 jaar. Al gespeeld bij AC Milan. Hij zou er wel eens bij kunnen blijven. Het begint een beetje op een vechtscheiding te lijken. Leal in AC Milan. Met name nogal bot met de fans. En op zijn eigen manier ook zijn zegje over. Social media. Leao en AC Milan komen eigenlijk elke week een beetje verder van elkaar af te staan. Het lijkt voor iedereen beter als hij vertrekt. Ja, waar hij? Milan wil serieus geld voor hem hebben, tientallen miljoenen. Clubs die dat kunnen betalen zitten niet zo te wachten op de Leao van dit seizoen. 26, dus op zich zit er nog wel een beetje rek in.

aardappel. Oeh, toch mooi. Een beetje half. Hens of niet van Aubert. Hier ligt wel weer ruimte voor Kool. Ja, Rien is. Heddingen van Menjan is echt nodig. Caetano. Wat een mooi schot in zijn voeten. Ja, Milan staat voor, maar eigenlijk is Kaljari wel beter. Er lag inderdaad een opening. Een krul zo over Menjan heen. Alleen net niet helemaal op maat, het schot van Gianluca Gaetano. De redding is nuttig. Hij claimt dan Hens te hebben gezien. Nou, gewoon verder met de corner. Op deze manier komt Milan wel in de problemen terecht. Hier is die al de gelijkmaker. Borelli en 1-1. Milan roept het over zichzelf af. Tegen een uitgespeeld Cagliari. En ook nog eens in het eigen San Siro. De bezoekers zijn beter. Komen meer dan terecht op 1-1. We gaan wel even kijken of er iets mis is gegaan bij dit doelpunt. En toen ging het via een paar schijven. Moet je altijd even checken of er niet een hand bij zat. Wat armer de lucht in, maar eigenlijk dat die doelpunt gewoon staat. Scherp gedaan door Gennaro Borelli. Ja, nou, als het al eens is, is denk ik Hens van Tomori. Milan. Kom je op 1-0 na 2 minuten. Is je droomscenario daar? Toch weer mis. Nou, dit was het moment daarvoor. Hens of niet van Aubert. Maar lijkt me wel terecht dat de scheidsrechter dat gewoon door liet gaan. Velden. Nog geen resultaat op het bord staat. Waardoor Milan in de problemen komt. Zitten ze nog wel virtueel in de Champions League, maar toch. En Milan dat ook een corner krijgt. Rabiot de lucht in. Dat is moeilijk koppen zo.

Weer goed gevoetbald hoor door Cagliari. Kijk eens hoe Adopola wordt gevonden. Milan wordt weggevaagd in deze fase van de wedstrijd. Zappa. Adopola. Vaak ook via die rechterkant komen ze er doorheen bij Cagliari. Esposito. Zoek naar het hoofd van Borelli. Ja, ze krijgen hem niet weg bij Milan. Yashari in de problemen. En toch weer Cagliari. Tik, tak, Esposito ziet de ruimte. Dan gaat het via alsnog naar Esposito.

Fofana. Stevig ook. Een beetje een frustratietackle, denk ik, van de Fofana. Dit het hoogtepunt voor AC Milan. Echt wonderschoon assist van Santi Jiménez. 1-0 via Alexis Salemakers. Ik denk dat die Belg daarna de bal überhaupt nog heeft gehad. Geen indruk meer kunnen maken AC Milan sindsdien.

een beetje, ja, niet grimmig, maar eerder ongezellig. Nu weer Jeremina en Gabia, daar moeten we een soortje van maken. Tot een vriendelijke sfeer binnen de lijnen. Esposito, ik zal het niet gaan proberen van een vier, nee, dat niet. Mina gevonden. Counterkans voor Milan, Yashari in één keer naar een koekoe. Goed gekiept door Caprile. Hij is wel doorgebroken dit jaar bij AC Milan. 20 jaar. En dan 30 wedstrijden mogen spelen voor de club van zijn dromen. Nummer 3 wordt niet meer afgegeven bij AC Milan. Dat is voor de familie Maldini. Het is niet toevallig dat hij met de nummer 33 op zijn rug speelt. Salemakers. Jiménez gevonden. Nog een keer Alexis Salemakers. Oh, dat is ook een fijne bal tot bij Nkunku. Volgende kans AC Milan. Jiménez had hem willen hebben, maar Nkunku doet het zelf. Vierde kluts, Salemakers. Dan is dit wel een heel fijn balletje, hoor. Is het ook niet zo'n gekke keuze dat Nkunku voor zichzelf gaat hier?

Tomori of Fofana. Fofana, ja, er is geen ruimte om te schieten. Tot frustratie van de Milan supporters, maar ja, Fofana kon er niet zoveel mee. Ja, Sarri met wat ruimte. Jiménez wil hem alweer hebben. Randje buiten speelt. Gaat eerst naar Rabiot. Is het voorbij. Weer een diepe zucht van Santi Jiménez. Op deze manier komt hij niet tot zijn eerste Serie A doelpunt vanavond. Eerste van het seizoen dan. Vorig jaar al wel een aantal keer gescoord. Ja, geen overbodige luxe, een flesje water. Maatpak. Staat de Allegri goed, maar het is snik heet. En Modric. Als Allegri blijft, de Champions League wordt gehaald. De kans is best groot. Modric volgend jaar nog doorgaat bij AC Milan. 40 is hij al. Inmiddels wordt er ook met hem gewerkt aan een plan. Om zijn eerste stapjes in de trainersvak te gaan zetten bij AC Milan. Een goede klik met Allegri. Nou, Nkunku. Mislukte bal van Rodriguez. Rabiot zet door. Opgelost achterin bij Cagliari. Nshari. Nkunku. Zo, de scheidsrechter aangespeeld.

0: Yashari, geen overtreding gemaakt daar. Jiménez, bal kwijt. Zo, toch weer Salemakers. Daar is Santi Jiménez. Moet met rechts, gaat met rechts. Komt wordt het niet. Paniek nu even bij Cagliari. Even weer een fase van AC Milan. Rabiot doet bij Fofana. Aardige bal van Adrien Rabiot. Tot veel overtuiging in die kopbal van Youssouf Fofana.
1: Weet maar de...
0: Jiménez had gekund. Maar ook dit valt al te begrijpen dat hij het zelf doet.

0: Jimenez. En Yashari. Het is allemaal niet van een mega hoog niveau, maar af en toe ontstaat er bij toeval wat leuks.
1: Dit wordt een corner.
0: Dat kennelijk Adam Albert als laatste aan die bal heeft gezeten. Zalemaker zet door. Laat Albert hem achterlopen, maar ja, had hij dat maar niet gedaan. In de blok, daardoor Rabiot. Dat is Zagi. Rabiot. Zal de makers nog eens uithalen? Nee, dit is een overtreding. Het is een vrije bal op een hele interessante plek. Duwende rug bij Salemakers.

Esposito weer. Breuk gekregen. Fikayo Tomori. Niet 1-1. Gennaro Borelli. Scherper dan iedereen bij AC Milan. Goed gedaan. Maar hier is verzorging nodig zelfs. Maak er maar gelijk een soort drinkpauze van. Het is nodig ook bij hoge temperaturen in Milaan. Nog altijd moet bijkomen van die beuk van Tomori.

Gabia. Goed productief meegekiept door Elia Caprile.

zet Pedro. Ja, zo de bal gewoon weer bij Cagliari. En zij zich voor het derde jaar op rij gehandhaafd in Italië. Daarvoor even één jaartje op en neer geweest naar de Serie B. Maar hij is zeker de laatste 15, 16 jaar. Altijd wel vaste waarde in de Serie A, Cagliari. Mooi dat Sardinië ook vertegenwoordigd is op het hoogste niveau in Italië. Club in ontwikkeling, ze zijn ook druk bezig met een nieuw stadion. '32 georganiseerd Italië onder meer het Europees kampioenschap. Over 6 jaar dus. Dat stadion er wel liggen daar op Sardinië. Het is in ieder geval zeker dat ze geplaatst zijn. Nou, dit zou een hele mooie zijn. In de dromen van Zep Pedro was dat dan ook waarschijnlijk. Zappa. Problemen mogen hier zijn voor Maignan, maar ja. Ja, dat is ook Mike Maignan, hè. Een weergaloze keeper die af en toe hele gekke dingen doet. Weet u nog, Feyenoord AC Milan in de Kuip. Onwaarschijnlijke ketser van deze keeper leidde toen tot de enige goal van de wedstrijd. En uiteindelijk de uitschakeling van Milan in de laatste Champions League wedstrijd. Die ze speelde, het laatste tweeluik. Er zitten wel vaker dit soort fratsen. Wat voor Milan voorlopig goed op. Maar hier, oh nee. Partezaghi haalt weg. Zappa. Paniek bij Milan. Heel veel paniek. Kijk naar die bal van de Nkunku. Maar hier is het volgende schot weer tussen de palen. Het zou niet eens zo gek zijn als Milan op achterstand komt in deze fase van de wedstrijd. Ze blijven moeite houden.

voorlopig Milan virtueel nog wel derde. Niet alle wedstrijden zijn begonnen. Dat was wel een plan. Of was er ook wat uitstel? Wat te maken met de gebeurtenis in Turijn. Daar is Torino-Juventus met minimaal een uur uitgesteld. Buiten het stadion heel veel rellen tussen supporters. Dus is binnen het stadion nog niet begonnen. Rabiot in de Jiménez. Eigenlijk al voorbij de eerste paal. Volgens mij had hij deze eigenlijk helemaal niet willen hebben. Er stonden juist nu weer anderen er beter voor. Het was denk ik ook uiteindelijk buitenspel geweest. Fraai hakje wel van de Bartis Sagi. Ja, als hij hem wil hebben, krijgt hij hem niet. En als hij eigenlijk in een kansloze positie staat, krijgt hij hem wel. Milan moet echt serieus gaan oppassen. Roma staat nog gelijk. Als die winnen bij Verona, dan wippen ze er zo overheen. Plek 4. Dan moet Juventus dus nog in actie komen. Het onderling resultaat van Juventus ten opzichte van AC Milan en Como is beter. Ze zijn er zeker niet bij 1-1 hier. Dit is een potentiële wereldgoal. Op het potentiële. Het is ontzettend ingewikkeld, al die scenario's en al die andere resultaten op andere velden. Ik zal u er niet te veel mee vermoeien. Maakt het ook weer eens extra lastig dat de Torino Juventus pas een uur later begint als ze al gaan beginnen vandaag. Geen reclame voor het Italiaanse voetbal. De wedstrijd dan weer is uitgesteld. Pavlovic weer goed meegedaan door Caprile.

dopo. Zé Pedro. Daarachter is heel veel ruimte bij Esposito. Maar ja, het vasthouden van Tomori is heel handig. Want daardoor kan Morelli die bal niet bij Esposito krijgen. Het glipt door de vingers van AC Milan. Weggehaald door de Gambia. Nou. Snel genomen, maar Caprile, ja. Napolitaanse keeper, Hurling. Ook van Napoli. Die heeft het wel begrepen. Niet bang om uit zijn goal te komen. Jeremina die heeft de uitschuifbare benen.

in de aanval weer. Pasers bij Kojari komen wel gewoon aan. Jeremina aan de wandel, niet opgepakt. Als de 45 minuten erop zitten. Een minuutje erbij nog, dat is zuinig. Esposito. Borrelli niet. De Gabbia haalt weg. Maar dan is dit handig gedaan door Gaetano. Oh, wat een mooie beweging. Zo, in één keer achter zijn stapbeen. En in één keer zo Tomori gefopt. Nou, het schot daarna kan beter. Kijk eens, zo voorbij Fofana. En dan 1, 2, 3. Appakee. En dan nog een keer er voorbij. Gewoon mooi gedaan. Binnen. Ja, Cagliari is de baas in Milaan. Cagliari houdt huis in San Siro. En Allegri mag blij zijn dat het tegen een team dat 17e staat en ook al is uitgevoetbald, 1-1 staat bij rust. Want Milan maakt al heel snel de goal. Na 2 minuten was het al raak. En daarna maken ze er gewoon een potje van. Meer dan terecht en Cagliari teruggekomen in de wedstrijd. Milan mag echt van geluk spreken dat het nog maar 1-1 is. Vreemde situatie, maar het is wel waar. Milan, gevoelsmatige, mijlenver verwijderd van de Champions League. En toch hebben ze nog maar 1 doelpunt nodig. Graag tot zo. Gaan we weer oppakken. Allegri de tunnel uit. Inderdaad, ook nog even trainer geweest van Cagliari, lang geleden. Telt nu niet meer. Hij gaat Pulisic brengen. Halverwege Milan Cagliari, dus 1-1. Milan heeft heel veel problemen met Cagliari. Nog maar zien of ze op deze manier de Champions League gaan halen.

helemaal duidelijk wie er nou uitgaat. Ik ga aan van de elleboog bij Pulisic. Dat zal wel weer helen.

Belotti. Oh, Serie A legend. Tegenwoordig op de bank bij Cagliari. Gaan we eens kijken wie we niet hier tussen zien staan. Welke Milan-speler staat er nou onder de douche? Ik zie je, Jiménez nog niet. Het zou wel heel lullig zijn van Allegri als die Jiménez erover had. Een heerlijke assist. Hij brengt de Leao nog niet. Ik denk eigenlijk dat het wel een Santi Jiménez is die eruit is. Die loopt hier ook niet tussen. Nee, die staat onder de douche. Zagrijnig ook. Maakt een goede indruk. Pisacane het hele jaar al bij Cagliari. Maar goed, het seizoen is nog niet klaar. Het seizoen duurt nog 45 minuten. Nummer 7, eruit. Nummer 11, erin. Jiménez, eraf, Pulisic erbij. We gaan dat doen zonder echte spit dan. Ja, moet Koekoe dan maar meer gaan doen. Ook geen Voelkrug. Hij brengt Leao niet. Nee, de oplossing volgens Allegri is Christian Pulisic. Geen doelpunten voor Santi Jiménez. Een hele Serie A seizoen niet. Hij gaat niets meer aan veranderen.

Mijn zegen is in Milan er min of meer zeker, zeker van dat ze de Champions League ingaan. Bij 1-1 of erger nog een zegen voor Cagliari wordt het bibberen en kijken naar de andere velden. Met de drie ploegen die ook nog spelen op Champions League voetbal kan het natuurlijk bijna nooit zo zijn dat alle resultaten op de andere velden meezitten. Salemakers, Jeremina. Die kan met Cagliari voor het eerst in aanval. Oké, ja, Yashari wil wel. Gewoon opzij gezet door Jeremina. En dan raakt hij bij die actie het gezicht van Yashari en is het dus een overtreding. De kwaadste niet, Jeremina. Zegt even sorry. Dan is het ook alweer goed. Niet te houden hier, Salemakers. En dan toch de ingreep van de Colombiaan. Pavlovic. Rabio moet er achteraan. Komt hij nog best een eind. Dit is blijkbaar ook geen overtreding. Actie van de Pulisic. Bartesaghi. Rabio aan Onyashari. En dan een volpartij. Wie maakt er nou de overtreding? Is het Salemakers of Obert? Scheidsrechter streept het tegen elkaar weg en de fluit helemaal niet. En als het al een overtreding is, is het eerder een van de Salemakers. Wie gaat hier kunnen fluiten? Een duwtje van Jeremina. Voetbal door Cagliari. Dit soort eenvoudig maar succesvol positiespel zie je helemaal niet bij AC Milan. De hele wedstrijd al niet. Laatste paar maanden eigenlijk al niet.

Champions League haalt vanavond, Allegri. Nou, dan is de kans groot dat hij morgen een andere baan kan gaan zoeken. Zeker als het op deze manier misgaat.

Rastisaki, Rabiot. Wordt ook niet aangepakt. En dan maar een soort punter. Puntert hem over. Hij wil bij de selectie van DJ Deschamps. Rabiot, een beetje het oogappeltje. Hier zit Simonelli, meneer Simonelli. U ziet zijn functie, dat is de grote baas van de Serie A. Prachtig systeem. Waarbij bij een gelijk aantal punten onderling resultaat de voorkeur geeft boven doelsaldo. Dat is wat gerechtvaardiger. Alleen op zo'n laatste speeldag leidt dat nog wel eens tot chaotische situaties, zo ook nu. Het kan zomaar zijn dat er weer vier ploegen op hetzelfde aantal punten eindigen. En dan maken ze een soort poeltje van vier. En dan worden allerlei resultaten door elkaar weggestreept. Dan is het voor de voetballiefhebber eigenlijk niet meer te volgen. Bal als laatste geraakt, denk ik, door de Gabriele Zappa. Het wordt wel een corner voor Cagliari.

vrije kopkans toch. Zé Pedro vrijgelaten bij AC Milan. Tjulisic.

Rabiot. Bartezaghi, Pulisic. Kijk, dat is één. Esposito alvast gezien. Ver komen ze toch ook weer niet met deze aanval.

Gabbia. Het is even vasthouden. Het is een vrije bal voor Milan. Maar zo, Pulisic. Dat is gewoon veel te hard. Milan. En Leao nog steeds aan de kant. Dat is Modric trouwens. Nou, als het zo blijft, komen die er nog wel in.

omhaal. Bij Cagliari gaat ook niet heel soepel. Rabiot, Gungu. Ja, Sarri, maar ze houden de ruimte zo klein bij Cagliari. Sagi, dat is een goede bal. Ja, Milan heeft geen echte spits meer. Dus maar terug naar Mike Maignan. De moedeloosheid maakt zich meester van de tribunes. Als Gabbiadini die bal terugspeelt naar zijn keeper.

gaat allemaal niet echt de kant op van AC Milan. Dus heeft in Verona, Hellas Verona, een rode kaart gekregen tegen AS Roma. Het staat om 0-0. Maar goed, de kans dat Roma nu gaat winnen daar is wel een stukje groter geworden. Vrije bal, Cagliari en een geel zelfs voor Pavlovic. Aardig tafereel dit. Pavlovic die gewoon in discussie gaat met de scheidsrechter. Vasthouden hier van Tomori. Is er niet zo heel veel aan de hand met Esposito. Pavlovic heeft wel een zwaardere overtreding gemaakt. Voor deze krijgt hij geel. Maar ja, goede redding, maar dan is het toch 1-2. Dan is dat toch de voorsprong voor Cagliari. Wat gebeurt hier allemaal? Juan Rodriguez. En Milan misschien wel uit de top 4. Het is terecht. Het doelpunt komt een beetje gelukkig tot stand. We beginnen al met die vrije bal die je wel of niet kunt geven. Gaat hij nog wel via een paar schijven uiteindelijk erin via Juan Rodriguez. Uit Montevideo in Uruguay. Hij tikt hem binnen. Daar zit de voorzitter van Cagliari. Hoe is dat aan zijn vreugde niet af te zien. Eerst nog een goede redding van Meijal, maar dan is hij niet meer te redden. Het schot van Borelli wordt nog gekeerd. Maar zelfs met Tomori op de lijn als hulpkeeper gaat die bal nog binnen. Tegendraad binnen geknikt. Best handig gedaan hoor, door Rodriguez. En gelijktijdig met dit doelpunt is Roma op voorsprong gekomen. Milan nu virtueel wel vierde nog. Juventus nog op 0-0. Als die gaan winnen bij Torino. Nippen ze over Milan heen. Nou ja, ingewikkeld allemaal, maar bottom line is, het is een chaos bij Milan.

Virtueel Milan nu uit de Champions League. Virtueel Milan nu vijfde. Ze komen al ook op voorsprong, maar Cremonese. Nu kunnen ze zelfs dus nog wegzakken naar plek 6. Dan ziet u het. Milan vijfde. Puntje erbij. Het onderlinge resultaat is beter ten opzichte van Como. Dus zitten ze dan weer virtueel wel in die top 4. Maar goed, ze moeten dus ook weer naar Juventus kijken. Het is ontzettend ingewikkeld. Een verrassing is hier zeker wel in de maak.

Irish.

maar een driedubbele wissel. Vuurkrug, Modric, Afrikanen. Wat gefluit, Poepoe. De populairste in San Siro. Zekeri, Atekame, jonge Zwitser. Vast invallen bij Milan Yassari, andere Zwitser eraf. Zijn plek Luka Modric. Die is natuurlijk wel hartstikke populair. Gemaskerd nu. Gebroken jukbeen een aantal weken geleden. Dat hij de laatste drie wedstrijden daardoor miste. Nu weer binnen de lijnen Modric voor het laatste half uur. En Palestra in relatie bij Cagliari. Hij krijgt er nog speeltijd in het laatste half uur van deze wedstrijd. Dit seizoen weer terug naar Atalanta. Daar huren ze hem van. En uitgeroepen dus Palestra tot beste verdediger van dit hele seizoen. En dat is toch een knappe prestatie als je speelt bij Cagliari.

Alzo. Tomori is er trouwens ook afgehaald. Salemakers in dan Vroegroeg. Nee. Passen de puzzelstukjes net niet in elkaar. Kulusik en bijna nog. Niklas Vroegroeg die zijn hoofd er tegenaan krijgt.

er nu juist weer onderdoor. Robert, dan ligt er eentje van Kalja die geblesseerd te zijn. Maken van de 1-1, Borrelli. Lucht er wel, dan krijgt hij nog een soort nekklem van Matteo Gabbia. Juve ook op voorsprong. Milan nu virtueel de nummer 6 van Italië. Ja, Europees voetbal is al binnen. Maar dat scheelt nog wel op de begroting. Of het Europa League is of Champions League. Maar het meest eerlijke verhaal is toch eigenlijk ook dat Milan in deze vorm niks te zoeken heeft in de Champions League. Voorlopig hoeven ze niks te plannen op de dinsdag en woensdagavond komend seizoen. En moeten ze de donderdagen vrij houden.

Palestra niet, Pavlovic ervoor. Rabiot. Oh, ja, voor de tweede keer in de wedstrijd. De scheidsrechter die een rol speelt. Dan gaat hij komen, Rafael Leão. Ondanks het gemoor en gefluit wat er zeker zal komen vanaf dit tribune.

Kramer. Kort wedstrijd nog over voor Milan. In ieder geval één doelpunt te maken. Maar zoals de resultaten nu zijn op de andere velden. De tussenstanden beter gezegd. Er zijn eigenlijk twee goals nodig. Salemakers. Mina haalt weg. Dan is dit Rabiot. Oh, hard is hij wel. Je toch wel een vuurpijl. Hij gaat meters en meters naast. Camera aan dichtelijk geschoten. Daar komt Rafael Leão. Het zou wel eens zijn laatste wedstrijd kunnen zijn voor AC Milan na 7 jaar met zwart en rood. Het zijn de meest fanatieke AC Milan fans, want dat u herkent aan alle shirtjes. Ze blijven zingen. Milan is uitgewisseld nu trouwens met de komst van Leão. Palestra. Esposito. Hier is Michel Adopo.

valt om. En dan kan hij zo gepasseerd worden. Adolpo. Morelli. En een nieuwe corner denk ik voor Cagliari. En zijn Benjan. Dat is een soort NBA-speler. Maar nog net even richting. Maestra blijft liggen, maar Milan heeft geen tijd om erop te wachten. Milan heeft geen tijd om sportief te zijn.

Rabiot. Salemakers. Dat is ook een mislukte bal. Toch uit geweest. Inbol komt er voor AC Milan.

Dan maar uit de vrije bal. Het open spel creëert Milan nauwelijks kansen. Ook in de tweede helft. Ja, we hebben één mogelijkheid gezien. Die kopbal van Pulisic. Vuurkrug. Pulisic. Nou, hier zit misschien wat in. Pulisic voor de corner. Nee, het wordt geen corner. Kennelijk de Amerikaan als laatste. Dat klopt. Morelli met het blok. Blokt hem zo tegen Pulisic aan.

Balestri. De bal gelopen door de vlag op de modderschuit van AC Milan. Davide Bartesaghi. Want het is natuurlijk ook niet dat AC Milan vandaag tegen Manchester City speelt. Het is Cagliari en Cagliari. Oh, wat een redding van Meijal. Maar alsnog, nee, dubbele redding. En een driedubbele redding, nee. Dat is dan niet nodig. Maar Milan heeft zoveel moeite met Cagliari. En alle respect voor Cagliari. Die spelen misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen. Maar die hebben het hele jaar keihard moeten werken om er überhaupt in te blijven in de Serie A. En dat is gelukt. En nu zijn ze misschien wel bevrijd. En vegen ze AC Milan bijna van de mat af. Heel geplaatst die bal van de Borelli. Knappe redding hoor van de Mike Maignan. Hier gaan we nog twee keer wisselen. Paul Mendy en Ibrahim Sulemana komen bij Cagliari. Borelli eruit. Deola, ook gewisseld. 74ste minuut alweer. Sulemana, wat een ruimte aan de linkerkant. Maar hij geeft hem niet. Komt hij alsnog bij Aubert. Dan kan hij er niet zoveel meer mee.

Kroeg 1-2 met Salemakers tot bij Rafa Leão. Milan heeft echt een goal nodig. Leão! Stijlvol nog wel, Rabiot. Maar hij wil meer dan alleen maar complimenten, want daar heeft Milan nu niks aan. Maar hij was wel mooi gedaan. Zo, hij zal hem maken zo. Behoorlijk vrij, Rabiot. Toch krijgt hij die bal iets achter zich. Milan nog steeds op achterstand. Nog steeds 1-2 voor Cagliari. Nog steeds geen Champions, maar Europa League. Sulemana. Oké, gehuurd van Atalanta. Ja, Cagliari heeft eigenlijk geen geld. Spelers. Verder doen ze het met heel veel huurlingen ieder jaar. Esposito. Hij gehuurd dus van Inter. Goeie voetballer hoor. Palestra, gehuurd van Atalanta. Komt er langs of niet? Nou, dan moet het 1-3 zijn. Nee. Dat werd Milan nog net te voorkomen. Een goed blok van Gabbia houdt Milan in de wedstrijd. Zo, wat een gooie die de eigen glazen in zich. Het scheelt een miljoentje of 40, denk ik. Champions League of Europa League. Als je nog wat overwinningen bij elkaar speelt, kan dat verschil nog wel groter worden ook. Het is een duur avondje worden voor AC Milan. Hier uit de tweede lijn. Nog maar eens een poging. En weer Melk Menjan. Hadden ze toch bij Milan ook niet gehoopt dat de keeper een hoofdrol zou spelen. Enfin, we hebben nog een goed kwartier. Hier is Rafa Leão. Milan kan hem ook nog winnen. Vuurkrug. Geen buitenspel. Maar ja. Al naar niemand. Kamer naar Partizagi. Gewoon maar hoog. En die lange Duitser. Dat is goed gedaan hoor, door Niklas Füllkrug. Zijn specialiteit. Is niet mijn positie gekozen. Buitenspel geweest. Dus ergens heeft hij dan maar mazzel dat het geen doelpunt wordt. Die corner blijft gewoon staan. Ieder moment daarvoor juist aan de andere kant. Uiteindelijk vanuit de tweede lijn. Het schot. Een goede ook van Caetano. Vlag omhoog met Füllkrug. Er is ook geen corner aan voor Milan.

Garner. Chris Pulisic. Zalemakers meldt zich daar in de as. Maar ja, waar moet hij heen, Pulisic? Dan maar naar Rabiot. Tot bij Gabia. Rechts is dan nog Zakari Atekame. Die worden denk ik wel een corner voor AC Milan. Ja, niet te voorkomen door Gabriele Zappa.

Modric met de hoekschop. Behoorlijk wat lengte nu in de ploegbaas in Milan. Nou ja, dan heb je er altijd nog eentje die met zijn handen mag. Salemakers. Nee, te ver voor zich uit. Toch Pulisic nog en een inworp. Blijft nu staan. Vulkrug komt er alleen niet aan. Want Jeremina, dat is nog echt de langste van allemaal. Modric. Pulisic is er langs of niet bij Sulemana. Dan maar weer Vulkrug. Nee. Gabbia. Of met Pavlovic is er ook even blijven hangen. Ze proberen ze door de lucht, maar Milan maakt op de Pavlovic een paar meter naast.

puntje in de maken hoor voor Cagliari. Zeer pijnlijk voor de AC Milan. Zeker ook omdat er dus voor Cagliari niets meer op het spel staat. Leao. En Salemakers nu al mee. Modric. Zelf maar inschieten, Luka Modric.

En de donkere wolken boven zijn hoofd worden donkerder en donkerder. Het leek nog even een two-horse race te worden in Italië wat betreft de landstitel. Tussen Milan en Inter. Nou, na de winterstop hebben we dat laten varen. En als het zo doorgaat eindigt Milan op 17 punten achterstand van Inter. Palestra. Ja, als Cagliari dit allemaal wel beter gaat uitspelen, dan komt het echt nog wel tot die derde goal. Hij ziet de bijl weer hangen. Hij heeft de gloriedagen van AC Milan nooit meegemaakt. Tijden dat de club echt ver kwam in de Champions League. Corner aan. Blijkbaar was die bal van de Palestra onderweg nog aangeraakt. Vukrug haalt hem weg achterin. Dan kan Milan weer aan aanvallen gaan denken. Maar ja, maar heel even dan.

Vlahovic laat het verstandig genoeg aan Modric. Rabiot. Pulisic, dit ziet er aardig uit. Alleen dan een hobbel in het gras. En de controle weg. Ah ja, Christian Pulisic. Esposito. Drie broers Esposito. Alle drie voetballers. Hè? Deze bij Cagliari. Die ander bij Inter. Een jonge broertje dat speelt bij Sampdoria. Echte Inter-familie. Wat doen ze AC Milan pijn. Esposito. En dan uiteindelijk is het Sulemana.

terug. Nu kan Milan weer naar voren gaan denken. Leao. Salemakers daar, maar die krijgt hem wat achter zich. Is er een botsing en dus een vrije bal. Dat is al niet zo'n hele lekkere bal van Leao. En die levert Salemakers uiteindelijk nog heel veel pijn op ook. Het komt in dat duel omdat die bal een meter achter hem komt. Dus moet het maar weer aan de standaard situatie.

0: Modric.
1: Tot bij niemand. Bartesaghi. Moet het bij de tweede paal gebeuren. Gabia. Is dit wel of geen hand? Scheidsrechter zegt dat hij het gezien heeft. Oh, die is ook niet best. Ja, en dan kan het zo 1-3 worden. De beslissing aanstaande. Paul Mendy om Milan naar Europa League te sturen, maar hij doet het niet. Zo, wat een misser van de Paul Mendy. Gelooft of niet, maar dit is geen doelpunt geworden. Een ongekende fout. Eerst op het middenveld van Milan. Maar dat Mendy dit niet afmaakt, kun je natuurlijk ook wel gewoon in het bakje met blunders gooien. En dan krijgt van de hele wedstrijd geen druk op de bal. Adopo. Gaetano. Kun je wel of geen hens, maar de scheidsrechter wil er allemaal niet aan. En kijk, die Allegri is gaan onder in beeld. Jongen, jongen, wat een kans voor Paul Mendy. Het was niet eens zo'n hele moeilijke redding van Mike Maignan.

Pavlović. Leao. Aardige bal wel, Pulisic. Het was niet de beste kopper die daar stond. Al iets over hem heen en dan is hij de balans kwijt. Dit is langs ons leven geen hens. Dit is natuurlijk wel een enorme kans voor Mendy.

Blijf maar één keer geel voor Pavlovic.

met Pavlovic. Toch houdt hij Milan aan de bal. Dat is wel knap gedaan. Hier is Leao. Atekame. Vloekroeg wil hem al hebben. Het is wat wanhopig geschoten door Zakari Atekame. Leidt wel tot een hoekschop voor AC Milan. Pulisic. En dan is het toch. Het zou kunnen dat met nog één doelpunt erbij Milan de Champions League gaat halen. Je kunt hem maar beter gewoon erin schieten. Vlag omhoog hier voor buitenspel. Makers. Champions League onwaardig vanavond AC Milan. Eigenlijk al de laatste weken. Overwinning bij Genoa was een opleving. Het zit gewoon niet goed in de selectie. Voetbal om een tranen van de ogen van te krijgen. Leao, dat is nog wel aardig gedaan. Het kan natuurlijk gewoon nog wel hè, voor AC Milan. Weer claim voor Hent, maar weer is het niks. Gewoon met de borst gedaan door Gaetano.

Dan gaan ze weer bij Kojari. Esposito. Salemakers, Pulisic, past dit. Hij ziet het. Toch maar weer in de achteruit bij AC Milan met de Paul Mendy. Die van de misser van het jaar. En maar weer naar voren. Leao. Vroeg bij de eerste paal. Wordt nog een corner. Nog wil Milan een penalty. Stelt hij zich er ook wel een beetje aan. Deze eeuw heeft Cagliari nog nooit gewonnen van AC Milan. De laatste keer dat ze hier wonnen, uit bij Milan. 1 juni, ook de laatste speeldag toen, 1997. 29 jaar geleden.

zijn heel dichtbij nu. Milan is een tandenloze tijger. Maar er constant ook iemand buiten spel staat. In dit geval weer een Niklas Füllkrug. Dan komt Felici nog. Een beetje een tijdrekwissel.

Esposito er vanaf. Nee, van de Milan-fans krijgt hij geen applaus. Uiteindelijk toch die glimlach op zijn gezicht. Op weg om te winnen in San Siro.

tikken de seconden weg. Druppelen de supporters al het stadion uit. Nu zit een hele zwarte dag voor AC Milan. Een heel vervelend einde van een hele vervelende tweede seizoen zelf. Pulisic nog wel, maar er zijn geen afspeelmogelijkheden, want dat zit niet in elkaar. En bij elkaar geraapt elftal AC Milan. Het is geen eenheid, er zitten geen patronen in. En ze zijn veel, maar zeker geen Champions League ploeg. Zo kukelen ze de laatste speeldag van plek 3 naar plek 6. Dan wordt het geen Champions League. Geen hymne op een dinsdag. Geen kruiwagen vol met gouden munten. Maar wordt het de bittere smaak van de Europa League. Een vrije bal voor AC Milan. De plek van vorig jaar. Nu plek 6. Zal het start zijn. Voor een bestuurlijke chaos. Het gaat allemaal van de morgen beginnen. Gaan we wel zien wie er allemaal blijven en wie niet in de leiding van Milan. Misschien zijn het wel de laatste momenten van Modric bij AC Milan. Dat is allemaal nog niet duidelijk. Maar bal heeft ook weer niks op. En dan is het denk ik voorbij. En valt Milan van een voetstuk af. Ze hadden een overwinning nodig tegen Cagliari. Een ploeg die al klaar was, niets meer had om voor te spelen. Maar Cagliari wint hier in Milaan. En stuurt Milan zo naar de Europa League. Ze begonnen op plek 3. Ze eindigen op plek 6 deze avond. Het is een hele bittere dag voor AC Milan. Ze lopen tientallen miljoenen mis uit de Champions League. Na een hopeloze tweede seizoen zelf. Met dit duel toch wel als absoluut dieptepunt. Maar eerlijk is eerlijk, Milan heeft het ook niet verdiend. Totaal niet gespeeld als een Champions League ploeg. Na 2 minuten leek het nog fantastisch te zijn met die goal van Salemakers. Maar daarna hebben ze nauwelijks nog kansen gecreëerd. En Cagliari ondertussen die stunten. En er voor het eerst in 29 jaar op bezoek bij AC Milan. Mooi einde van het seizoen. Voor de ploeg van Sardinië. Dat is toch niet echt het verhaal van deze avond. Dat verhaal zit hier bij het chagrijn van AC Milan. Geen Champions League miljoenen, maar Europa League. Dank u wel voor het kijken. Dank u wel voor het kijken naar een heel mooi voetbalseizoen in Italië. Het is niet voor alle ploegen geworden wat ze hadden gewild. Je kunt ook de komende jaren blijven genieten van het Italiaanse voetbal bij Ziggo Sport. Bedankt voor het kijken, Amici Sportivi. Tot volgend jaar.

4 minuutjes. Voor 12 op deze wel, meneer. Zachtjes met de spraak, hè? Zullen we kijken wat er aan de hand is? Hallo. Zo dan. Dus een oprechte goedemorgen. Was Wim Kollaps en de zender Brescia en met Janneke. Een beetje later ingezakeld dan gepland hier. Het bedje was nog lekker warm, hè? Tot zover een kopmonument. Je kunt luisteren naar de zender Brescia en met Janneke. Een stukje muziek op deze maandag. Het voorprogramma van Studio De Olifant natuurlijk. Nog in het blijken zijn dronnen voor de buurtjes. Links en rechts, voor en achter. Ook voor Pieter met Anna. Ook voor Lady Meduws natuurlijk. Ook voor onze jukebox, onze nachtbraker. Ook voor Elroy natuurlijk, studio De Godenzoon. Het pleitje schijnt ook in die kant op natuurlijk. Ook voor mijn dinnetje en Ab natuurlijk. Ook voor mijn grote vriend daar in Musselkanaal. Ook voor mijn reserve dinnetje. Ook voor Ilona natuurlijk, de beatline. Ook een nieuw broertje, pleitjes schrijven we die kant op Carlo. Kortom, Jan en allemaal, zelf je eigen buurman, hè. Het is nu al lekker warm in de studio hier, denk ik, grijtje of 30, 32 hier. Kut, soms even verder luisteren naar Studio De Olifant. Met een mooi stukje muziek tot een uurtje of 10, 12 vanavond. Mocht het niet lukken, Vincent, stuur dan een mapje. Dan schakelen wij zo weer retour. Als het te warm wordt daar in de studio.

goed. Iedereen goed. Tot aankomende vrijdag. Rond de klok van 8 uur. Wij gaan eruit. Iedereen een fijne tweede Pinkse dag. Veel luisterplezier met Studio De Olifant. Klein stukje muziek, 30 secondjes voor de plug hier. En we zijn weg hier. Dit was Bres en Jan. Graag tot aankomende vrijdag. 30 seconden en hij is vrij. Daarvoor.

Deze is allemaal dus bijzonder zo. Goedemiddag. Staat u rechtstreeks in de verbinding met een uitzending van de Studio de Olifant. Op de tweede Pinksterdag. En we hopen dat het goed is in de spreek, in de music. En dat blijkt een beetje aanstaan vandaag. En voor hem zonder de galm, want de galmdoos is al in de koffer. En die gaat zo met naar Studio 2, naar de locatie waar er zometeen live gedraaid gaat worden, hè. Allereerst even een vlijtje drinken voor de Brescia en Marian. Bedankt voor het mooie voorprogramma. We hebben van Groten hier op het terras, hè. In de zonne. In de zonne. Een bakje koffie erbij. En een beetje stoet, hè. Want een beetje stoet, dat moet. Anders kan er geen bier in straks, hè. Komt niet goed. En je weet het, Twentse stoet is goed, hè. Maar de Brescia en Marianne, bedankt voor het voorprogramma. Dat was bijzonder mooi. En luister gezellig mee naar de klankjes vanmiddag. En drink er maar, hè.

Dus je bent hier verbonden met Studio de Olifant. Momenteel in vanuit Studio 1. Live vanuit de Kamikaze Studio. Een stuk wat plaatjes en dan gaan we zo voort naar de locatie van de live-uitzendingen. Iedereen vanmiddag is van harte welkom in de feesttent. Iedereen die een kaartje gereserveerd heeft, is van harte welkom, hè. En we zien jullie wel bij de paspoortcontrole, hè.

de blijjes ook eventjes eronder naar alle piraatjes die de frequentie vrijgelaten hebben. Voor dit spektakel. Wordt hem gewaardeerd, hè. Collega's, bedankt voor het overleg. En morgen zo kan, hè.

En als het goed is, hebben we vanmiddag ook nog een vinyl battle, hè. Dus... Even kijken of we voor elkaar kregen, maar... Als het goed is, hebben we straks ook nog een vinyl battle. Dat is ook een mooie prijs mee te winnen, hè.

Je bent hier vermonden met Studio de Olifant. De Pinkstereditie. En we hopen dat het goed is, hè. Voor een groot verzoek, ontvangstrapport of een eventuele mededeling of iets. Misschien wel voor iets te verkopen, kan ook allemaal. 06-10-63 en dan 0864. En mocht je je vakantiegeld kwijt willen, dan kan het ook altijd bij ons, hè. Zullen we het rekeningnummer wel even doorgeven? Dat is dan wel weer mooi, hè? Net na het vakantiegeld. Kun je mooi hem overmaken naar de olifant, hè? Hé, doe dat maar met wat je wil, hè. Geniet ervan. Hoe gaan de blijtjes van vanmiddag natuurlijk? Ik heb speciaal de ronde een vriendje Elroy daar in de Zijsterbossen. De Studio Amstel bij uitstek. Die momenteel een paar weekjes op vakantie is, hè. Ik zeg, geniet er lekker van in de zon. Lekker op het terras. Op het balkon, hè. Villa Balkonia. Kerel. En momenteel ook op de stream van Godezoon FM te beluisteren, hè. Dus dat is ook mooi. Dus niet alleen via zendpiraat.com, maar ook via de stream van Godezonenfm.nl. Daar zijn we te horen, hè, vandaag. Tot in ieder geval... Zie je die nou? 8:30 volgens mij. Ja. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant. Live vanuit de Achterhoek. Het telefoonnummer 06-10-63. En dan 0864. Ook gaan de pleintjes van vanmiddag natuurlijk even de ronde voor de familie IJsink Ankersmit. Daar aan de locatie van de Hilweg. Pleintjes ook jullie kant uit. Luister gezellig mee. En we zien jullie wel verschijnen vanmiddag, hè? Ook gaan de blaadjes natuurlijk eventjes de ronde voor mijn favoriete schoonholers, Rieke en Gerard, in de locatie van Vorden. Wees er gezellig mee in de locatie Vorden, op terras. En mooi dat hij daar ook aansteed, hè. En ik moest meer Twents lullen, nou. Gaan we proberen, hè. Nou, de laatste instrumentale plaat ligt erop en dan gaan we een beetje herrie maken. En dan beginnen we zometeen met een pleitje. Een bijzonder mooi pleitje vind ik dat. Daar heb ik een hoop geld voor betaald, maar dat was het wel weer, hè. Het pleitje van André Hazes en Gerard Joling. En I've been loving you too long. Het is een pleitje van afgelopen jaar. En dat is afgelopen vrijdag kwam dat pleitje binnen hier in de studio, hè. Bijzonder blij mee. Gaan we zo in de rein. En de rest volgt wel in vlot en kalm tempo. Ook gaan de pleitjes natuurlijk even speciaal naar ome Joop in de locatie Schiedam. Luister ook gezellig mee in de locatie Schiedam. En hoop dat de pleitjes bij je aanstaan vanmiddag, hè. En lekker genieten, ome Joop, hè. En ze zingen lekker borreltje erbij, hè.

Hey Olifant, fijne Pinksterdagen. Groetjes komen van Jurgen. Jurgen, dankjewel voor het berichtje. En mooi dat hij ook aansteed in de locatie van Doetinchem. En luister gezellig mee. De hele middag en avond. En succes met arbeiden.

Ook de studio Boskabouter, daar op de Veluwe. Luister gezellig mee, kerel. En mooi dat je erbij bent, hè, via het internet. Ja, het zal wel niet daar te ontvangen zijn, hè, met tussen de boompjes. Dat zal wel niet, hè. Maar misschien aan het eind van de dag wel, hè. Wie weet. Dus de firma Boskabouter, luister ook gezellig mee naar de locatie van Garderen. Op de Veluwe. Blijf je ook voor jou bezend en ook een fijne dag, hè. Jongens, we gaan blaadjes draaien. 06-10-63, 08-64. En dan komt de rest van de non-stop er wel achteraan. Dan gaan we onderweg naar de tent, hè. Onderweg naar de feesttent. Ik zou zeggen, hier komen de blaadjes aan. Volgens is er eentje van André Hazes en Gerard Joling. De rest volgt wel in vlot en kalm tempo. Dit is de olifant. Een goeiemiddag.

Het volgende plaatje wil ik hebben speciaal draaien voor vriendje Claudio. In de locatie Amsterdam. Luister ook gezellig mee, vriendje. Voordat je denkt, hé, de galm is weg, dat klopt. Die is in de doos, hè. De galm zit in de doos om meegenomen te worden, hè. Het volgende plaatje is even speciaal voor jou. Dat is het plaatje van Sneeuwbal Trio en Veenhuizen. Maar dan wel in een net iets andere uitvoering. Kom plaatje aan, luister gezellig mee, vriendje.

Luister, zometeen is bijzonder. Goedemiddag, ze bent hier verbonden met Studio de Olifant. Live vanuit Studio Twente zometeen. En boven het goed is in de spreker in de music. De vlijtjes hebben vandaag bestemd van Jan en Alleman. Niemand, maar dan ook niemand uitgezonderd. Ook speciaal voor vriendje Claudio daar in locatie Amsterdam. Luister er gezellig mee. Ook Corrie en Willem, locatie Nieuw-Leuzen. Luister er ook gezellig mee. En mooi dat het ook goed is in Nieuw-Leuzen, hè. Ook Jeffrey en Wilma. De locatie Barneveld. Luister ook gezellig mee. Dat zal wel via de stream zijn, hè? Luister ook gezellig mee daar in de locatie Barneveld. In het Kippendorp. En ze zijn ook vandaag allemaal voor jullie bestemd, hè? Dan zou je hem schakelen met Studio 2. Dus ik zou zeggen, Studio 2, zet de plaat maar op. Kom er zomaar in, hè, dan schakel ik live over naar jullie. En dan kunnen de blaadjes vanaf dat moment bij jullie vandaan komen. En dan zien jullie ons wel verschijnen, want we komen voort die kant uit, hè. De taxidienst is gearriveerd, hè. Dus voort die kant uit en dan zou zingen Studio 2, neem het maar over. Zet de computer maar aan. Druk hem maar aan, hè. En dan zou zingen, veel plezier. En dan komen we gauw die kant uit, hè. Ook John en Miranda. Locatie Zutphen, luister mee. Ze zijn ook voor jullie bestemd. En mooi dat het ontvangst goed is in de locatie Zutphen, hè. En luister eens voor groetverzoek ontvangstrapport 061063. En dan 0864. Dit is de olifant met de plaatjes voor de maatjes en de scheefjes voor de weefjes. Live op het hekwerk, hè. 8x verticaal. Helemaal maximaal in FM stereo. En een klein regeltje RDS voor de digitale tekstbeleving. Ik zou zeggen Studio 2, sterren maar aan. Dan komen we die kant uit, hè. Jongens, dit was de olifant. En een bijzonder goede middag. Tot later. Adieu.

april, met op zijn gezicht een geleur. Ja, hij kwam lachend op de wereld, liet geen enkele traan, toen de ooievaar hem naar zijn moeder bracht.

Testing 2. Luisteren samen dus, bijzonder zo'n goede middag. Zo bent u hier verbonden met de olifant. Live vanuit de feestent. Ik hoop dat het goed is, hè. Als goed is, hebben we de audio nu voor elkaar. Dat is een beetje klooien, hè, maar werkt wel. En luisteraars, degene die kaartjes hebben voor de feestent. De feestent is vanaf heden geopend, dus iedereen is van harte welkom hier in de tent. De bar is los, hè.

Dus je bent nu verbonden met Studio de Olifant vanuit Studio Twente, vanuit de Feestent. In de omgeving van Buurzen. En we hopen dat het goed is, hè. Voor een groot verzoek, ontvangstrapport, reactie 061-63. En dan 0864. En dan komt alles dik voor elkaar. Wordt een beetje aan audio gedraaid, hè. Maar de microfoon komt zo maar goed, hè. Dus 061-63, 0864. Dat is het telefoonnummer van de studio. Dan zullen we de reacties er even mee pakken. En dan gaan we ook zo weer met de vocale schijfjes hebben.

We hebben ook een goede ontvangst gemeld in locatie Borculo. Groetjes komen van Miranda. Miranda, luister mee in locatie Borculo. Zijn ook voor jou vanmiddag, hè? Dat is het blijkje natuurlijk van vanmiddag ook alweer bestemd voor alle luisteraars op de stream van zendpiraat.com. En op de stream van Godezoon FM. Daar is er ook allemaal gezellig mee. Zijn ook voor jullie, hè? Ook natuurlijk voor Sjoerd en Marianne daar in de locatie Woldendorp. Luister gezellig mee, de firma Brescia. En aanstaande vrijdag weer aan de band, hè. Mooie langslaper. Was ik het toch eerder uit als jij, hè? Nou, dat komt ook niet vaak voor, hè?

We gaan de blijkjes ook eventjes eronder voor Edwin en Michelle. Daar de locatie Buurzen, luister gezellig mee. De buurtjes van de feesttent, hè. En ik zing voor deze kant uit en zie jullie straks wel, hè. En bedankt voor de reactie. Ik kon niet direct reageren, ik zat nog in de auto, hè. De telefoon lag in de kofferbak, hè.

Prebord even goede ontvangst gemeld in de locatie Lochem. Groetjes komen van Erik. Erik in de locatie Lochem, luister gezellig mee. Moet het goed is in Buurdorp, hè? Er zijn de blijkjes natuurlijk ook allemaal even bestemd voor alle vriendjes in de Twitterspace. De ochtendspace van René. Luister allemaal gezellig mee. Blijkjes zijn ook allemaal voor jullie. En ben benieuwd of jullie al wakker zijn, hè? Vanmorgen wel geweest. Ben je ervan? Morgen weer paraat, hè? Jongens, hier komen de vocale schijfjes weer aan. De volgende is er eentje van de Costa Cordales en Anita, maar dan in de Spaanse uitvoering. De rest komt er wel in vlot en kalm tempo achteraan. 06-10-63-08-64. Hier komen ze aan. En ik wens u een bijzonder zo'n goede middag. Dit is de Olifant op de tweede Pinksterdag. Oh, we gaan die Pinkster-tune in de rij voor Claudio, hè? Nou, daar hem zo in me doen. Moment.

Zo, gevonden hè. Verder willen jullie een plaatje draaien van André Hazes. Groetjes komen van Rob. Rob, plaatje van André Hazes. We hebben straks wel even gedraaid, hè. Maar dat is ook wel eventje van Hazes bezoeken, man. Hazes kun je nooit genoeg draaien, hè. Op voor elkaar. Ontvangst is goed in de locatie Ulft. De groetjes komen van Denise. Denise, luister mee in de locatie Ulft. Bij de feestfabriek, hè? Ook wordt er een goede ontvangst gemeld in de studio van de Nachtegaal. Nachtegaaltje, luister gezellig mee. En we spreken elkaar, hè? Goed, hier komen de blaadjes aan. De Olifanten Tune. De Pinkster Tune, de Pinkster Editie. En dan komt daar Costa Cordalis en Anita uit. Achteraan. Ik zing je iconenblaadjes 0610 63 08 64. Dit is de Olifant, tweede Pinksterdag. Goeiedag.

Een volle blijk met een speciaal drein voor een van de dames achter de bar. Jennifer, die zet draaien met een plaatje van Carrie. Van die gasten die ook de Final Countdown gemaakt hebben. Ik zei, oh, dat is Europe. Nou, plaatje op een bop gezocht. En hier komt Jan. Deentje.

1. Oeh. 1, 2. Alle piepert. Luisteraars, amateurs, bijzonder zo'n goede middag. Zo bent u hier verbonden met de Studio De Olifant. Live vanuit de feestent in de locatie Beurzen. We hopen dat Gordy zijn spreken in de music. En dat blijkt een beetje in de smaak mogen vallen vanmiddag. Pleintjes zijn natuurlijk in bestemd van Jan en Alleman. Niemand uitgezonderd. Ook alle gasten in de feestent, welkom. En mooi dat je de buurt bent, hè, want het spektakel straks niet missen. Straks vanaf 5 uur, oh, live hier op het podium. Henkie Wijngaard. Dus daar ben je ervan, hè. Allemaal voort naar de tent. En vanaf 5 uur, spektakel. Met de zingende drukker. Henkie Wijngaard, live on stage, hè. Daar ben je ervan. En we gaan kijken of we een verbinding kunnen leggen met het mengpaneel van de audioman van Henkie. En dan kijken of we het kunnen uitzenden. Dat zou mooi wezen. We gaan even kijken of dat gaat werken, hè. We zijn straks om 5 uur in de tent. Live op het podium. Het geïmproviseerde podium. Henkie Wijngaard. Zullen we doen, hè.

Dan ook even speciaal draaien voor Richard. En in de locatie van Coevorden. Luister ook gezellig mee in de locatie Coevorden. En mooi dat het goed is door, hè? Jongens, die speakers in de voorkant mogen wel wat zachter, hè? Kingen er wat zachter kan, want...

Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant, live vanuit de feestent. En we hopen dat het goed is en spreken in de music, hè. We gaan de blijtjes van vanmiddag eventjes richting Erik en de opa. We kunnen daar op radio. Luister gezellig mee. Blijtjes zijn ook voor jullie, hè.

ontvangst is goed in de schuur van Borculo. Luister mee, daar in de schuur, Ronald. Mooi dat hij goed is in de locatie Borculo, hè. Dus je bent hier live verbonden met de Studio de Olifant. Met de feestent. En voor groet of verzoek 06-10-63-08-64-08. Spek. 06-10-63-08-64. Dat komt voor elkaar, hè.

we eerst een metaaltje achteraan en dan gaan we ook weer muziekjes maken. Dan heb ik de knopjes eventjes over aan printje Koen. Die draait ook mooie plaatjes, hè?

0: Ontvangst is goed in de locatie Hengevelde. Groetjes Sander. Sander, luister mee in de locatie Hengevelde. Mooi dat die door elkaar staat, hè? Verder blijkt ook even speciaal draaien voor Wilfred. En zijn meisje, Martine. Luister ook gezellig mee. In de locatie van Ruurlo. Wilfred en Martine, blijkt jullie kant uit. En voor het ontvangst goed is in rollen, hè? Er was de ontvangst ook goed in de locatie Deventer. Groetjes komen van Jari. Jari, luister mee. Ook de blijkjes ook even draaien voor Christian en Marloes. Wordt aangeboden door jullie buren. Je wilde een blijkje horen van de Sunstreams. Wordt ook zo even erbij gezocht. Ook, hè? Die zou wel even draaien.
1: Toch?
0: Ja. Dacht ik. Jongens, hier bent u volgende met Olifant. 0161-63-0864. Die komen de blijkjes weer aan. En wij gaan bier drinken, hè. U drukt en draait. En wij drinken ze wel. 0161-63-0864. Het zijn de pleintjes voor de maandjes en de scheefjes voor de wijfjes. Van Studio de Olifant op deze tweede Pinksterdag. En ik wens u een hele bijzondere goede middag. Adjo. Nou, misschien we kijken waarom die niet doet, hè. Hallo.

Ik wil het volgende plekje in de range speciaal voor de heren die de brief net hebben langsgebracht, hè. En zo zijn de jongens bij de mastzetten, zend hem maar uit, want het is gebeurd, hè. En locatie 2 schakel zomaar in.

Wij zijn samen deze bijzonders. Goedemiddag. Ze zijn nu nog steeds verbonden hier met Studio de Olifant. Deze maandagmiddag. En we horen het goede zin spreken in de muziek. Allereerst even de blaadjes draaien voor de wat overijverige ambtenaren op deze maandagmiddag. Bedankt voor het langskomen, kerels. Hè. En bedankt voor de brief. En je weet het, dat zijn brieven verdwijnen in het rondarchief. Dus dan ben je erin van, hè. Dus de luisteraars, mocht het signaal wat minder geworden zijn, dat kan kloppen. Andere zender, andere locatie, hè. Dus ben je erin van. Maar kijk hoe lang dit goed gaat, hè. Verder wil ik de blaadjes natuurlijk iedereen voor alle medewerkers en versterkers. Ook iedereen die meewerkt aan dit station. En iedereen die het voor elkaar heeft gekregen om zo snel mogelijk weer de tweede frequentie in de lucht te krijgen, hè. Worden gewaardeerd, jongens. En dan maar hopen dat ze de namen niet opgeschreven hebben bij de jongens van de mast, hè. Ik denk dat het wel goed komt.

Parade Blazer van vanmiddag natuurlijk aan mijn speciaal in richting Claudio. Vriendje Claudio door in Amsterdam. Luister gezellig mee. We zijn ook voor jou vandaag, hè. We hebben een goede ontvangst gemeld in de locatie Nieuw-Leuzen. Dus verder geen naam weet, maar... Nou, dat zal nu wel wat minder wezen, hè, maar... Als het nog lukt. Ik denk het niet, hè, maar... Ontvangst is goed langs de IJssel in Zutphen. Die groetjes komen van Jeroen. Jeroen, lekker daar aan de IJssel. Mooi weer erbij, hè.

Dus je bent hier verbonden op de tweede Pinksterdag met de Studio de Olifant. Live vanuit de feesttent in Beurzen. Telefoon met 06-1063. En dan 0864, nogmaals 06-1063. En dan 0864, dat is telefoonnummer van de studio. En ik hoor ons van elkaar, hè. Oh, de jongens van de firma Onbenul, luister gezellig mee. Als jullie straks wel verschijnen. Ik heb nog een mooi klusje voor je, kerel, hè. Moet nog een mast afgebouwd worden. Dat doen we vandaag wel in, hè. Verder moet ik de plaatjes ook even speciaal draaien voor Antoinette. Wordt aangeboden door Juri. Juri, luister gezellig mee. In de locatie Neden. Plaatjes zijn ook voor jou bestemd, hè.

En dan heb je ook een plaatje van de Boer Harms. En dan weet ik niet of je Boer Harm bedoelt of een plaatje van Boer Harms, hè. Moet je me terug een berichtje sturen, John, hè. Maar dat plaatje van de Dutch Boys hebben we wel, hè. Boer Harm wordt hier niet gedraaid dan. Weet je van, hè. Boer Harms wel.

Er werd een goede ontvangst gemeld in de locatie Vorden. Puntjes komen van Davy. Davy, luister mee in de locatie Vorden vandaag. En moet het goed is, hè? En dat zou ik wel goed blijven met jou, hè?

Als je bent hier verbonden met de Studio de Olifant. Zolang het goed gaat op de FM. En anders bleven we wel op internet, hè. Bleef je in ieder geval op de stream van zendpiraat.com. We gaan de blijdje natuurlijk even speciaal naar Rieke en Gerard, je lijfhandschap. Mooi dat je er bij bent. Het blijdje is ook allemaal voor jullie, hè. Drink er nog één.

verder natuurlijk ook zijn de pleintjes bestemd voor alle luisteraars op de streams van zendpiraat.com en Godezoon FM. Luister allemaal gezellig mee. Pleintje dan komen voor jullie vandaag. En luister mee, hè. Jongens, hier komen de pleintjes weer aan. 0610-63-0864. Dit is de olifant op laag vermogen. En ik zing, hier komen ze weer aan. En vullen willen, hè. Volgende blijkt is er eentje van Anja. Spreken is zilver en zwijgen is goud. En dat is misschien denk ik wel het beste, hè, dat ik nu maar ga zwijgen. Want anders dan willen ze de dwangsom, denk ik, hebben. Komen de blijkjes in. Goeiedag.

En de volgende twee plaatjes wil ik hem speciaal draaien voor Ome Joop. In de locatie van Schiedam. Luister ook gezellig mee, Ome Joop. En mooi dat je erbij bent de hele dag. Luister gezellig mee. Volgende plaatje had ik net al op de draaitafel, maar dat was een verkeerde, hè? Er wil wel eens gebeuren, hè? Verkeerde opname. Dus hier komt het plaatje van De Nieuw voor en De Etenpiraat. En nu eerst de Bobby Fuller voor en I Fought The Law. Komt Jan, luister mee. Yo!

En dan een kleine mededeling voor de jongens bij de zender. Jullie mogen de Orban even uitzetten, de Orban bij de zender. Want dubbele Orban is wat overdreven, hè. Eén Orban is mooi, maar twee een beetje veel. Dus zet maar uit, hè. Zet maar even in de bijpasstand. Dat komt voor elkaar, hè. Dank u.

met blokkeren, prikken, blussen. Wie is journalist? Wie heeft de noodknop?

voor een groot verzoek een ontvangstrapport 06-10-63 en 08-64. Daar komt alles voor elkaar, hè. Dus dat is 06-10-63 en dan 08-64. Dat is de telefoonnummer van de studio. En dat is voor WhatsApp en sms, hè. De telefoon wordt hier niet opgepakt. Niet te doen met de herrie, niet te verstaan. Dus je bent u verbonden met Studio de Olifant. 06-10-63-08-64. Dan de reacties erbij pakken en dan... is ook zo tijd voor de 5 uur show, hè. Hey Olifant, de ontvangst is nog steeds goed in de locatie Borculo. Groetjes komen van Miranda. Miranda, luister mee, mooi dat het goed is in Borculo. En de plaatje van Hazes wordt erin meegezocht, hè. Ontvangst is ook goed in de koeienstal op de Huikert. De groetjes komen van Ferry. Ferry, luister mee. De locatie de Huikert. Mooi dat het goed is, hè. Daar aan de randen van het dorp in Reulen, hè.

Er werden ook een goede ontvangst gemeld in de locatie Ruurlo. Groetjes van Betty en Eefje. Betty en Eefje luisteren ook gezellig mee in de locatie Ruurlo. En we zien elkaar van de week wel weer een keer, hè. De sponsoren van dit muziekstation nog even opnoemen. De sponsoren van dit muziekstation zijn Plus Stam in Ruurlo. Aan de Borkelozeweg nummer 1. En ook Obink, witgoed en installatietechnieken aan de Dorpstraat in Ruurlo. Verder wordt het programma ook mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Olde Wesselink. Ook aan de Dorpstraat in Ruurlo. Bedankt ook voor de sponsoring, hè. En voor de gebakjes, hè. Dat is uitstekend. Verder natuurlijk ook eventjes bedanken Elvis, zender Amlaken, Funktechnieken, zender Amlaken. Ook weer bedankt voor de medewerking. Wordt gewaardeerd, hè, kerel. Dus ik wens iedereen een hele bijzondere, goede Pinkster, tweede Pinksterdag. Is aan de band de olifant. Laatst eens met alle licht erop en dan gaan we ook weer platen daar rijden, hè, want daar komen we hier voor, hè. Beetje muziek, hè. Ontvangst is goed in Borkelo, groetjes komen. Oh, wacht, hier allemaal gaat even met Miranda. Even kijken, de volgende. Ontvangst goed. In de locatie Doetinchem. De groetjes komen van Bert. Bert luistert mee in de locatie Doetinchem. En het plaatje van Corrie van der Bos wordt helemaal opgezocht, hè. Die wordt zo gedraaid, hè. Het huis uit gouden stenen, maar dan in Duits, hè. Ontvangst gemeld bij de VRA Radio. En mooi dat je erbij bent, kerels. En mooi dat het goed is ook in het buitengebied daar, hè.

Ontvangst is goed in de Hoeve. Puntjes Davy, Davy luistert mee in de locatie De Hoeve. Je bent ook overal, hè? Doe het in De Hoeve. Nou ja. Een paar kilometer, hè? Maar de blijkjes zijn ook allemaal voor jou, kerel. En luister gezellig mee, hè? Ook zijn de blijkjes natuurlijk allemaal even bestemd voor vriendje Claudio daar in de locatie Amsterdam. Bedankt voor de berichtjes en blijkjes zijn ook allemaal voor jou bestemd vandaag. Dus je bent hier verbonden met Studio De Olifant van het feestend. Nog zo eens even kijken of we van elkaar kunnen krijgen met het geluid met Henkie, hè? Want Henk Weegaard is binnen, mensen! Als we elkaar krijgen, dan gaan we even live, hè? Anders dan wordt er wel een opname geregeld, hè? Dus je bent hier verbonden met de Olifant. We gaan verder met het plaatje van Costa Cordalis. En de rest komt wel in vlot en kalm tempo erachteraan. Dit is de Olifant. En ik wens jullie een hele bijzondere, goede tweede Pinksterdag. Pek, hè? Tweede Pinksterdagmiddag. En geniet van de warmte, hè? Dat doen wij ook. U draait maar, wij drinken ze wel. Dit is de Olifant en een goede dag. Ciao.

0: En volgende plaatje maar even speciaal draaien voor die knuppels van de Studio Onbenul. Ook blijf aan het schappen en die wil een blijf van Tolhans horen. Nou, kom binnen.
1: Aan de oever van de Wolga, daar leefde eens een Rus. Hij woonde daar gezellig, hij woonde daar heel knus. Hij speelde balalaika en daarbij zong die fraai. Alleen zijn balalaika klonk valser dan een kraai. Balalaika, balalaika, oei, oei, oei. Balalaika, balalaika, foei, foei.

hij ging op tournee en nam zijn diepe warme stem en balalaika mee. De Russen dachten, jasses, die man die zingt zo fraai. Alleen die balalaika klinkt valser dan een kraai. Balalaika, balalaika.

was taboe. Toen vluchtte daar die arme Rus maar naar het westen toe. Daar speelde hij een avond, men vond het mooi maar ziet. Alleen zijn balalaika, zijn stem die moest men niet. Balalaika, balalaika, oei, oei, oei. Balalaika, balalaika, foei.

speelde. En voordat hij het wist, werd hij als spelend miljonair en

Rakkers. Je hoort ze bij dit station. Studio De Olifant.

Luisteraars, dames en heren, bijzonder zo. Goedenavond. Zo bent u hier verbonden met Studio Olifant. Live en rechtstreeks vanuit de feestent in de locatie Beuze. En we hopen dat het goed is in spreken in de music. En dat blijkt je een beetje in de smaak mogen vallen, hè?

Dankjewel, vanavond ben ik bestemd voor Jan en Alleman. Niemand uitgezonderd. En speciaal natuurlijk voor iedereen op de stream van zendpiraat.com. En op de stream van Godenzonen FM. Luister ook allemaal gezellig mee, vriendjes, daar allemaal. En eet smakelijk, als je er aan toe bent, hè.

dat optreden van Henk Wijngaard, dat was bijzonder mooi, hè? Alleen niet te hun op de radio, maar je vervelende boekingskantoor, hè? Ik heb het niet van elkaar. Ook Henkie niet, hè? Maar gelukkig hebben we de opnames nog, dus... Komt volgende week allemaal goed. Dan volgende week inhalen, hè? Volgende week dan... Als we de opnames eventjes uitzenden, hè? Doen we de boel in orde en dan... Netjes even uitzenden, hè?

Dus je bent hier verbonden met Studio de Olifant. Het vaste maandag, de Pinkster aan maandag, tweede Pinksterdag. En we hopen dat het goed is en spreken in de music, hè. Het is hier berengezellig, maar ook berenwarm, hè.

0610 0864 is telefoonnummer van de studio. Dat is 0610 63 en dan 0864. En dan komt alles voor elkaar, dacht ik zo. Volgende blijtjes zijn ook bestemd voor... Volgende blijtjes zijn bestemd voor Joop. Daar in de locatie Schiedam. En bedankt voor het berichtje. En mooi dat hij daar nog aan staat, hè. Op de stream. En ik zou zo dat blijtje van Jan en Zwaan even opzoeken, hè. Wordt zo gedraaid om Joop, hè.

Er zijn een lijntje van vanavond ook eentje bestemd voor Richelle en Robert. Daar in de locatie Eibergen. Luister ook gezellig mee. Mooi dat je ook aanstaat in de locatie Eibergen. En... volgende keer beter, hè?

verder is de ontvangst ook goed in de locatie Almen. In Lochem, ja, dat werkt wel, hè? Ik weet wel waar Almen ligt. Nou, mooi dat de ontvangst ook goed is door in de locatie Almen, Berend, hè? Luister gezellig mee. En de groetjes ook aan de lady, hè? Verder is de ontvangst nog steeds goed aan de waterkant in de locatie Zutphen. Groetjes Jeroen. Jeroen, mooi dat je er bij bent. En luister ook gezellig mee. In de locatie Zutphen aan de waterkant, hè? En zorg dat de visjes een beetje aan de haak willen, hè? Zorg dat het een beetje in de haak is.

Knubbels hebben jullie ook. Nathalie in Broeglia met Torn. Groetjes komen van Emily. Emily, luister gezellig mee. Ja hoor, dat plaatje hebben we wel. Het volgende plaatje wat er gedraaid wordt is... voor de VHL voor jou, hè. Nathalie in Broeglia ligt op de pick-up en wordt zo gedraaid.

verder ook nog steeds een goede ontvangst in de locatie Ruurlo. Kuntje komen van Stefan. Stefan luistert mee in de locatie Ruurlo. Hebben jullie ook iets van de voortak? Ja, dat hebben we wel, hè. En de groetjes komen van Bertus. Bertus luistert mee in de locatie Oldenzaal ook. En worden er goed eens in Oldenzaal, hè. Goed jongens, we gaan weten met de vocale schrijven, want het is geen lulprogramma. We kunnen wel dat te lieken, hè. Maar mooi weer plaatjes erin. En de volgende is er eentje van Nathalie in Broeklia dus en Toorn. En de rest volgt wel in vlot en kalm tempo. Daarna komt Evert Baptist en die zingt over hetgeen ik zo hier ga doen, hè. Kom er de plaatjes aan, dit is de olifant. Luister gezellig mee. En ik wens u een oprecht bijzonder goedenavond en eet

wakker word, dan hoor ik hoe mijn buik weer knort. La la la la, gehaktbal. Het regent of de zon die schijnt, het zal mij ook een zorg zijn. La la la la, gehaktbal. En als ik naar beneden ga en naast mijn vrouwtje Greta sta,

Een volgende plaatje wil ik even speciaal draaien voor alle luisteraars. Die plaatje vanmorgen gemist hebben, want het was ook wel heel vroeg, hè, vanmorgen om 12 uur. Luister nog even mee naar de versie die onze grote vriend de studio De Gode Zone gemaakt heeft van het liedje van De Vloepers.

Je test 1-2. Luisteraars, samen dus bijzonder een goede avond. Zo ben je hier nog steeds verbonden met de Studio De Olifant. Live vanuit de feestent. Omgeving van Buurzen. En we hopen dat goed is in spreken in de music. Ondanks het iets kleinere vermogen dan vanmorgen, hè, maar. Het is hard gewerkt en is toch weer wat bier gekomen, hè? Oké, jongens, dus bij de mast. Hartstikke mooi dat er zo hard gewerkt wordt. Dat wordt gewaardeerd hier, hè? Ik zing gauw deze kant ervan. We kunnen een paar biertjes drinken, hè? Voordat het hele spektakel weer naar beneden moet. Ook natuurlijk de gemeenteambtenaren die het wel hebben mogelijk gemaakt om hier te zijn vandaag. Dat willen we hem hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van de vergunning. En dat wordt wel gewaardeerd, hè? Absoluut. En zo kan het ook, hè? Kerels. Door de volle blijkjes ook even speciaal voor Gertje. In de locatie Overdinkel luisteren we gezellig mee Gertje door. En mooi dat het ontvangst zo goed is op de buizenradio, hè. Lekker ouderwets op de buizen, hè.

Polderpleintje is ook speciaal bestemd voor Monique en Herbert. Daar in de locatie van Vorden. Luister ook gezellig mee, Herbert en Monique. En de pleintjes zijn ook allemaal voor jullie, hè. Ook voor Dinant natuurlijk. Dinant luister ook gezellig mee. Oude collega, ex-collega, hè. Ex-radiocollega. Dat is lang geleden dat we je gesproken hebben, hè. Dat is wel weer eens niet.

hier een plaatje van Willeke Alberti draaien. De groetjes komen van Joris. Joris, luister gezellig mee. En Willeke Alberti wordt ook zo gedraaid, hè? Dat is de eerste plaat die er nu zo aankomt. Een plaatje van Willeke Alberti. Let's see. Muzika.

Ook Willempie en Erika luisteren gezellig mee. En tussen de heuveltjes, hè. De heuveltjes van Erika, hè. Daar zal Willempie wel liggen. Alhoewel, het is wel warm.

Zo worden de blaadjes ook even speciaal gedraaid worden voor mijn broertje. Wordt hem aangeboden door Ronald. Ronald is er gezellig mee in de locatie Vorden. En ook bij jou in de locatie Vorden is goed, hè? Dat is mooi. Ook natuurlijk vriendje Claudio daar in Amsterdam. Luister gezellig mee. Blaadjes zijn ook allemaal voor jou bestemd vandaag. Bedankt voor de reacties, hè. Ook natuurlijk voor de buurvrouw, maar ik weet niet of het met Luus het, hè, maar... Ook voor buurvrouw Gonnie natuurlijk, hè. Dus je bent hier verbonden met Studio de Olifant op de maandag. Vaste maandag. Dan hebben we de tweede Pinksterdag uitzending. En voor het goede zijn, spreken, music. Dat blijkt je een beetje aanstaan. Voor de groet, verzoek, ontvangstrapport of een andere mededeling 0610. En dan 63 0864. Dat is 0610 63. En dan 0864, dat komt alles dik voor elkaar, hè. Ook Juri en Michelle daar in de locatie Deventer, leuzen gezellig mee. Lijstjes zijn ook allemaal voor jullie vanavond, hè.

Ook zijn er blijdjes en bestemd voor iedereen die meewerkt aan deze uitzending. Alle mensen hier ook in de tent. Barpersoneel en zo. Worden gewaardeerd, hè. Zijn ook allemaal voor jullie. En straks na afloop even blijven zitten, hè. Want we hebben nog iets voor jullie, hè. Maar dat hoort er ook bij. Kleine attentie voor het beschikbaar stellen van personeel, hè. Deze tweede Pinksterdag. Tweede Pinksterdag is personeel duur, hè. Dus wordt gewaardeerd.

Ontvangst is goed in de locatie Geesteren. Groetjes komen van Benny. Benny luistert gezellig mee in de locatie Geesteren vandaag. Staat bij Geesteren GLD, dus dan werd wel, hè. We zijn gezellig met de locatie Geesteren. Ze zijn er voor jou even vanavond. Dus je bent hier verbonden met Stille de Olifant. Op de maandagavond met Pinksteren. 06-10-63 en dan 08-64. En hier komen de blaadjes weer aan. Voor de blaadjes er is eentje van Willeke Alberti. En Norman. En de rest komt er wel weer een vlot en kalm tempo achteraan. Dus je bent hier verbonden met de Olifant. 06-10-63, 08-64. Hier komen de blaadjes en een goedenavond.

de luisteraars die op Gouden Zone FM luisteren. Jullie gaan zo meteen wat anders luisteren. Ik heb geen idee wat. Iets met voetbal volgens mij, hè? Ik zeg een bedankt voor de aandacht en leuk dat jullie er ook allemaal bij waren. En een heel fijne avond en veel plezier met de sport die op Gouden Zone komt. Ik zeg adjo en tot de volgende keer. Bedankt vriendje Elroy voor het doorsturen. Hè. Yo.

gast. Die jong en oud steeds weer met zijn kwassie verrast. Hij schildert maar op en hij schildert maar neer. Want met schilderen is hij een grote

zal het maar snel uitbeeld, want zo heel erg veel is er niet te zien in Riza. Maar we zijn er wel elk jaar voor de Eurotour, voor de International Darts Open. En dus zijn we ook dit jaar weer terug in het oosten van Duitsland. Dit zijn de weinige sfeerbeelden die ze hebben kunnen vinden. Dus laten we maar snel naar het darten gaan. Laten we snel naar Steven Bunting gaan, die vorig jaar het Eurotour toernooi in Riza wist te winnen. Vaak is het hier Gavin Price geweest, die uiteindelijk met de beker in de lucht mocht staan. Maar vorig jaar was het de Bullet. En die is in vorm. Dat hebben we gisteravond nog wel gezien. Dus wie weet kan hij dit weekend nog wat moois. Hier gaan we spelen. In Riza dus is het allemaal te doen in de WT Energiesystemen Arena. En hier is het speelschema voor vanmiddag. We hebben 8 wedstrijden in de eerste ronde op het programma staan. We beginnen meteen met een landgenoot, met Jeffrey Sparidaans, die een taaie tegenstander heeft in Ryan Joyce. Dan Connor Scott in partij 2 tegen Finn Berends. Georgi Jihirski uit Hongarije tegen Letland. Madars Rasma, internationale wedstrijd is dat de derde. Dan Andrew Gilding, de man in vorm, gaat tegen Bradley Brooks spelen. Cameron Menzies tegen Michael Unterbuchner, wedstrijd 5. Sedláček en Engström, Tsjechië tegen Zweden in partij 6. Dan Mike Kuijverhoven, die gaat het opnemen tegen Ricardo Pietrzko. En we sluiten ook af met de Nederlander, met Niels Zonneveld, die maar weer eens tegen Keen Barry mag gaan spelen op de Eurotour. 8 wedstrijden dus in de eerste ronde. Van 1 uur tot 5 uur achter elkaar door bij Viaplay. We beginnen dus zo dadelijk met Ryan Joyce tegen onze eigen Jeffrey Sparidaans. Het woord is aan Filip Brzezinski.

0: wir auf der Bühne unseren ersten Referee dieses Freitagnachmittags. Hier ist der Kirkulator, Kirk Bevins.
1: Nogmaals, goedemiddag. De International Darts Open in Riza staat op het punt van beginnen. We zagen het, Kirk Bevins is erbij, is naar de kapper geweest. Eén klein plukje op het achterhoofd. Kan nog wel wat bijwerken gebruiken. Maar goed, maakt ook allemaal niks uit. Hij staat op het podium. Ryan Joyce staat op het podium. En Jeffrey Spahidaan staat op het podium. Voor het eerst in 2026 een Eurotour toernooi bereikt. Jeffke, 32 jaar, uit Tilburg, is van de partij. En speelt dus tegen deze man die er uiteraard al wel vaker bij was dit jaar. Ryan Joyce. Joyce, die nog een kwartfinale haalde aan het begin van het Eurotour seizoen in België. Nu überhaupt als een 84ste wedstrijd op een Eurotour podium gaat spelen. Dus een lastige tegenstander voor Spahidaan. Maar Marco, fijn dat je er bent uiteraard. Laten we daar maar eens mee beginnen. Help de mensen die hopen, en dat zijn er best wat, dat Jeffrey Spahidaan deze wedstrijd gaat winnen. Waarom kan hij dat? Waarom zou dat kunnen lukken?
2: Nou ja, dat kan sowieso. Spahidaan heeft in het verleden echt wel bewezen dat dit een hele goede datter is. Het is vooral een speler die heel goed kan zijn op de vloer. Ja, en eigenlijk zien we hem net te weinig op bijvoorbeeld een Eurotour-toernooi. Want dit is pas zijn eerste dit jaar. Wat je al aanhaalde, het jaar ervoor ook maar één gespeeld. Dus ja, dat moet eigenlijk, hij zou wat vaker door die qualifiers heen moeten. Maar ja, we weten allemaal wat voor geweldige speler Jeffrey Spahidaan kan zijn. Maar toch heb ik het gevoel dat hij soms nog wat moeite heeft om bij de PDC echte klappers te maken. Terwijl, ja, we weten echt wel dat het erin zit. Want als deze man eenmaal de triple heeft gevonden, dan is hij onhoudbaar. Nou, Ryan Joyce is natuurlijk wel een taaie tegenstander om mee te beginnen.
1: Ja, het is misschien een beetje, als hij er lekker in zit, het scoren van Spahidaan tegen het finishen van Joyce, waar we op uit gaan draaien. U hoort het, de stem van Kirk Bevins galmt door deze zaal, de voormalige Sachsen Arena in Riza. Hij heeft nu dus de sponsornaam gekregen. Ja, er zijn niet zo heel veel mensen. Zaterdagavond zal het hier vol zitten. Zitten er 5000 man in de zaal. Nu niet. En dus betekent dat ook dat we vanmiddag een iets tammere sfeer.
2: Ja, past ook wel een beetje bij de vrijdagmiddag sessie van de Eurotour natuurlijk. 115 om te gaan breken.
3: 99. Ryan requires 36.
2: De druk staat er in ieder geval op. Maar Joyce, normaal gesproken, is het geen probleem. Altijd sterk op de dubbels.
3: Second leg, Ryan Joyce. Second leg, Jeffrey de Vrouw first.
1: En dus gaat het niet verder. We lachten maar via dubbel 9 voor Relentless. Ryan Joyce. De Wente, de nummer 27 van de wereld.
3: Maar
1: hij zit in een regio van de wereldranglijst waar het allemaal best wel dicht bij elkaar staat. Ergens een goed resultaat halen. Kan zomaar betekenen dat je een paar plekjes stijgt. Spahidaans staat een stuk lager.
3: 177.
1: Want ja, hij pakte zijn tourkaart aan het begin van dit jaar pas weer terug. Dus komt vanaf plekje 103.
3: 99.
2: Wat je zei, hij heeft zijn tourkaart weer terug. Hij heeft natuurlijk een paar jaar geleden, heeft hij 2 jaar geprobeerd. Toen kwam hij tekort. Ja, ik denk dat het doel nu wel is, als hij voor de tweede keer daar staat, om nu echt wel te proberen om bij de top 64 te komen. Ja, zeker als je in de onderste regionen van de wereldranglijst staat, dan moet je die qualifiers voor de Eurotour spelen. Ja, dan is het een keer fijn dat je er nu eindelijk een keer doorheen gekomen bent. Ja, zeker in die regionen van de wereldranglijst, dan kan dat zoveel helpen voor prijzengeld. Want elke keer als je plaatst voor een Eurotour is 2000 pond.
3: 96. 129.
1: En moet je op de vloer kwartfinale voor halen? Laatste 16?
2: Ja, volgens mij moet je daar 2-3 rondjes voor winnen inderdaad. Ja.
3: 90, sir. Jeffrey Require 102.
2: Ja, de sprongen die je kan maken op de Eurotour, dat zijn flinke sprongen. Dit is om de eigen lek te houden. Met Joyce al op een dubbel.
3: 86.
2: Ja, dat is dan zonde.
3: Ryan Require 32. Garish on the second leg, Ryan Joyce. Third leg, Ryan to throw first. Game.
1: En daar is dan Ryan Joyce weer om die dubbel er even in te hakken. Breekt naar 2-0.
3: 81.
2: Ja, Spalidaans heeft een drukke week gehad. Was vorige week zondag, of afgelopen zondag, richting Engeland gereisd. Om twee Players Championship te spelen. Die één keer de laatste 64 en één keer de laatste 16. Dus op de dag 2 had hij zeker een goede run. Nou, toen op woensdag twee qualifiers gespeeld voor de Eurotour. Voor Eurotour 9 en Eurotour 10. Ja, daar verloor hij allebei de eerste ronde. Ja, toen terug, even thuis geweest, koffer wisselen. Eén dagje thuis slapen. En toen gisteren weer de lange reis naar Riza.
1: Als hij woensdag wel thuis om zijn geliefde Willem II in actie te zien.
3: 99.
1: In de promotiebarrage om volgend jaar in de Eredivisie te mogen spelen. Willem II verloor thuis met 2-1 van Volendam. Het is goed mogelijk dat Jeffrey daarbij is geweest als grote tricolores aanhanger. Morgenavond de beslissende wedstrijd voor Willem II uit bij Volendam. Als hij hier van Joyce zou winnen. Zou het zomaar kunnen dat hij die moet missen?
3: 125. Jeffrey Rigon, 161.
2: Dit is goed gedaan door Spalidaans. Laat een dubbel over in de leg van Joyce. Ja, Joyce, vanaf 150. De eerste zit perfect. Kiest ervoor om naar de triple achter te gaan. Die zit ook al. Spalidaans klikt al.
3: 132.
2: Maar hij valt er net onder. Daar komt Spalidaans heel goed weg, zeg. Jij zag hem wel gaan, volgens mij.
1: Ja.
2: Dan moet deze wel uit.
3: Joyce on the third leg. Jeffrey Spalidaans.
1: En met de laatste gaat hij ook uit.
3: Jeffrey de throw first. Game.
1: Keurig antwoord. Van de Brabander. Nou, ik noemde drie colores al even. Als we naar het shirt van Spalidaans kijken, zijn die drie kleuren ook daar allemaal op terug te zien. Het rood, het wit en het blauw. Nu weten we van jou, Marco, dat jij nog wel eens wat op te merken hebt op darts shirts links en rechts. En hebben we met Ryan Joyce en Jeffrey Spalidaans op twee op het podium staan. Waar de darts shirts nog wel eens wat aversie opwekken. Welke van deze twee draagt nou de mooiste of misschien juist wel de lelijkste?
2: Nou, ik vind die van Spalidaans in ieder geval goed, want hij komt uit Tilburg. De kleuren zijn redelijk van Willem II.
1: Ja.
2: Nou zit jij meer in het voetbal als wat ik zit. Alleen ik weet ook nog wel dat Willem II die drie kleuren heeft. Nee, het past goed toch? Ja, en bij Ryan Joyce, ja, die is al jaren fan van dat Tetris natuurlijk. Ja, ik zou er zelf niet mee gaan lopen. Maar ik denk wel dat beide shirten wel bij de speler passen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, maar dat vroeg ik niet. Of ze bij de speler passen, prima. Maar welke vind je nou het lelijkste?
2: Ja, dan die van Ryan Joyce.
1: Oké, okay, ja.
3: 93.
1: Een veilig antwoord, voordat we Kamsparidas achter ons aankrijgen.
3: 99.

0: daar nog een triple bij gooien. Dat lukt Spaginas niet, dus geen finish over. In zijn eigen leg. En dan komt Joyce aan. Van Zeen. En dat is twee. Weer krijgt Ryan Joyce een pijl op een dubbel. Vanaf een hele hoge. Maar weer gaat hij er niet in.
1: Jeffrey Ricoeur, 51. Ryan Ricoeur, 28.
0: Nou, er bovenop.
1: 21.
2: Oh. Die zag ik even niet aankomen. En Spotty Downs eigenlijk ook niet.
1: Jeffrey Ricoeur, 8. Van de volgende Jeffrey Spaghetti.
2: Belangrijk voor Spaghetti Dans dat hij gewoon zijn eigen leg had. We staan het 2-2. En je moet het maar doen, hè? Je eentje zo beginnen van denk van ik ga nu opstaan en ik ga zorgen dat die 200 man allemaal meedoen.
0: Nou, dan klinkt het op het begin een beetje gek inderdaad als er één gozer op staat, maar nou ja, de rest doet mee, dan is het leuk.
1: 100.
2: Dit is ook leuk. Dit is namelijk de eerste 180er van het toernooi. Komt op naam van Ryan Joyce.
1: 60.
2: Er zullen nog vele volgen. Gemiddeld met een Eurotour zitten we altijd wel iets boven de 200, 220 ongeveer. Dus ja, richting dat aantal zullen we ook alweer naartoe werken naar zondagavond.
0: Ja, in het begin vertelde jij natuurlijk nog dat Spaghetti-Daans, als hij er echt lekker in zit, dat die trippels heel makkelijk vallen. Eigenlijk is dat hetgene wat er wel een beetje aan ontbreekt.
2: Ja, het zijn veel beurten zonder trippels inderdaad.
1: Hier weer.
2: Totaal niet in de buurt van Ryan Joyce. Die heeft er alle tijd van om er 3-2 van te maken. Natuurlijk via 16 en dubbel 16. Maar ja, dubbel 16 is echt de dubbel van Ryan Joyce.
1: Dat bewijst hij hier. Ryan Joyce. Sinclair, Jeffrey to throw first. Game on.
2: Ja, 9 dagen geleden speelden ze ook al tegen elkaar. Toen speelden ze op een vloertoernooi in Leicester tegen elkaar. Toen was Ryan Joyce met 6-3 te sterk. Speelde ook nog nooit tegen elkaar in 2023. Dat was al lang geleden. Toen was Spotty Downs de beste van de twee.
0: Het is pas de eerste wedstrijd van de middagsessie. En toch hebben sommige mensen al van de gelegenheid gebruik gemaakt om een lekker bakje eten te gaan halen. Marco, jij bent een keer in Riza geweest. Helaas zou ik er bijna bij willen zeggen. Maar daar komen we nog op. Lokale specialiteit, waar moet ik aan denken?
2: Nee, dat kan ik me niet meer echt herinneren. Nee. Dus het heeft niet heel veel indruk gemaakt.
0: Nee. Een paar biertjes om te vergeten dat je in Riza bent.
2: Nee, kijk, die zaal nu niet, maar die zaal is echt fantastisch. Want je ziet het hier achter Ryan Joyce, die tribune,
0: ja,
2: die zit zaterdag stampersvol. Aan de andere kant zit die tribune ook stampersvol. Dus hangt de sfeer zaterdagavond, dat is fantastisch. Het is alleen jammer dat het gewoon van mijn huis gewoon ruim 8 uur rijden is. En er zijn zoveel leukere plekken voor de Eurotour. Maar qua zaal is dit wel echt een van de betere.
0: Ja, het is toch alweer de 11e keer dat we hier zijn.
2: En als je het rijtje met winnaars ziet, dat is ook niet mis. Het is ook niet een Eurotour dat heel veel mensen denken... Nou, die geloof ik wel. Tuurlijk, hij is, staat ook in de favoriet om overgeslagen te worden door toppers. Maar als je het rijtje winnaars ziet, dat is niks mis mee van de afgelopen jaren. 113 voor Spyridans.
1: 73.
2: Jammer. Maar eigenlijk ook in deze leg, scorend, eigenlijk net te kort. Want hij krijgt hier maar één pijl op de dubbel. Joyce krijgt er twee.
1: Cash on the sick leg, Ryan Jones. 7th leg, Ryan to throw first.
0: En dus game on. Gaan we van 2-0 naar 2-2 naar 4-2. Als we het rijtje met winnaars er dan meteen maar eventjes bij pakken. We zagen de beelden van Steven Bunting al voorafgaand aan de sessie. Hij versloeg Nathan Espinel vorig jaar in de finale. Gavin Price won dit Eurotoernooi maar liefst 4 keer. Het was Spyridans zijn tweede 180, Roy. Dat is dus een naam die wel vaker op de erelijst terug te vinden is.
1: 434.
0: Martin Schindler, Joe Cullen. Peter Wright, Mensel Suljovic, Michael Smith. Allemaal ex-winnaars.
1: 60.
0: En dan valt mij ook meteen op dat we dus een Eurotour hebben gevonden, waarvan we al de 11e editie spelen, die Michael van Gerwen nog nooit gewonnen heeft.
2: Sowieso nog nooit een Nederlander gewonnen heeft, volgens mij.
0: Nee. Nee, nee, nee.
2: Wel Nederlander in de finale. Maar nog nooit...
0: Ja, Michael stond zelf 2 keer in de finale. En
2: Benito van der Pas.
0: Heel goed. Allereerste editie 2015.
2: Ken je klassiekers, hè?
0: Ja, ja.
2: We hebben het gisteren gewoon eens laten zien, hoor, in de uitzending. Die.
1: 78.
0: Lekker dan.
2: Maar anders had ik het ook zelf gevonden, hoor. Dat is geen probleem. Maar mooi om die naam weer terug te zien in dat soort lijstjes.
1: En,
2: ja, we hebben hem... is alweer ja, aan de weg naar timmeren om terug te komen.
0: Ja, ja, ja.
2: Stadgenoot, hè, van Spyridans.
0: Zeker.
2: En wat ik begrepen heb, dat hij in januari Q-School gaat proberen.
0: Ja, misschien wel in 2027 een Tilburgse derby op het circuit.
2: Wie weet.
0: Ondertussen ziet het er niet al te best uit voor Spyridans. Want Joyce heeft zijn eigen leg nu wel gehouden. Heeft de marge naar 3 legs vergroot. Op weg naar de volgende ronde. Zo lijkt het althans, een volgende ronde. Die Ryan Joyce dan gaat spelen. Tegen The Iceman, tegen Gavin Price.
2: Ja, dan lijkt het erop dat het toch weer tegenvalt, zo'n Eurotour dit jaar voor Spyridans. Heel de reis naar Riza gemaakt. Dan is het, lijkt het me al vervelend als je gelijk de eerste wedstrijd van de middag moet spelen. Maar het lijkt er ook op dat het de verkeerde kant op gaat met Spyridans. Is dat toch zonde? Hadden we toch misschien wel meer van verwacht. Al moeten we wel zeggen, Joyce zat wel gewoon een uitstekende wedstrijd te spelen. Hij gooit gewoon boven de 100 gemiddeld.
1: 75.
0: Als Spyridans al wat wil, dan moet deze 119 nu uit. Dan begin je doorgaans op de 19. Dan gaan we daarna naar triple 20 en tops.
1: 17.
0: Met het zweet op het voorhoofd gaat het mis. Voor Zefke, die de voorgaande 2 Eurotoernooien die hij speelde wel telkens nog zijn eerste wedstrijd won. Maar hier, nu in Riza, is dat niet het geval. Ryan Joyce is simpelweg de betere speler. Tikt het gemiddelde van 100 aan. Spyridans zit rond de 90. En dat is dus niet genoeg. Terug naar Tilburg.

0: give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Wat zou onze auto nog waard zijn?
3: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
2: Wauw!
3: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
4: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
5: Maar wie ben jij dan?
4: Diabetes. Type 2.
6: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
4: Ook bij jou?
6: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Een kleine tegenslag onderweg? Met de Ora autoverzekering kun je zo weer door. En weer door. Met de Ora autoverzekering. Kijk op ora.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI, live happy.
9: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
10: Nu bij Aldi, het barbecue-assortiment vanaf 99 cent.
11: Dan gaan we vieren! Gaan
12: we vieren. Het kan ook nog nooit normaal.
10: Zo goedkoop, dat gaan we vieren. Bekijk de special en maak er zelf ook een feestje van. Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
12: Hi.
10: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.

0: kijken voor Tottenham Hotspur.
1: Viaplay. De beste kijk op sport. Formule 1 beleef je live op Viaplay.
2: Nu begint het echte werk.
3: Dus hold your horses.
4: En oh, wat is dit? Nee, het is klaar.
5: Oh, joh, dit is wel lekker, man.
6: Ga ik hem halen? Oh, dit.
7: Ja. Serious.
8: Ben je helemaal wakker?
1: Wij reizen mee met de koningsklasse en brengen je...
9: altijd een exclusief gesprek met Max Verstappen.
10: Ja, dat is top.
11: Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.

0: De tweede wedstrijd van deze middagsessie brengt tegenover elkaar Connor Scott the Sniper. Gehuld in een nieuw darts shirt. Het heeft nog wel de kleuren van de Duitse vlag als je het zo bekijkt. Het zal toch niet speciaal voor Eurotoernooien in Duitsland zijn dat hij dit tenue heeft. Nou ja, dat zullen we hem moeten vragen. En hij speelt tegen een relatief onbekende Duitser, tegen Finn Behrens, die de Host Nation Qualifier doorkwam. Behrens die voor de derde keer zo'n opwachting gaat maken op een Eurotour. Speelde vorig jaar de German Darts Grand Prix in München tegen Kim Huibrechts, verloor 6-0. Speelde dit jaar de German Darts Grand Prix in München tegen Ryan Joyce en verloor met 6-1. Beide gemiddelden van Behrens kwamen ook niet boven de 80 uit. En als we dan heel flauw zijn, Marco, dan kunnen we dus misschien wel zeggen, goh ja, Connor Scott gefeliciteerd met een plekje in de tweede ronde. Die zal blij zijn geweest met deze loting.
1: Ja, dat denk ik ook. Kijk, het is natuurlijk prettig als je als qualifier voor tourcardhouders hier door het toernooi, door zo'n kwalificatietoernooi komt en je ziet dat je tegen een host nation qualifier moet. Ja, dat zijn vervelendere lotingen, zeg ik altijd.
2: 91.
1: Ja, normaal gesproken zou Connor Scott altijd deze wedstrijd moeten winnen. Maar ja, Finn Behrens, het is wel weer de tweede keer dat hij zich voor een euro toe plaatst. Dat hij in Duitsland door zo'n qualifier heen komt. Want daar moet je echt wel rechtuit voor kunnen gooien. Het is niet zo dat Finn Behrens natuurlijk helemaal niet kan darten natuurlijk. Maar het is wel goed om te zien dat zo'n jonge jongen als Behrens er wel nu meer doorkomt en dat hij meer resultaten haalt. Ja, laten we hopen natuurlijk dat hij dat het niveau omhoog gaat en dat hij Scut in ieder geval partij kan bieden. Ja, als je alles naast elkaar zet, is Connor Scut natuurlijk wel de grote favoriet. Die misschien dat ik wel achterloop, maar het is nu weer een hele lange tijd dat Connor Scut weer met een normale fluit gooit. Normaal vroeger gooide die natuurlijk altijd met zo'n tri-fin.
0: Ja.
1: Nu is het weer een normale flight.
0: Ja, jij zegt vroeger. Nou, dat is inderdaad voor mijn gevoel vorige week nog gewoon.
1: Nou, hij is wel overgestapt van bij de leverancier.
0: Ah, kijk.
1: Dus ja, die heeft misschien gezegd, ja, allemaal leuk dat drive-in. Maar dat is van toen we nog zwart-wit deden darten. Die hebben wij niet in het assortiment. Je gooit maar gewoon met dit.
2: 119.
0: En dus gaat hij dat proberen.
2: 60.
0: In de eerste leg is het al meteen Scott die de drukker bij Behrens vol opzet.
2: Kan hij weer gewoon 95.
1: Wat keurig tops over.
2: 118.
1: Nou, Behrens krijgt wel een bel op een dubbel.
2: 99.
1: Die valt er al net aan de binnenkant.
2: James on the first leg, Connor Scott. Second leg, Connor to throw first. Game on.
0: Het is wel een man, Marco, die Behrens, die op een weliswaar iets lager niveau, op het Challenge Tour niveau, wel in vorm is. Want nog niet zo heel erg lang geleden, 3 weken geleden, haalde hij de halve finale op een Challenge Tour toernooi. Hij verloor daar van Tommy Morris. Maar versloeg op dat toernooi onder meer Michele Puretta uit Italië, die we van de World Cup kennen. Graham Usher, toch ook een goede Engelse darter. Niet op topniveau, maar
1: ja, dat is een gevaarlijke. Heeft ook gewoon tourkaart gehad.
0: Precies, dus gewoon een goede speler. Die werden door deze Behrens verslagen.
1: Nou, dat zegt dan toch genoeg.
2: 100.
1: Hier de eerste maximale score van Behrens. Ja, 180 wordt opgevolgd door een 29 score.
2: 140. Kan je gewoon 135.
0: Hoeft niet op de boel te beginnen. Dus kan een hele andere route kiezen en op dubbel 12 uitkomen. Een 135 finish. En een hele fraaie.
2: Connor Scott
0: voor 2-0. voor. Op dit moment de nummer 44 van de wereld.
2: 60.
0: Daar zit voor je gevoel dan toch nog wel wat rek in.
1: Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant vind ik het ook. Hij staat 44ste, maar hoe vaak zie je hem nou op een podium? Zo, snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Het is ook niet zo dat je hem elke Eurotour ziet spelen of in Majors ver ziet komen. Dus dan is het toch eigenlijk heel erg knap wat Connors Cut gedaan heeft.
2: 97.
0: Nou ja, hij staat inderdaad niet vaak op Eurotours. En als hij er een keer staat, dan gaat het meestal ook niet zo heel erg goed. 11 wedstrijden gespeeld, 9 verloren.
2: 135. 100.
0: Twee van die. Blijf bij één.
2: 96. Can you recall 157?
0: Ja, hij maakt een hele kalme en haast gehypnotiseerde indruk. 68. Onze Duitse vriend. Hij kan wel met 3-0 achterkomen. Oeh, die kan er mooi tegenaan. Oh nee, tuurlijk niet. Waarom zou hij dat doen? Want hij staat op top. Had hij dubbel 4 overgelaten. Niks mis mee.
1: Berends ook naar tops. Nu moet er wel een keer een dubbel in. Om wat van de wedstrijd te maken. Ja, en als je dan twee keer een kans krijgt. En dan gaat ernaast. Dan is het normaal gesproken als Kut die dankjewel zegt. En er 3-0 van maakt. Kiest hier om te splitten. Dus gaat voor 2 dubbel 4. Toch die dubbel 4.
2: Nee,
1: score. Dan wordt de dubbel 13.
0: Had hij toch nog dubbel 16 moeten gaan die voor gebeurt. Berends ook naar dubbel 10.
2: Games for the third leg.
0: En opdracht 1 is alvast geslaagd. Een legje winnen.
2: 140.
0: En als hij er nou ergens deze wedstrijd nog één wint, Berends, dan heeft hij in elk geval wat dat betreft al zijn beste Eurotour-wedstrijd ooit gespeeld.
2: 58. 180.
1: Ik zit even te kijken naar de resultaten van Connors Cut van dit jaar. Maar hij wint gewoon bijna
2: 100.
1: Driekwart van zijn wedstrijden op de vloertoernooi. Hij komt bijna altijd de eerste ronde door. Dus hij pakt bijna elk vloertoernooi pakt hij wel prijzengeld. Het is niet zo dat hij dan de laatste 16 kwartfinales had. Maar als je elke keer 1, 2 rondjes kan winnen, dan kan je echt heel veel prijzengeld sprokkelen in al die vloertoernooien.
0: Maar dan moet je misschien een paar mensen wat uitleggen, Marco. Want dan vlieg je dus soort van elke keer laatste 64 of laatste 32 eruit. En dan zeggen mensen, ja, zo goed is dat toch niet?
1: Nee, dat klopt.
0: Maar hoe knap is het dat hij dan zo vaak die eerste ronde doorkomt?
1: Ik ga dan na deze leg zal ik eens proberen uit te leggen.
2: Het leg vindt de throw first. Game.
1: Kijk, op zo'n vloertoernooi doen 128 spelers mee. Dat zijn de toolcardhouders. Nou is het wel zo. Soms dan bijvoorbeeld Luc Litter en nog een paar toppers of mensen die geen zin hebben, die zeggen van nou, ik geloof het wel, die vloertoernooi, ik kom niet. Dan komen er andere spelers die van de Challenge Tour hoog staan. Uiteindelijk hebben we dus een veld met 128 spelers. Die beginnen allemaal op nul. Maar als jij één rondje wint, heb je 1250 pond. En als jij nog een rondje wint, sta je op 2000 pond. Dus als je elke keer 1-2 potjes wint, pak je elke keer... Nou, doe het een beetje door de helft. Pak je elke keer zeg maar gemiddeld 1500 pond op een toernooi. Maar dan is er nu al. Hebben we nu 18 vloertoernooien gehad. Als je dan elke keer je wedstrijdje wint, 1-2 potjes. En er zijn 34 vloertoernooien. Heb je toch al 50.000 pond aan het einde van het jaar. En dat klinkt in de hogere regionen misschien niet veel. Maar door die resultaten plaats je voor de Players Championship Finals. Je plaatst je voor het WK. Je kan af en toe een Eurotour spelen. Dat betekent dus dat je aan prijzengeld gewoon ruim een ton binnenhaalt. En dan ben je eigenlijk een laagvlieger. Maar als jij gewoon wel je wedstrijdjes kan winnen op de vloer, dan kan je gewoon een ton aan prijzengeld halen aan het eind van het jaar. Zo hard kan het dus ook gaan.
0: En dan betekent dus ook dat Connor Scutt, ongeacht de loting, die 128 spelers die er op die dag zijn, wat op dat moment de 128 beste darters van de wereld zijn, wie er ook tegenover Connor Scutt staat in de eerste ronde, kans is groot dat hij wint.
1: Hij heeft altijd een moeilijke wedstrijd. De tegenstander van Connor Scutt denkt toch, oei. Want Connor Scutt, het is een van de kleinste darters die er is, maar het is wel iemand die blaakt van het zelfvertrouwen.
2: 95.
1: Vind ik ook wel mooi om te zien.
2: 120.
0: Ging met zijn laatste twee pijlen voor twee keer Bullseye om tops over te laten.
2: 80.
0: Hij wil die Bullseye sowieso nog wel eens graag gebruiken. Komen we misschien nog terug als hij een keer op 150 staat.
1: Nu gaat hij niet voor Bull. Nu via triple 11 en dubbel 16, dat lukt niet. Dus nu naar tops.
2: 45.
1: En dan kan Berends voor het eerst in zijn carrière twee legs gaan winnen in een wedstrijd op een Eurotour. Heeft toch aardig wat kans gehad. Heeft aardig wat pijlen gemist op de dubbel. Nu een volle hand voor tops.
0: Twee keer buigt het ijzer draad, maar voor Berends aan de verkeerde kant. En dan wordt het 4-1.
2: Sick leg, Connor to throw first. Game on.
0: Misschien had Connor Scutt er al rekening mee gehouden. Misschien zijn tegenstander ook wel in de tweede ronde. Dat is Gian van Veen. Dat dat de matchup zou gaan worden morgen. Overigens hebben wij een nieuwtje te melden. En dat is
2: 100.
0: Dat Gathering Price, de viervoudig winnaar van dit toernooi, vlak voor het begin van het toernooi zich toch nog heeft afgemeld. Gaat niet in Riza spelen. En dat betekent dat er niet meer geschoven wordt met seedings en dergelijke. Dat zijn plekje in de loting één op één wordt overgenomen door de eerstvolgende die op de reservelijst stond. En dat is Christian Kist.
1: Ja, want het is zo. Er zijn 10 plaatsen voor toekaarthouders via het kwalificatietoernooi. Daarna de 10 verliezers daarvan. Dat zijn dan de reserves. En dan wordt er gekeken wie er het hoogst geplaatst is op de wereldranglijst. En op dit moment die er nog niet bij was, is Christian Kist. Die verloor trouwens in het kwalificatietoernooi van deze Connor Scutt met 6 tegen 5. Scutt naar tops. Deze keer gaat tops wel raak. Dan staan het 5-1 voor Connor Scutt. En toch heb ik het gevoel dat Finn Berends echt wel wat meer legs had kunnen pakken.
0: Nou ja, hij heeft 10 pijlen op een dubbel gehad en er 1 ingegooid. Dus dat had absoluut gekund.
1: Dus, maar jammer dat Gerben Price niet is. Viervoudig winnaar. Wel goed dat we een Nederlander hebben.
0: Ja, en een Nederlander die in de tweede ronde dus al instroomt. En ook als een tegenstander kent. Want Ryan Joyce, die net van Jeffrey Spagidans won, die zou dus eigenlijk tegen Gerben Price hebben gespeeld. Dat zei ik ook nog aan het einde van de vorige wedstrijd. Maar dat mag u weer vergeten. Die gaat tegen Christian Kist spelen.
2: 91.
1: We gaan hier in beeld te zien. Een keer 4 pijlen op de dubbel in leg 5. Eentje in leg 1. Ja, Connor Scutt gewoon in L. Legs tot nu toe pijlen op de dubbel gehad. En hier zo het verschil. Scorende gemiddelde van Finn Berends. Oei, oei, oei. Dat gaat naar onder de 70.
0: Er zijn dagen, Marco.
1: Nee, zelfs dan niet.
0: Oh.
1: Nee. Maar schat je maar echt te hoog in, hoor. Zeker niet over 6 legs.
0: Nee, nou oké, dat is waar.
2: Easy one. Connie require 170.

0: give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen de topprijs.
3: Wauw!
2: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.
4: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
5: Maar wie ben jij dan?
4: Diabetes. Type 2.
6: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
4: Ook bij jou?
6: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Een kleine tegenslag onderweg? Met de Ora autoverzekering kun je zo weer door. En weer door. Met de Ora autoverzekering. Kijk op ora.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI, live happy.
9: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
10: Andy, de zon schijnt.
11: Dat gaan we vieren.
12: Het Bocholo-assortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.
13: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
14: Hi.
13: Ja, zo hoort een BH te zitten.
14: Wow.
13: Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.

0: alle pijlen gericht op Londen. Kijk live naar de Premier League Darts, de finale. Viaplay. Beste kijk op sport. Brighton droomt van Europees voetbal. Maar dan moet er resultaat worden behaald tegen Manchester United.
1: Wie wordt de baas van Manchester? Ready to
2: fight. Cunhazo! Dat is even binnenschieten. Ready to
3: win. Via Fernandes en Dorgo. Die kan schieten. Dorgo! Oh!
2: Zo weggedraaid bij Bessie. Zes goals voor het doel. Zes goals!
0: Kijk live naar Brighton Manchester United. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: begrüßen wir unseren nächsten Referee auf der Bühne. Hier ist Charlie Costafin.
1: Daar is Charlie Costafin, ook scheidsrechter tijdens de International Darts Open. En ook fervent hardloper, heb ik zojuist begrepen. Hij heeft onlangs een halve marathon gelopen. En is vanmorgen in Riza toch ook weer mooi 10 kilometertjes gaan lopen. In iets meer dan 3 kwartier. Hij zet dat allemaal op de socials. Kunt u allemaal volgen.
2: Hè? Dat is gewoon 2 rondjes rond Riza heen. Vanmorgen vroeg.
1: Ja, ik vind dat sterk hoor.
2: Daar heb ik respect voor.
1: Ja, absoluut. Absoluut. En nu gewoon hier op het podium voor een wedstrijd tussen Madas Rasma en Georgi Jehirski. Een led tegen een Hongaar op het podium. Ik denk, ja, ik zou het nog wel op kunnen zoeken misschien, maar ik denk dat ik dat nog nooit heb meegemaakt.
2: Ja, de enige kans dat het zo is als Rasma nog een keer tegen een andere Hongaar heeft gespeeld natuurlijk. Dat is de enige kans.
1: Ja.
2: En ik zie jou al heel snel. Jij gaat het echt opzoeken.
1: Nou, ik vind dat wel interessant, ja.
2: Zeker. Dat is ook wel mooi aan de Eurotour natuurlijk. Er gaan altijd plekken naar de Noordelijke en Baltic Tour. Dus in de regionen waar Maras Rasma komt. Alleen die moet het gewoon via het toernooi van Tourcardhouders doen natuurlijk. Maar Georgi Jehirski, die won het Oost-Europese kwalificatietoernooi. Daar staan we, zien we nu een led tegen een Hongaar.
1: Waarbij we toch wel kunnen stellen dat de led, dat Rasma de favoriet is om deze wedstrijd te winnen. Want we hebben Jehirski toch al wel een aantal keer gezien. Op de Eurotour, ook in zijn thuisland. Als het in Boedapest te doen is. Ach, de man kan rechtdoor gooien, maar echt heel veel potten breken, dat heeft hij nog niet echt gedaan.
3: 82.
1: Overigens zijn er geen data beschikbaar over wedstrijden van Madars Rasma, waar ook een Hongaar bij betrokken was. Dus dan weten we dat ook weer.
2: En de database heeft altijd gelijk.
1: Vaak wel.
2: Dus de eerste keer sowieso dat beide mannen tegen elkaar spelen. Het is wel een unicum voor Jehirski. Het is ook voor de derde keer dat hij op een Eurotour speelt. Maar hij speelt een keer niet tegen een Nederlander. De volgende twee keer tegen een Nederlander gespeeld. Eerste keer tegen Wessel Nijman, dat werd 6-0. 2025 tegen Dirk van Nijverbode, dat werd 6-1. Nou, als je naar de gemiddeldes kijkt van Jehirski, 68 en 76. Maar het wordt elk jaar een stukje beter. En in Hongarije stoppen ze er best wel veel geld in. Vooral van de overheid om daar het dart groot te maken.
1: We gaan er ook weer naartoe dit jaar, toch?
2: Jazeker. Eind augustus. De Hungarian Darts Trophy. En misschien wel de mooiste zaal van allemaal van de Eurotour. In de MVM Dome. Naast het voetbalstadion is dat.
3: 58.
1: Het voetbalstadion.
2: Het Puskasstadion. En daar zal Jehirski zeker een van de favorieten zijn om daar een Host Nation Qualifier ticket te bemachtigen.
1: Zeker.
2: Maar in Hongarije, ja, daar doen ze wel veel goede dingen hoor. De overheid stopt daar echt wel veel geld in om darten populair te maken. En darters de kansen te geven om toernooien af te gaan buiten Hongarije. En dat is toch echt wel een stap voor zo'n land als Hongarije. En Jehirski is dan wel een van de spelers die het zal moeten gaan laten zien. Ja, en als Jehirski dan een van de betere is van Hongarije, dan is automatisch Maras Rasma natuurlijk een van de beste van Letland. Want dat is wel echt de grote man daar.
1: Ja, hij is gewoon de beste. Daar komt verder niemand aan. Gaat op de World Cup met Valters Melderis spelen. Dat is volgens mij voor mijn gevoel ook de eeuwige nummer 2 in die contrij. Hoewel hij ook een keer met Zhukov heeft gekoppeld.
2: Ja, er zit nog wel een jeugdtalent aan te komen. Dat is allemaal nog. Het is natuurlijk best moeilijk om in die regionen door te breken. Maar er is een jongen van 18, die heeft ook vorig jaar op Lakeside bij de jeugd gespeeld.
3: 57.
2: Het is er misschien wel eentje voor de toekomst.
1: Ralf is daar ook vaak mee bezig, hè? Met begeleiding van dat soort jongens.
2: Ja, zeker.
1: Ook de Lauman is.
2: Toch, als je naar die Jehirski kijkt, het is wel een goede stijl. Ja, het is Je moet je nu maar gelijk meten tegen de beste spelers van de wereld. En die stap is misschien nog net te groot. Maar het is wel goed dat ze steeds meer podium krijgen.
1: Ja.
2: Steeds meer toernooien spelen.
1: Draait de pijl op het allerlaatste moment nog even in en weer uit. Jihirski.
2: Speelt voornamelijk in Hongarije. Daar speelt de Premier League van Hongarije. Waar uiteindelijk een WK-ticket op staat. Speelt heel veel qualifiers. Om zich proberen te plaatsen voor de Eurotours. En heeft ook een weekend challenge toegespeeld. Resultaten niet fantastisch. Haalde één keer de laatste 32.
0: 100.
2: Maar Rosma, wel sterk begonnen zo in het begin van de wedstrijd.
0: Game show on the second leg. Manus Rosma. Third leg, it's Church to throw first.
1: Ja.
0: Game on.
1: Rosma die volgt het plan. Hoe maak ik zo'n qualifier meteen duidelijk dat er niks te halen valt? Die volgt dat plan uitstekend. Goed begonnen, 2-0 voor, gemiddelde van boven de 100. Rosma is niet van plan om in de problemen te komen tegen deze 42-jarige 60. Hongaar. Die uitstekend kan koken. Hij is chef-kok. En hij woont in Szigetszentmiklós. Wat je het maar even weet. Ja, we hadden het even in de pauze over. Dat we op lastige namen moeten gaan oefenen. Dus ik denk, begin maar vast. Want de World Cup zit er natuurlijk aan te komen. En daar gaat een duo spelen uit Mongolië. Ik ben er niet begonnen. Dus ik weet nog niet hoe ik het uit moet spreken, hoe ze heet. Het zijn voor mijn gevoel vooral een heleboel medeklinkers naar elkaar.
2: Ja, wij als commentatoren weten natuurlijk al welke sessies wij doen. En wij hopen allemaal dat wij bepaalde landen niet in onze sessie hebben. Laten we het zo zeggen. Nou ja, toch is het ook wel weer mooi om dat soort mensen te zien. Je had het net al over Rosma en Melderis. Ik ben gewoon benieuwd wat sommige koppels daar kunnen laten zien.
1: Ja.
2: Natuurlijk, er zijn een paar koppels die zijn echt torenhoog favoriet. Maar er zijn ook heel veel koppels dat je denkt van... ja, geen idee wat dat gaat worden. En dat maakt het misschien wel extra leuk, deze World Cup.
1: Deze Jihirski heeft ook... een World Cup ervaring. Speelde daar vorig jaar.
2: Kijk eens even naar Manos Rosma. Die staat echt als een koning te spelen hier in het, zo in het begin van de wedstrijd. Tweede 180er alweer. Jihirski van een 146. Die mist net de tweede keer triple 19. Dan blijft er 70 over.
0: Om
1: de eerste heen. En dan terug naar het midden. Want hij moet naar het midden.
0: 42. Georgia requires 60.
1: Als hij er niet in gaat, komt Djurka terug voor Thompson dubbel 10.
0: Game show on the third leg. Georgia Hirsky. Fourth leg, it's Miles to throw first.
1: Overigens is er wel slecht nieuws voor de fans van deze Hongaar. Want Hongarije gaat spelen op de World Cup, maar doet dat dit jaar zonder Jehirski. De Hongaren brengen Patrick Kovács en Paul Sekeri.
2: Ja, Patrick Kovács is natuurlijk wel terecht. Ja, er wordt zo gekeken van wie staan de twee hoogste plaatsen op de wereldranglijst. En stel dat je geen wereldranking heeft, dan wordt er gekeken naar de Challenge Tour bijvoorbeeld. Ja, en Jihirski kwam daar tekort. Ja, Kovács heeft natuurlijk al aardig wat prijzen gehad opgehaald door de Eurotours. En een paar keer ook een overwinning gehad. Ja, die was wel duidelijk de nummer 1. Dat geldt voor Rasma natuurlijk hetzelfde. Hij is de enige uit Letland met een tourkaart. Dus dan moet het van iemand anders komen. Ja, dan kwam het van Valters Melder is. Want die had natuurlijk zich geplaatst voor een Eurotour. Dus dat telt dan mee voor de wereldtrek. Dus dat was dan automatisch de nummer 2.
1: En zo zie je maar dat je uit een klein dartsland met dat soort, ja, voor ons op het eerste oog misschien kleine prestaties, toch iets heel belangrijks kan bewerkstelligen. Namelijk voor je land spelen op de World Cup.
2: Zeker waar. En dat is voor dat soort landen en voor dat soort spelers is dat natuurlijk, ja, iets fantastisch om in de picture te spelen. Om echt tegen de grote landen te spelen. En zeker met een ervaren man als bijvoorbeeld Maras Rasma naast je. Ja, dan zijn er misschien best wel wat dingen mogelijk als je een beetje een leuke loting hebt.
3: 98.
1: Rasma op 170. Hirschi moet nu een boel gooien om ook op 170 te komen. Maar hij mist die bol. Volgens mij staat die Hirschi nu op 180 en niet op 193.
2: Dat klopt, want hij hoorde echt volgens mij een 15. Ja. Met die laatste pijl. Even kijken wat er met het scorebord gebeurt. Nou, onze berekening, als hij nu een single 20 gooit, dan blijft er gewoon top zo.
3: 140. 112.
2: Zie je, het scorebord wordt gewijzigd.
3: 4th leg.
2: Het scorebord wordt snel bijgewerkt. Dit is trouwens wel een mooie 112 finish van Maras Rasma. Maar het klokje is weer bij. We kunnen weer door.
1: Uitstekende finish van de Latvian Razmataz.
3: 134.
1: Die natuurlijk ook al 100 uitgooide in de tweede leg van de wedstrijd. En daar nu dus een 112 finish bij doet. Nou, het is nu echt tijd om te beginnen voor Razma. Want hij gaat nu richting de triple 19 met zijn eerste drie pijlen.
2: Vorige Eurotour-toernooi was best indrukwekkend van Maras Rasma. Won de eerste ronde van Dirk van Duivenbode met 6-4. Daarna ging de nummer 1 van de plaatsinglijst. Gien van Veen stuurde die ook naar huis. Dat was qua gemiddelde misschien niet zijn allerbeste wedstrijd. Maar je moet hem maar zien te winnen in een volhuis tegen de nummer 1.
3: 125.
2: Uiteindelijk was Daryl Gurney met 6-3 te sterk.
1: Kreukelfriet. Oh, al lang niet meer gehad. Op een Risa zou ik bijna zeggen, maar...
2: Nou, ik denk dat je vast wel ergens dichterbij een portie kreukelfriet kan scoren. Niet.
1: Overigens had Rasma dus iets tegen Nederlanders op het vorige Eurotour-toernooi. Als hij deze wedstrijd wint, Michael van Gerwen in de volgende ronde.
2: Ja, er doen natuurlijk ook wel heel veel Nederlanders mee in dit toernooi. Dus de kans is best groot dat er iemand een Nederlander loopt natuurlijk.
1: Zo is het ook weer.
3: 85.
2: Het is wel mooi om te zien, hè, bij de Eurotours dat er zoveel Nederlanders elke keer zich plaatsen. Dan moet ik wel zeggen bij de qualifiers van afgelopen week dat het een beetje tegenviel.
3: 96.
2: Over het algemeen. Er staan er natuurlijk wel een paar in de top 16. Ook een paar in de top 16 van de Pro Tour. Dus ja, het gaat lekker. Dan nog een paar qualifiers erbij. En dan heb je zo 10, 12 spelers op een Eurotour. 107 voor Jirski. Belangrijk moment voor hem in de wedstrijd.
3: 75. Manager require 84.
1: Krijgt hij nog een kans? Of pakt Rasma dit ook aan? Eerste pijl naar triple 16 meteen in. Dus twee pijlen voor de bal 18.
3: Game Sean the fifth leg. Manager Rasma.
2: Het is nog indrukwekkend uit van Maras Rasma. Het finishwerk is uitstekend. 112, 100, nu deze 84.
1: Hij heeft een tijdje wat mindere resultaten geboekt. Dat had ook te maken met problemen in de thuissfeer. En al letterlijk de thuissfeer. Er was brand geweest in zijn huis. En heeft hij heel veel zelf aan moeten herstellen en regelen. Ook qua financiële oplossingen daarvoor. Het heeft ook wel zijn weerslag gehad op zijn dartsresultaat. Dus in dat opzicht is het goed om te zien dat Rasma weer aan de betere in de hand is.
3: 60.
1: 42e ter wereldranglijst. Dat terwijl hij toch ook in de top 32 heeft gestaan.
3: 100.
1: Lijkt erop, Marco, dat ook de derde wedstrijd van vanmiddag niet heel spannend gaat worden.
2: Nee, inderdaad. Jiříšky gooit best oké. Okay. Een beetje het niveau wat we van hem gewend zijn. Zo rond de 85 gemiddeld. Maar Rasma is gewoon echt stukken beter. Gooit gewoon veel meer triples, heeft veel meer tijd voor de dubbels. Kijk ook even hier hoe Rasma het gewoon weer wegzet. Jiříšky staat er nog niet op een finish. Of als het andersom is, staat Jiříšky eigenlijk gewoon te ver weg. Krijgt gewoon geen kans. Is echt afhankelijk van missers van Rasma. Om eventueel zelf kansen te krijgen.
1: Ah, die missers die zijn er amper geweest natuurlijk.
2: 60. Ja, drie fantastische finishes zijn natuurlijk. Nu volle hand naar de dubbel. Dan zou je zeggen dat dat ook geen probleem is. Dan zal die combinatie finishes er ook in gaan.
3: 12.
2: Ja, kijk, die gaat dan mis, maar dan moet Jiříšky, die komt van 200 af. Die moet dan eigenlijk minimaal op 100 staan natuurlijk. Ja, nu 140. Dat is ook niet echt een zekerheidje.
1: Oeh, maar deze gooit Rasma ook de prullenbak in. En dan mag je Jiříšky nog wel even balen van die laatste pijl. Want dat was een enkele 1 en geen enkele 20.
3: No score.
1: En daardoor.
3: Judge required 59.
1: Nu op 59. En niet op 40.
2: Ja, als je dan hele kleine kansen krijgt, dan moet je ze maar uitpakken ook. 6 missers op de doel van Maras Rasma aan deze lek. Ja, dat mag natuurlijk niet. En Jiříšky kijkt dat zo van, oei, oei, oei, deze lek had ik nooit mogen krijgen. Zo is het wel weer een break terug.
3: 140.
1: Springt af en toe nog eens van dat grippoeder van de pijlen van Jiříšky af als ze in het bord landen. En daar is Maras Rasma Specialty. En volgens mij zag ik die ook ergens op een bingo kaart in de zaal voorbij komen. De 171 van Rasma op triple 19. Dat kan druk gekruist worden.
3: 134.
2: Best begin van beide spelers in leg 7. Jiříšky 4 triples, Rasma 5.
1: Niks voor Rasma. Er wordt dan even iets gezegd in de zaal. Want ja, er zijn er niet zoveel. Dus dat hoort Rasma dan vrij duidelijk.
3: 25.
2: een beurt van niks. Van Manas Rasma. En dan kan je Hirschi er gewoon 4-3 van maken. Het begint gelijk met een triple. Dus twee pijlen voor de dubbel. Uitstekende marker.
3: 50.
2: Die moet er dan eigenlijk in.
1: Hoeven er maar tegenaan, zou je zeggen. Rasma één pijltje.
2: Dat was dan het verschil in deze wedstrijd. Als het echt erom draait met de finish is, zeg Rasma bij alles dankjewel. Dat is misschien dan ook wel het verschil tussen een two-guard-houder en ja, iemand in een land waar je daar een van de beste bent, maar eigenlijk op het grote wereldtoneel nog niet echt veel voorstelt. Laten we het dan zo zeggen.
1: Ja, ik denk dat het spel van Jehirski met 84 ruim gemiddeld in bijna elke wedstrijd in Hongarije, als hij daar competitie speelt of een toernooitje speelt, dat dat goed genoeg is om te winnen.
2: Wordt hij bij de beste 5?
1: Ja.
2: Ja, 100%.
1: En hier ga je er nou ja, toch tamelijk kansloos vanaf.
2: Ja, deze 70, dat zijn kleine momenten, maar die moeten dan uit. 100. Moet ik wel zeggen. We zien elk jaar, hebben we hem nu gezien, Jehirski op de Eurotour. In 2024 worden die onder de 70 gemiddeld. Vorig jaar in Oostenrijk worden die 76 gemiddeld. Met bijna geen pijl op de dubbel. Nu heeft hij gewoon kans gehad. Dan zit hij op 83 gemiddeld. Dus je ziet wel dat er een stijgende lijn is. Ook op de Challenge Tour waar hij zijn toernooi speelt. En ook bij de vloertoernooi. Zit hij regelmatig tussen de 85 en de 90 gemiddeld. Dus het gaat echt wel omhoog. Maar het zal echt nog wel wat tijd nodig hebben voordat we bijvoorbeeld een Hongaarse tourkaarthouder krijgen. Of dat ze echt potten kunnen breken op bijvoorbeeld zo'n Eurotour of op de World Cup. Maar je merkt wel, als er geld in gestopt wordt en er zijn mensen die daar zich hard voor maken. En er zijn veel mensen die daar trainingsarbeid in stoppen, dat het uiteindelijk wel uitbetaalt.
1: Ja, daar heeft deze generatie dan misschien een klein beetje profijt van. Het is vooral de hoop dat de generatie die hierna komt daar echt de vruchten van kan gaan plukken.
2: Ja, bij de jeugd zit echt wel wat goeds hoor. Want je hebt natuurlijk van die Europa Cups bij de WDF en zo. En daar speelt de jeugd echt wel meestal mee om medailles. Dus die doen het echt wel goed. Ja, dat zijn nog kinderen van 15, 16. Ja, die moeten nog flink veel leren. Ja, misschien over net wat je zegt over een paar jaar. 59.
1: Voor de wedstrijd is dit Madars Rasma. Die hangt er net in. Die twee niet.
2: Nou, dat was de eerste combinatie finish die mist bijna in deze wedstrijd. Nu zal Jehirski zo'n combinatie finish moeten gooien om erin te blijven. Eén pijltje voor Tops.
3: 62.
1: En dus weer net niet. We hebben meer van hem gezien dan de vorige twee Eurotour-toernooien waar hij aan meedeed. Georgi Jehirski. En misschien kan hij zich in Hongarije later dit jaar nog wat verder verbeteren. Maar hier in Riza zit het er na één rondje op een goed spelende Madars Rasma. Die zichzelf uiteindelijk nog wel een beetje tekort doet met een gemiddelde van 91. Want hij zat lang toch ver en ver daarboven. Maar het belangrijkste is dat hij doorgaat. En dat hij morgen tegen Michael van Gerwen gaat spelen.

0: Give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen de topprijs.
3: Wauw!
2: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.
4: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
5: Maar wie ben jij dan?
4: Diabetes. Type 2.
6: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
4: Ook bij jou?
6: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Een kleine tegenslag onderweg? Met de Ora autoverzekering kun je zo weer door. En weer door. Met de Ora autoverzekering. Kijk op ora.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI, live happy.
9: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
10: Andy, de zon schijnt.
11: Dat gaan we vieren.
12: Het borrelassortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.
13: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
14: Hi.
13: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.

0: en Wiertz. Nou, dit is het moment voor Florian Wiertz.
1: En hij schiet Liverpool naar de overwinning.
2: Kijk live naar Liverpool-Brentford. Via Play. De Kijk op Sport.
3: 100
2: topspelers.
4: Cruciaal moment van de wedstrijd.
2: Keiharde finishes.
0: Alle ruimte in die dubbel 16.
2: Pure dartsbeleving.
0: Game, shot en de match.
2: Een epische strijd.
0: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
2: Kijk live naar de Eurotour darts. Via Play. De beste Kijk op Sport.

0: Ja, ja, het feest kan beginnen, want daar is Andrew Gilding gearriveerd op het grote podium in Riza. Gilding, die we toch wel kunnen bestempelen als een man in vorm. Want die doet het toch wel heel erg goed op de vloer de laatste tijd. Het laatste vloertoernooi haalde hij de finale. Verloor hij met 8-4 van Luke Woodhouse. Dat was vloertoernooi nummer 18. Maar anderhalve week geleden, vloertoernooi nummer 16, ook die was in Leicester. En die wist Gilding gewoon te winnen voor het eerst dat hij een vloertoernooi won. Hij had natuurlijk al de UK Open op zijn naam geschreven. Dit is Ricky Evans. Die speelt niet. Ja, dat was natuurlijk een reden voor een feestje bij de voorzitter van de Andrew Gilding fanclub. Dat begrijp jij wel. Maar dat hij dus ook nog eens de finale haalde onlangs. Ja, dat is misschien op de vloer wel de beste Gilding die ik sinds een hele lange tijd heb gezien.
1: Ja, zeker waar. Hij had ook nog een wedstrijd tussendoor van een heel hoog gemiddeld, of een 118 gemiddeld van een paar weken geleden tegen Joe Cullen.
0: Ja.
1: En dat is toch een teken dat Gilding in de juiste vorm zit. Ook bij de vorige Eurotoernooi haalde hij de kwartfinale. Dus ja, we mogen wel zeggen dat Gilding inderdaad in de goede vorm zit. En mooi om te zien dat Gilding eindelijk een vloertoernooi gewonnen heeft.
0: Ja, hij was een van die spelers die nog nooit een vloertoernooi op zijn naam had gezet. Voor Woodhouse gold dus hetzelfde. Die heeft nu ook eindelijk zijn eerste gewonnen. En ik weet niet of je die beelden gezien hebt trouwens.
1: Tuurlijk.
0: Woodhouse won. En Gilding komt hem uiteraard netjes feliciteren. En die merkt daarna op hoe Woodhouse,
1: hoe blij hij is
0: ja, met zijn overwinning. En Gilding, je ziet aan hem vragen, is het je eerste? En Woodhouse zegt ja. En Gilding zegt, oh wauw. Oh ja, dan nog een keer gefeliciteerd. Goed gedaan. Want dat vond ik zo mooi.
1: Ja, maar dat is toch ook mooi. Tuurlijk, je wil hem zelf graag winnen als je in de finale staat. Maar hij weet zelf, want hij deed het een week daarvoor. Hij weet zelf, ja, misschien wel als expert, hoe lang dat je erover moet doen en hoe moeilijk het allemaal is. Als je dan eindelijk een keer zijn titel wint, hoeveel dat het dan betekent. En van Luke Woodhouse is nu eindelijk het ding af van de hoogst geplaatste speler op de wereldranglijst zonder titel.
0: Ja.
1: Wie is de volgende? Weet jij dat? Oh. Dat is een goede quizvraag, hè?
0: Ja.
1: Luke Woodhouse had dat jaren. Het was de hoogst geplaatste speler zonder toernooioverwinning.
0: Nou, geef je de mensen even tijd om over na te denken.
1: Ik geef jou ook een lekje de tijd.
0: Ja, oh, een lekje.
1: Ja, nou, twee lekjes dan.
0: Oké. 57. Een vloertoernooi of überhaupt een titel?
1: Maakt niet uit.
0: Gewoon überhaupt een titel.
1: PDC. Okay. Titel. Nou, en dan bedoel ik geen challenge tour of zo. Gewoon echt een grote mannentitel.
2: Okay.
1: 180 euro van Bradley Brooks in de leg van Gilding.
2: Bradley required 42.
1: Om gelijk Gilding te gaan breken in de eerste leg. Twee pijlen voor tops.
2: Game show on the first leg.
1: Goed begin hoor Bradley van Brooks. Bradley Brooks. Opent hier met een 14 yarder.
0: Ja, want laten we die ook niet vergeten. Op zijn dag Bradley Brooks. Goede speler, alleen ja, hij droeg een beetje dat predicaat van eeuwig talent.
2: 57.
0: En zelfs het talent is er nu wel een beetje vanaf. En dat bedoel ik helemaal niet zo vervelend als dat het klinkt. Maar ja, wat doet die jongen nou in een jaar?
1: Nou, dat valt best tegen. Want anderhalf jaar geleden was het de man op Q-School. Wat had hij al zeggen? Na dag twee had hij zich al geplaatst. Want hij had zoveel punten. Ja, dit jaar valt het heel erg tegen. In het begin van het jaar had hij nog wel een paar resultaten. Maar van de laatste 6 vloertoernooien die hij gespeeld heeft, won hij 1 wedstrijdje.
2: 135.
1: Sloeg zelfs 2 Players' Championships over. Dus ja, dat is ook niet allemaal van wilde. Afgelopen week ook. 2 keer in de eerste ronde zitten. Won dan nog wel een plekje voor de European Darts Open in Leverkusen binnenkort. Daardoor kan hij wel door het kwalificatietoernooi heen. Dus daar gaan we hem binnenkort ook terugzien. Maar voor de rest houdt het allemaal nog niet over wat Bradley Brooks laat zien.
2: 99.
1: Dat is nummer 69 van de wereld. Dus ja, normaal gesproken als hij nog wat resultaatjes haalt, dan gaat hij zijn tourkaart wel behouden. Want ja, dan moet hij in de top 64 staan aan het eind van het jaar. Nou, hij loopt nog iets meer dan 15.000 pond achter. Maar ja, hij heeft natuurlijk niks te verdedigen. Dus dat moet over het algemeen wel goed komen. Ja, dan begint het eigenlijk pas natuurlijk. Ik zie jou hard knikken.
0: Ja, ik denk dat ik het weet.
1: Nou, kom maar op dan.
0: Ik denk dat we hem nog gaan zien vanmiddag.
1: Ik weet niet, noem maar een naam.
0: Niels Sonneveld.
1: Dat klopt, dat is het goede antwoord. Goed gedaan, Guy.
0: Ja, ik had de wereldranglijst wel eventjes bijgepakt.
1: Je mag hulpmiddelen gebruiken, dat mag, hè. Dat is natuurlijk. Ja. Goed gedaan.
2: 74.
1: Nu is het natuurlijk de taak van Sonneveld om daar snel vanaf te komen. Hij speelde natuurlijk al een keer finale op de vloer.
0: Nou ja, en als er een periode is om daar verandering in te brengen... dan zou dat wel nu kunnen zijn. Al hoorde ik hem ook laatst zeggen van... het begin was heel goed van dit jaar, het voelt nu even wat minder. We gaan straks zien hoe het ervoor staat. De vorm van Triple Z met de vorm van Bradley Brooks lijkt het allemaal wel goed te zitten. Want die komt hier met 2-0 voor.
2: Bradley Brooks. Third leg,
1: it's Andrews to throw first. Game on. Ja, Gilding zit er nog totaal niet in deze wedstrijd. Nog geen pijl op een dubbel gehad. Scorende darts. Onder de 80. Er is werk aan de winkel voor Goldfinger.
2: 140.
1: Dit is pas de eerste beurt met 2 triples voor Andrew Gilding. Bradley Brooks moest door het kwalificatietoernooi voor toekarhouders heen komen. Won daar 3 wedstrijden. Ricky Evans, Rob Owen en Owen Bates werden allemaal verslagen. Dat was dus de reden dat Bradley Brooks naar Rizalf mocht reizen. Het is ook pas zijn eerste Eurotour dit jaar. Waar hij vorig jaar 2 speelde. Nu de Tour 7 is zijn eerste. Nou, hij heeft zich dan wel gekwalificeerd voor Leverkusen binnenkort. Ja, wat verwacht je dan? Is er 1 op 5 plaats hij dan zich gemiddeld? Is dat, verwacht je dat bij Bradley Brooks? Verwacht je eigenlijk wat meer?
0: Nee, ja, dat is het wel, toch? Ja.
1: En wat je zei, misschien, het was wel een paar jaar geleden... misschien wel een van de talenten natuurlijk. Dus misschien hadden we er ook wel wat meer van verwacht. Maar het lijkt ook een beetje stil te staan de laatste tijd.
0: Ja, maar dat is het. Kijk, 5 jaar geleden hadden we gezegd van... over 5 jaar, dan kwalificeert hij zich veel vaker voor Eurotours. Maar goed, de laatste jaren horen we er gewoon niks meer van. Dus is het helemaal niet meer zo gek dat we hem niet meer vaak zien. Wat jammer is voor Brooks zelf. Want als we dit soort dingen toch allemaal zien...
2: 81.
0: Ja, waarom zien we dat dan niet vaker? Hij staat 105 gemiddeld te gooien.
1: Ja, en Gilding, als deze 84 niet uitgaat, toch echt serieus in de problemen. Het zal via de moeilijke route moeten. Het moet naar Bolzaai.
2: 44. Bradley required 20.
0: En dat scheelt een flink stuk.
2: Game show on the third leg. Bradley Brooks. Is Bradley to throw first? Game on.
0: Hij is nu 26. Deze inwoner van Blackburn. Naast de darts houdt hij ook heel erg van snoeker. En houdt ook van voetbal. En als je uit Blackburn komt en van voetbal houdt, dan ben je voor de Blackburn Rovers natuurlijk. Als dat thuis gespeeld wordt op Ewood Park, dan is Brooks daarbij.
2: 81.
1: Ja, een speler die we later in het toernooi gaan zien. Jermaine Wathimena zit ook naar ons te kijken en te luisteren. Die had ook het goede antwoord doorgestuurd. Die wist ook dat het Niels Sonneveld was.
0: Ja.
2: 60.
0: Nou, Jermaine weet dat hij het zelf in elk geval niet is.
3: Onlangs natuurlijk een fijne titel gepakt op de vloer.
1: Over iemand te spreken die ook in vorm is trouwens, wat hij meenam.
3: Ja hoor.
1: Speelt ook goed. Het is vooral op de vloertoernooi en de Eurotours is het fijn met de Nederlanders. Laten we hopen dat dit weekend dat ze daar vrolijk verder mee gaan natuurlijk.
3: Ja, op de vloertoernooien en de Eurotour-toernooien gaat het altijd goed. En dan word je door de week weer een beetje ontnuchterd door de Premier League qua Nederlanders. Helaas. 140. Allebei niet gekwalificeerd voor de finale avond volgende week donderdag in Londen.
1: Ja, en uiteindelijk 6e en 7e geworden.
3: Ja.
1: Maar uiteindelijk door die fantastische avond van Steven Bunting gisteren. Die nog even door een avond heel goed dat er nog even 20.000 pond extra pakte. 10.000 voor de avondoverwinning. En dan ging van plekje 7 naar plekje 5.
3: Gilding mag nu naar een normale dubbel. Had al een pijltje bullseye gekregen. Top zijn dubbel 10. We vallen ook niet voor Goldfinger. Als Brooks dit uitgooit, dan kunnen we denk ik wel een streep over de wedstrijd. Door de wedstrijd halen, wat betreft Gilding. Maar die krijgt bam bam er niet meer langs. Andrew required 20.
2: Game Sean the fourth leg. Andrew Gilding. Fifth leg, it's Andrew to throw first. Game on.
1: Ondanks dat het een klein clubje mensen is wat er in de zaal zit, hebben ze het wel allemaal naar hun zin.
3: Maar dit zijn de echte fanatiekelingen, hè?
1: Die hard fans zijn dit op vrijdagmiddag.
3: Ik heb ook al een paar van dichtbij mee mogen maken, Eurotour toernooien. En ik vind, ja, het is dan inderdaad niet zo druk op vrijdagmiddag, maar ik zie daar ook de voordelen van. Punt 1, nooit druk bij de bar.
1: Dat is een groot voordeel.
3: Dat is echt een groot voordeel.
1: Punt 2,
3: dus
1: je kan mooi vooraan zitten.
3: Precies, nou, dat wilde ik inderdaad. Je hebt een fantastisch zicht en er gebeurt nooit iets geks of zo. Iedereen is vriendelijk, iedereen is rustig. Je zit met allemaal mensen die van darten houden. Want waarom zou je anders op vrijdagmiddag darten gaan kijken? Ja, het heeft ook echt voordelen.
1: Zeker waar.
2: AC 5.
3: En ja, dan wordt het vrijdagavond dus wat drukker bij de bar. Maar als je vrijdagmiddag goed je best hebt gedaan, dan is dat dus niet meer zo erg.
1: Dan hoef je niet zo, of je hoeft niet zo vaak meer naar de bar natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook.
3: Ja, is dat.
1: Derde 180er van Bradley Brooks in deze wedstrijd. Gilding toch inmiddels wel flink in de problemen hoor.
2: 134. Bradley require 155.
1: En met alle respect, als je de gemiddelde ziet wat beide heren staan te doen, dan zou je bijna zeggen dat het bij de verkeerde naam staat als je naar de vorm van de afgelopen weken kijkt.
2: 97. 130. Bradley require 58.
3: Gilding zet hem nog even op dubbel 16 weg. In de hoop dat hij nog een kansje krijgt. Hem aangeboden door Brooks. En daar komt dat kansje.
2: Andrew require 32.
1: Ja, dit is toch echt volledig de schuld van Bradley Brooks. Dat Andrew Gilding zich volledig terug in de wedstrijd speelde.
3: Ah, er zitten liefhebbers in de zaal. Daar hadden we het al over.
0: En die worden en passant meteen wat nieuwe liedjes van Andrew Gilding verzonnen. Laten we hopen dat er meer darts-volk is, ook in andere zalen, die dat over kunnen nemen. Verdient de man.
1: 100%. Zeker met de vorm waar hij de laatste tijd mee speelt. Al is er in deze wedstrijd nog niet heel veel van te zien.
0: Ja, hij is hard op weg naar de World Matchplay. Wat betreft de top 16 van de Pro Tour, die zich daar ook voor gaat plaatsen, staat hij toch maar mooi op plekje 5. Net onder Nico Springer. Nou, we weten hoe goed Springer het gedaan heeft dit jaar.
1: Ja, de matchplay is wel binnen. Dat is wel zeker. En dat heeft Gilding dan toch goed voor elkaar gekregen. Zeker in de laatste weken door al die goede resultaten. Kwartfinale op een Eurotour en de finale Players Championship. En natuurlijk eentje winnen.
0: Ja.
1: Hij stond natuurlijk in de onderste regionen van die top 16. Maar door die paar resultaten. Gewoon veilig gespeeld voor de World Matchplay. Ja, we hebben in het verleden wel meer mooie dingen van Gilding gezien. Ik denk dat niemand uit de top 16 Andrew Gilding wil loten. Want iedereen weet wat de beste man kan. Belangrijk moment in de wedstrijd hier voor beide spelers. Wordt het 4-2 of 3-3? Het wordt 4-2. Dan klinkt Bradley Brooks toch knap. In de vorige lijkt natuurlijk kansje weggegeven. Nu gewoon met een sterke finish. Gewoon je eigen lek halen. Nog steeds 95 gemiddeld voor Bam Bam.
2: 123.
1: Scorend ook dik in orde.
0: We kijken overigens wel pas naar de derde onderlinge ontmoeting tussen deze twee. En Brooks, ondanks dat hij nog jong is en eeuwig talent is, heeft natuurlijk al wel best wel wat wedstrijden op het hoogste niveau mogen spelen. Dat kunnen we zeker van Gilding zeggen, maar toch pas 3 keer en daar gaat de duim voor het eerst omhoog. Voorgaande twee keer allebei op kwalificatietoernooien voor een Eurotour toernooi. En Brooks won er 1, Gilding won er ook 1.
2: 92. Andrew required 20. Game on the seventh leg. Andrew Gilding.
1: Hier komt Andrew Gilding weer een lekje dichterbij. Ja, wat je zei, dat Andrew Gilding zich wel voor de Grand Prix en de matchplay, dat wel een uitgemaakte zaak is. Bradley Brooks is in een heel andere regio. Zijn ponden bij elkaar aan het sprokkelen. Die is natuurlijk proberen om het WK te halen. Nou, we zijn nu op de helft van de Players Championships en bijna op de helft van de Eurotour-ranking. Hij staat nog niet bij het WK. Die zover is hij nog niet. En voor zijn tourkaartrace, zijn hele berekeningen worden daarop losgelaten, staat hij op dit moment 63ste. Dus er is nog wel werk aan de winkel voor Bradley Brooks. Dus een overwinning hier zou hem best wel eens kunnen helpen.
2: 100.
1: Want het startgeld voor hem is £2000. Ja, als je hier wint, ga je naar 3500. Ja, je zal die 1500 maar op het einde nodig hebben. Om je tourkaart te houden, ja of nee. Om bijvoorbeeld het WK te halen, ja of nee.
2: 85.
1: Zijn beide spelers echt wel natuurlijk. Je bent met dit toernooi bezig, maar achter in de hoofd zijn ze toch wel met hele andere dingen bezig. Met hele andere rankings. En zeker voor Brooks, die daar rond plekje 39. Tussen de 65 en de 70 staat, zijn dit echt zulke belangrijke wedstrijden.
0: Niet fantastisch aan zijn leg begonnen, Brooks. Gilding hobbelde er in eerste instantie achteraan, maar komt nu al met 140 op de proppen.

0: En misschien heeft hij er wel zes pijlen de tijd voor. Maar om er zeker van te zijn dat het goed komt, kun je hem maar beter in drie doen. Andrew Gilding naar tops.
1: 100.
0: Nog niet naar 4-4.
1: Bradley Brooks, 170.
2: Big fish voor Bradley Brooks. Dat gaat fout bij Pel 1.
1: 60. Andrew required 20. Game Sean the 8th player. Andrew Gilding. 9th player gets Andrews to throw first. Game on.
0: Ja, en waar Brooks in het begin van de wedstrijd zoveel beter was dan Gilding, is dat beeld ook wel veranderd. Goldfinger vindt de trippeltjes steeds makkelijker. En Brooks heeft links en rechts toch wel wat afzwaaien. Een 4-4 en het initiatief
1: 96.
0: Bij de 55-jarige inwoner van het dorp Eersham in Suffolk. Dat ligt tussen Norwich en Ipswich in zo ongeveer.
1: 99. 140.
2: Maar je zei, je bent al een paar keer naar Eurotour geweest op een vrijdagmiddag of op andere dagen. Ja. Is er nog dit jaar dan een Eurotour dat je eventueel de kans hebt om een sessie te gaan kijken?
1: 170.
0: Ik hoop dat als het circus in Maastricht neerstrijkt, dat het dan wel even nog lukt om daar bij te zijn. Al wordt er waarschijnlijk ook voor mij verwacht dat ik dan hier in het commentaarhoek zit. Maar zal er niet alle zes sessies zijn?
2: Nee, dat is inderdaad waar. Ik heb een beetje dezelfde gedachte. Er moet wel eventueel mogelijkheid zijn om daar een sessie naartoe te gaan. En een zeer betrouwbare bron is de zaterdagavond echt een aanrader. Want er zijn voor Maastricht al meer dan 5000 kaarten verkocht voor op de zaterdagavond. Als we dat nou met z'n tweeën voor elkaar kunnen krijgen, Guy, dat zou mooi zijn.
0: Ja.
2: Als jij het hier regelt, regel ik het daar.
0: Is goed.
2: Dan is dat geregeld. Rij jij?
0: Nee.
2: Oh. Je moet alleen nog een chauffeur hebben, hoor ik net. Ze moet eigenlijk een chauffeur hebben die ons ophaalt in Hilversum. Op tijd in Maastricht brengt. En dan ook weer de volgende dag hier zo weer op tijd brengt. Dat zoeken wij.
0: Eigenlijk is dat de bedoeling. Ja.
2: Nou, ik denk dat dit leuk geprobeerd is, maar niemand gaat dat doen natuurlijk.
0: Welke gek doet dat?
2: Ja, niemand natuurlijk. Dus als we er naartoe willen, zullen we het echt zelf moeten doen.
1: 57.
2: Ondertussen Bradley Brooks weer Gilding gebroken. En mag hier voor de wedstrijd gaan gooien.
0: Ja, Brooks kwam met een goede lek op te proppen, waar Gilding na het maken van die 4-4 juist weer eventjes was teruggeschakeld.
1: 135.
0: Op en neer, heen en weer wedstrijd.
2: Ja, dat laten de cijfers ook wel zien. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar.
1: 97.
0: Overigens, je had het er net over dat onze grote vriend Jermaine, wat hij mee aan het kijken is. Ik snap wel dat hij aan het kijken is. Want de winnaar van deze wedstrijd, daar mag hij morgen tegen. Maar er is eigenlijk nog niks over te zeggen wie dat precies gaat worden.
1: 140.
2: Gilding mag hier gewoon voor 5-5 gaan gooien. En misschien krijgt hij daar wel 6 darts voor. Maar ja, hij begint gelijk met een triple. Nu naar dubbel 8.
1: 78.
2: Dat zijn twee misses op de dubbel. Ja, Brooks 147. Het is een hoge. Het is te hoog.

0: voor Bradley Brooks. En dan kan Gilding hier breken. En dan mag Gilding eventueel leg 11 zelf beginnen. Maar ja, of dat nou een voordeel is. De laatste paar legs gaan bijna alleen maar tegen de darts in. Eerst moet het natuurlijk nog 5-5 worden.
1: En Gilding mist nu wel heel veel dubbels. Eén pijltje over, maar ook de dubbel 1 valt niet. En dan komen er twee matchdarts aan voor Brooks. Gooit Gilding hier dan zelf vakkundig die wedstrijd in de prullenbak. Het lijkt er wel op. Ja, en jij had het er al over. Dit zijn belangrijke wedstrijden voor Bradley Brooks. En dat realiseert hij zich als hij mag aanleggen voor de wedstrijd. En daar is de overwinning voor Bam Bam. Gilding stond achter, kwam terug in de wedstrijd, kwam weer achter. En had hier natuurlijk weer terug in de wedstrijd moeten komen om uiteindelijk op 5-5 zelf aan de laatste leg te mogen beginnen. Maar zover komt het niet. Mist pijlen om er 5-5 van te maken. En missen, dat doet Brooks niet als het erom gaat. Hij wint met 6-4 en Jermaine, je tegenstander, is bekend.
2: De Formule 1 beleef je live op Viaplay.
3: Nu begint het echte werk.
4: Dus hold your horses.
5: En oh, oh, oh!
6: Ontdek waarom er zoveel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
7: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen de topprijs. Wauw! Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto's.nl.

0: give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken. Hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
3: Maar wie ben jij dan?
2: Diabetes. Type 2.
4: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
2: Ook bij jou?
4: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Een kleine tegenslag onderweg? Met de Ora autoverzekering kun je zo weer door. En weer door. Met de Ora autoverzekering. Kijk op ora.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI, live happy.
7: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
8: Nu bij Aldi, het barbecue-assortiment vanaf 99 cent.
9: Dan gaan we vieren! Gaan we vieren.
10: Het kan ook nooit normaal.
8: Zo goedkoop, dat gaan we vieren. Bekijk de special en maak er zelf ook een feestje van. Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
11: Hi.
8: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.

0: Brentford kan nog Europa in. Maar dan moet het wel winnen op Anfield van Liverpool.
1: Gaat zijn man op.
2: Daar is het wel raak.
1: Gakpo, slim balletje.
2: Ongelooflijk.
1: En Wiertz.
2: Nou, dit is het moment voor Florian Wiertz.
3: En hij schiet Liverpool naar de overwinning.
0: Kijk live naar Liverpool-Brentford. Via Play. De beste kijk op sport.

0: nächsten Referee auf der Bühne. Heute lassen wir ihn wieder callen. Hier ist German Eye Candy, Franz Engerer.
1: Leuk geintje van Philip. Die op het vorige Eurotour-toernooi als Master of Ceremonies natuurlijk vervangen, als het goede woord, werd door Franz Engerer. Maar nu laat hem gewoon weer callen. En dus staat hij aan het bord vandaag. Engeren voor deze wedstrijd tussen Cameron Menzies en Michael Unterbuchner. Wij waren even naar de resultaten van Menzies op de Eurotour dit jaar aan het kijken. Ja, daar wordt een mens nog niet echt vrolijk van. Er is al die Eurotour toernooien, uiteindelijk is dat natuurlijk de bedoeling dat je via de Eurotour plaatst voor het European Championship aan het einde van het jaar. En daar wordt dan een virtuele ranking voor bijgehouden. En op die ranking staat Menzies nu 32e. Dus net erin. En dat terwijl deze Schot zich gewoon via de Pro Tour plaatst voor dit soort toernooien. En toch best wel vaak. Eigenlijk altijd.
2: Ja, hij staat gewoon in de top 16 van de Pro Tour, moet ik wel zeggen. Hij hangt er inmiddels buiten. Maar omdat er nog steeds wat mensen afzeggen. Voor deze stond hij nog op plekje 16. Maar omdat er steeds wat mensen afzeggen, dan komt hij er steeds wel in. Maar het is echt wel belangrijk. Want kijk, Bradley Brooks bijvoorbeeld in de vorige wedstrijd. Die heeft het kwalificatietoernooi gespeeld. Ook al zou hij 6-0 verliezen van Andrew Gilding. Die krijgt zijn prijzengeld sowieso voor de ranking. Menzies moet echt een wedstrijd winnen om dat prijzengeld op de ranking te krijgen. Ja, en dat gebeurt gewoon te weinig bij Cameron Menzies. Hij speelt alle Eurotours. En als je dan naar de resultaten kijkt, wat je al aanhaalde. Ja, één keer laatste 16, net één keer de zondag gehaald. Ja, dat is het niet, hè? Het is gewoon heel eerste ronde.
1: En dus is het de zaak voor Menzies om in elk geval punt 1 zich te blijven plaatsen voor die Eurotour toernooi. Dus zo snel mogelijk weer in die top 16 van de Pro Tour terug te komen. En 2, om ook wat wedstrijdjes te gaan winnen.
2: Ja, voor toernooien. Het gaat per cyclus van 2 Eurotour toernooien. We zijn nu bij 7. Dus 7 en 8 is die binnen. 19 ook nog, maar als we naar 11 en 12 kijken, dan staat hij op dit moment 17e. Dus stel dat niemand zich afmeldt, dat is nog heel ver weg, dan zal Cameron Menzies qualifiers moeten spelen om Eurotours te gaan halen. Ja, en je wil gewoon niet in dat scenario komen. Dat wil zeggen heel veel mensen. En als je helemaal in die top 16 van die Pro Tour staat en als je daar alle Eurotours kan spelen, dan heb je een hele grote voorsprong op de rest. En dat is ook zo. Maar je zal wel af en toe je wedstrijdjes moeten winnen, want je wil er niet uitvallen. Anders moet je weer helemaal onderaan die ladder beginnen. En het is zo moeilijk om daarin te komen. Ja, Menzies heeft het gewoon nog allemaal in eigen hand. Het is ook niet heel schrikbarend of zo. Maar een paar resultaten die Menzies de kant op zouden gaan, die kan Menzies wel gebruiken.
1: Te beginnen dus met deze eerste ronde wedstrijd tegen een van de 4 Host Nation qualifiers. We hebben Finn Berends al in actie gezien. En dit is dus Michael Unterbuchner. Nou, een van de grotere namen als het gaat om Duitsers zonder tourkaart.
2: Ja, hij heeft in het verleden echt wel mooie dingen laten zien. Hij had onder andere 2 keer de halve finale op Lakeside.
1: Ja, en ik kreeg het onlangs nog, nou ja, aan de stok zou ik niet willen zeggen, maar 59. Een klein incidentje waar Michael van Gerwen ook bij betrokken was. Het vorige Eurotour toernooi waar deze Unterbuchner speelde, dat was
2: in Sindelfingen.
1: Ja, maand geleden. Sindelfingen, inderdaad, European Darts Grand Prix. En daar haalde Unterbuchner de laatste 32, won zijn eerste wedstrijd van William O'Connor. En zei in het interview na die wedstrijd tegen O'Connor voor de grap. Toen werd hem gevraagd van ja, tweede ronde speel je tegen Michael van Gerwen. Heb je daar zin in? En toen zei hij voor de grap, wie tegen wie spelen? Zo van, hè, alsof je niet wist wie van Gerwen precies
2: was. Is een leuk grapje, ik snap dat wel.
1: Ja, tuurlijk, kun je best een keer doen. Nou, van Gerwen die had dat tamelijk persoonlijk opgevat. Want nou, die won van Unterbuchner en die kon het dan ook niet laten om daar nog best even op terug te komen. Van ja, hij moet probeert dan grappig te doen. Maar als ik dramatisch speel op mijn C-game of mijn D-game, dan weet ik nog steeds van Michael Unterbuchner.
2: Die gaat nooit van me winnen.
1: Die gaat nooit in zijn leven van mij winnen. We hebben uitgezocht dat ze elkaar in de halve finale van dit toernooi zouden kunnen tegenkomen. Nou, die kans dat ze dat allebei halen is vrij klein, denk ik. Maar misschien komen ze elkaar nog ergens tegen op de gang.
3: No score. Cameron
2: Glass 68. Hier kan Menzi van profiteren. Na die misses van Unterbuchner. De dubbel 16.
3: 52.
2: Over Sindelfinger gesproken. Daar speelden beide mannen vorig jaar ook een keer tegen elkaar. Toen was het Menzies die de sterkste van de twee was.
3: 93.
1: Ik vind dat wel Sindelfingen en ook Risa, dat zijn twee plaatsen. Als daar geen Eurotour was geweest, had ik die nooit gekend.
2: Nou, nee, dat ben ik met je eens. Alleen Sindelfingen is echt een metropool vergelijken bij Risa. Dat is echt waar.
3: 93.
2: En het zijn ook twee iconische zalen natuurlijk, hè. Maar inderdaad, was daar geen Eurotour dat geweest. Maar dat had je vroeger ook met Jena.
1: Ja, dat klopt. Ah, daar heb je Carl Zeiss Jena nog, de voetbalclub. Ja,
2: jij zit nog in de voetbal natuurlijk.
1: Ja,
2: hè?
1: Je komt Risa, daar komt echt een voetbalclub vandaan, hoor. Ja, Schubbekutteveen 3 misschien, maar dat is natuurlijk niet zoveel.
3: 174.
1: Maar is dat dan echt alleen de zaal en een soort nostalgisch gevoel dat de PDC Europe dan heeft van we moeten hier wel elke keer terugkomen, want dat hoort erbij op de Eurotour. Hoe moet ik dat zien?
2: Nou, ik denk dat de PDC Europe die zoekt natuurlijk naar zalen. Ze hebben natuurlijk best veel Eurotour toernooien. Dat moet natuurlijk wel een beetje over heel Duitsland. We hebben in München hebben er een. Volgende week gaan we naar Kiel, dat is helemaal in het noorden van Duitsland. Nou ja, Oost-Duitsland nu in Risa. We hebben in het midden van Duitsland, vroeger hadden we hier te zijn. Ze proberen natuurlijk wel dat iedereen in Duitsland, want Duitsland is natuurlijk een heel groot land, dat iedereen wel de mogelijkheid heeft om binnen een paar uurtjes rijden, dat ze wel naar zo'n toernooi kunnen. Ja, dan is Risa, dat zal voor alle partijen, zal misschien de zaalhuur zal niet zo duur zijn. Misschien kunnen ze eigen faciliteiten naar binnen halen. Weet je, er zitten natuurlijk heel veel dingen eraan om zo'n zaal te regelen. Ja, ze weten, oké, vrijdagmiddag zitten niet veel mensen. Maar als er op zaterdag 5000 man zitten, en we verkopen die zaal gewoon 4 keer uit van de 6 sessies. Ja, dan is de goede reden om daar natuurlijk weer toe te gaan. Want ja, de PDC, het is natuurlijk fantastisch, maar het blijft natuurlijk wel gewoon een commercieel bedrijf. Het moet natuurlijk ook gewoon geld verdiend worden onderaan de streep. Dus ja, en als ze weten dat de zalen uitverkocht zijn, dan gaan ze daar echt gewoon naartoe terug. En het zijn ook iconische plekken. Dus ja, die moeten ook gewoon nooit van de agenda afgaan.
3: 140.
1: En ach, het heeft ook wel wat om eens per jaar dan weer te kunnen vertellen over dat je in een plek als Risa niet dood nog levend 80. Gevonden zou willen worden.
2: Aan de andere kant, ik werk ook wel eens achter de schermen bij de Eurotours. En tuurlijk, je gaat ook naar heel veel mooie plekken. Maar ook heel veel tijd om ervan de stad of het land te zien is er ook niet. Want je komt op donderdag meestal 's middags aan. Nou, dan doe je opbouwen. Kan je 's avonds wel even in het dorp of de stad in. Maar daarna zijn het gewoon 3 hele lange dagen op locatie. En op maandag reis je gewoon weer terug. Dus soms maakt het bijna niet uit of dat je nou in Risa of in Hildesheim zit of bijvoorbeeld in Praag in Boedapest. En de voorkeuren zijn natuurlijk wel die andere. Maar snap je wat ik bedoel? Er blijft ook niet heel veel tijd over.
1: En ondertussen, kijk, wij zitten lekker te babbelen over Risa en dat is ons goed recht. Maar Michael Unterbuchner die is echt goed aan de wedstrijd begonnen. Die staat gemiddeld toch bijna 95 gooien. Heeft Menzies al een keer gebroken. En die zal de problemen toch weer zien toenemen. Met 8 pijlen op de dubbel gegooid en eentje raak.
3: $140. 140.
2: Nou, als je gewoon naar het hele jaar kijkt van Cameron Menzies, dan is het wel schrikbarend hoor. Het hele jaar heeft 43 wedstrijden gespeeld. Zelfs van 1 januari zeg maar. 19 gewonnen, 24 verloren. Misschien nog wel erger. 2 keer de laatste 16 gehaald. En al die toernooien. Ja, maar een speler die in de top 32 staat, mag je toch wel verwachten. En je speelt alles, dat je dat toch wel wat vaker haalt. Dat je toch wel een keer een kwartfinale op de vloer kan halen of zo. Maar 2 keer laatste 16. Dat is het resultaat van Cameron Menzies dit jaar.
1: Ja, nu moeten we denk ik ook niet vergeten dat er nog wel een akkefietje op het WK heeft meegespeeld. Zeker in de eerste paar maanden ook op fysiek vlak. En misschien dat dat nu op mentaal vlak ook nog wel iets doet met de beste man. 4-1 achter nu. Tegen T-Rex.
3: 140.
2: Ja, die staat wel een goede wedstrijd te spelen hoor, tot nu toe.
3: 59.
2: Staat zijn beste wedstrijd aan zijn carrière te gooien tot nu toe.
1: Menzies heeft triples nodig. Eigenlijk 3.
3: 121. Michael Kwan, 101. Cameron Kwan, 125.
1: Daar zat Finn Berends. En je ziet hoe zijn landgenoot er goed voor staat. Maar dit is Menzies. Met een 125 finish om in die wedstrijd te blijven hangen om de Boegner te breken.
3: 140.
1: Dan is er misschien toch nog iets mogelijk.
3: 134.
2: 99 gemiddeld van Unterbroek. 94 rond voor Cameron Menzies. Nou, het grote verschil aan deze wedstrijd zijn echt de dubbels.
3: 85.
1: Nou, tijdens dat vorige Eurotour-toernooi waar hij bij was, Unterbroek, speelde hij in de eerste ronde tegen William O'Connor ook al echt goed. Kwam tot bijna 96 gemiddeld. Dat was zijn beste Eurotour-wedstrijd ooit van de 10 die hij er speelde. Maar nu ziet het er ook weer hartstikke goed uit wat deze Duitser allemaal laat zien.
3: 19.
1: 37 jaar uit Zuid-Duitsland bij München in de buurt, Landsberg am Lech.
2: 2 goede legs op rij van Cameron Menzies, 2-15 darters.
1: En zo komt deze wedstrijd het eigenlijk wel iets spannender aan een einde dan het eruit zag toen het 4-1 was voor hun te boegen. Maken we ons alvast op voor wat er hierna nog allemaal gaat komen. Is er wel een wijziging te melden. Als mensen hier zijn eerste 180 gehoord. Op het oorspronkelijke schema dat de PDC deelde. Stonden Ricardo Pietrescu en Mike Kuivenhoven op voor wedstrijd 6. De wedstrijd die hierna zou volgen. Daar was alleen een foutje gemaakt in het delen van dat schema. Want dat was helemaal niet de bedoeling. Pietrescu en Kuivenhoven zouden wedstrijd 7 tegenover elkaar staan. En dat is dus het geval. Dat betekent dat Karel Sedláček en Johan Engström die wedstrijd 7 zouden spelen. Op het schema dat in eerste instantie was gedeeld. Nu wedstrijd 6 zijn geworden. Dus de Tsjech en de Zweed, die gaan we zo dadelijk zien. En op Kuivenhoven is het nog even wat langer wachten. En hier is het 4-4.
3: Nine flags, Cameron, go first.
2: Ja, de PDC had het gisteren het plaatje van de loting gedeeld. Daar hadden ze inderdaad 6 en 7 omgedraaid. Maar degene die de loting doet, zeg maar, die had wedstrijd 6 en 7 toch echt anders ingevuld. Dus de PDC, het is per ongeluk een foutje gemaakt. Het is niet heel schokkend. De spelers wisten gewoon, het is echt niet zo dat tegen Sedláček heb gezegd, nou, je moet nu je pijlen gaan pakken, we gaan richting het podium lopen. Want zo erg is het ook weer niet.
1: Nee.
2: Hun weten echt gewoon hoe laat dat je moet spelen. Het is ook niet de grootste ramp. Maar voor de mensen die speciaal op sommige spelers zitten wachten, het kan iets eerder of het kan iets later zijn.
1: Nou, voor Ricardo Pietrescu en Mike Kuivenhoven moet hij dus nog eventjes wachten. En sowieso moeten we nog wachten op de uitkomst van deze wedstrijd. Unterbuchner staat nu boven de 100 gemiddeld te gooien. Maar ja, Menzies heeft 3 legs op rij gepakt. En die kan hier met 5-4 voor gaan komen. Daar komt hij aan. Cameron Menzies naar dubbel 6.
3: 114.
2: Michael Kwanen. Het is bij far de beste wedstrijd van deze middag. Kan Unterbuchner dan hier ook een mooie finish produceren? Het antwoord is nee, want hij mist de triple 18.
3: 56. Cameron Kwanen 12.
2: De dubbels zijn het minste van Menzies in deze wedstrijd. En nu, weer op een belangrijk moment, mist hij er 3. En nu staat Unterbuchner op 68. Dat betekent sowieso 1 pijl. En hij is 50% op de dubbels. Oeh, die trekt hij nu toch wel een flink stukje onder. Dat is nog een beetje zenuw in het spel.
1: Maar daar is Menzies met een klassieke buitenkant-binnenkant op de dubbel 3. Unterbuchner komt terug.
2: Valt er ook maar net in hoor, die dubbel 8. Er zat ook veel duwen en trekken bij die pijl. Ja, hij valt er wel in. En Menzies praat tegen zichzelf. Menzies weet, ik had hier natuurlijk gewoon zelf 5-4 voor moeten staan. 6 pijlen gemist in deze leg. Inmiddels 4 uit 20. Ja, dat is onder de maat.
3: 134.
2: Terwijl scorend. Ja, daar gaat het allemaal wel bij Menzies. Over het algemeen zijn sterke wapen.
3: Oh
2: ja, ja, Menzies. Begonnen met een beurt met 2 trippels, dan 2 beurten zonder trippels.
3: 100.
2: En Unterbuchner staat inmiddels op een finish.
3: 96. Michael Kwan 161.
2: Het is voor de wedstrijd, maar misschien wel met 6 pijlen voor 161. Misschien Boel met de laatste, ja.
3: 65.
2: Dat is oké. Okay.
1: En hij weet ook meteen dat hij ervoor terugkomt. 96 is voor de wedstrijd. Menzies mist nog even een groot getal. Hij wilde een triple 15 hebben, maar raakt een enkele 2. En moet nu afwachten. Komt hij daar nog bij? Nee, hij kijkt naar beneden voor 2 keer dubbel 19.
3: 56.
1: Geen match dart.
3: Cameron Carr, 83.
2: Ja, deze moet wel uit. En hij gaat niet uit. Bij lange na niet. En Menzies schudt het hoofd. Scorend was het allemaal best. Maar de dubbels, dat was het grote probleem met Menzies in deze wedstrijd. En Unterbuchner 5 uit 11 op de dubbels. Dan zou dit geen probleem mogen zijn. Hij vindt het wel spannend.
1: Ja, het wordt heel stil in de zaal nu. Misschien werd het wel een beetje te stil in de zaal voor Unterbuchner. Er werd de spanning wel heel erg opgevoerd op die manier. Want dat zijn 3 gemiste match darts.
3: Games van de 10e.
2: En Menzies leeft nog.
3: 11th and final leg, it's Cameron to go first.
1: En aan alles wat Menzies daar doet, zie je, die weet. Ik had eigenlijk niet meer hier op het podium mogen staan.
3: 140.
2: Ja, en als je dan zelf mag beginnen in zo'n 11e leg. Je begint met 140.
3: 48.
2: Dan, en als je dan nog hoort dat je tegenstander 48 gooit, dan ben je al bijna op de helft. Zeker na deze score met 2 triples.
1: Hij heeft lang niet alles goed gedaan, Cameron Menzies, maar kan uiteindelijk wel met de schik vrijkomen. En hier in Riza nog proberen om wat aan dat matige Eurotour record van 2026 te gaan doen. Nog maar een paar triples.
3: 140. Cameron Carr, 87.
1: Nu komen de matchdarts voor Menzies. Maar die staat zo ver voor dat hij wel even wat tijd heeft. En Unterbuchner weet het. Kans gehad. Kans verprutst. Jammer dan.
2: Nou, dit doet Menzies slim. Niet naar die irritante dubbel 9 gaan, maar gewoon wegzetten op dubbel 8. In de weet dat je
3: 16.
2: Misschien wel 3 en nu 6 pijlen ervoor krijgt.
1: Oh, Menzies mag nog 100 keer terugkomen voor Unterbuchner in deze leg. Zo heb je het idee. En dus mag dit ook nog allemaal. Heeft hij er nu wel 8 gemist? En net als Unterbuchner hem dan op een finish heeft gezet, dan is Menzies er klaar mee. En zegt hij tegen de Duitser, ja, jij had deze wedstrijd moeten winnen. Dat is lekker, denkt Unterbuchner. Dat weet ik zelf ook wel. Maar die mag naar huis, terug naar München. En Menzies zit nog in het toernooi. Dat het morgen beter moet, dat zal hij weten. Hij gaat dan tegen George Rock spelen. En nog even lekker knuffelen.

0: Canada.
1: En wat kijken we uit?
2: Ontdek waarom er zoveel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.

0: give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen de topprijs.
3: Wauw!
2: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.
4: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
5: Maar wie ben jij dan?
4: Diabetes. Type 2.
6: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
4: Ook bij jou?
6: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Een kleine tegenslag onderweg? Met de Ora autoverzekering kun je zo weer door. En weer door. Met de Ora autoverzekering. Kijk op ora.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. TUI, live happy.
9: Hij is terug. Al het lekkere wat je van een McDonald's burger verwacht. Twee heerlijk sappige 100% rundvleesburgers, gesmolten cheddarkaas en een unieke romige saus. Big Arch. Gigantisch lekker.
10: Nu bij Aldi, het borrelassortiment vanaf 99 cent.
11: Dat gaan we vieren.
10: Zo goedkoop? Dat gaan we vieren. Bekijk de special en maak er zelf ook een feestje van.
12: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
13: Hi.
12: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.

0: vond het wel leuk om naar te kijken.
1: Ja, ik vond het wel leuk. Het was hartstikke leuk.
0: Okay, ja,
2: okay. Viaplay, de beste kijk op sport. Dit is Canada.
3: En wat kijken we uit naar die start?
2: Snelheid langs het water.
3: Alexander Glas opgedreven.
2: Het randje.
3: Hij gaat eraf. Wat doe je
2: nou? En kampioenen die geen ruimte laten.
4: In dat heb ik wat steeds.
2: Van de hairpin tot de Wall of Champions. Dit is racen zonder vangnet. Yes. Kijk live naar de Grand Prix van Canada. Viaplay. De beste kijk op sport. Topspelers.
5: Cruciaal moment van de wedstrijd.
2: Keiharde finishes.
6: Alle ruimte in die dubbel 16.
2: Pure dartsbeleving.
7: Game, shot en de match.
2: Een epische strijd.
8: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
2: Kijk live naar de Eurotour darts. Viaplay. De beste kijk op sport. Degradatie is nog altijd een reëel gevaar.
9: Tottenham Hotspur moet dus eigenlijk winnen. Weer zo'n moment dat de Nederlander er goed bij zit. Xavi Simons kan zelf door. Simons! Daar is zijn goal!
10: Deze hoekschop van Kudus.
11: Daar is Bentancur en de goal van Mickey van de Ven.
2: Kijk live naar Spurs Everton.
12: Hij wordt steeds belangrijker voor Tottenham Hotspur.
2: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Ja, voor de mensen die denken, hey, waar is Mark Kuijver overgebleven? Die zou toch in de zesde wedstrijd spelen? Dat dachten wij allemaal. De PDC had een foutje gemaakt in het schema dat gedeeld werd. Daarin stond de wedstrijd tussen Kuijver en Ricardo Pietrescu als zesde. En de wedstrijd tussen Johan Engström en Karel Stetlacek als zevende ingedeeld. Maar die moest verwisseld worden. En daar waren de spelers wel gewoon van op de hoogte. Maar wij nog even niet. Maar gelukkig werd ons dat op tijd verteld, zodat wij niet helemaal verrast zijn door de komst van een Tsjech en een Zweed hier op het podium. En nou, aan de ontmoeting en de knuffel tussen deze twee mannen te zien, Zetlacek en Engström, zijn dit broers of zo? De mensen die elkaar al heel lang niet meer hebben gezien en oude vrienden die elkaar weer treffen. Ik denk, nou, die hebben vast al 100 keer tegen elkaar gespeeld. Ik kijk niks.
1: Nee, alleen ze zijn elkaar wel vaak tegengekomen op vroeger de Europacups en World Cups. Want voordat Karel Stetlacek een tourcard had, heeft hij ook wat regelmatig toernooien bij de BDO gespeeld. Kwam ook altijd voor het Tsjechisch team uit. En Johan Engström, die zit echt al zolang ik me kan heugen in het team van Zweden. Dus ja, dan komen ze elkaar regelmatig tegen op zo'n World Cup of Europa Cup. En ja, dat zijn altijd speciale weken, speciale toernooien. En daarvan kennen ze elkaar nog. En zodoende. Mooie begroeting tussen twee darters.
2: 140.
1: En ook twee mooie mensen.
0: Ja, want dat, kijk, Stetlacek, die kennen we ondertussen wel een beetje. En ja, die is tegen iedereen vriendelijk. En hij heeft als bijnaam misschien wel Evil Charlie. Maar dat is het enige wat evil aan de man is.
1: Ja, maar Engström kan je echt wel vergelijken met Karel Stetlacek. Ook een rustige man, tuurlijk. Wil heel graag winnen. Maar heel sportief. En ja, is altijd de eerste die toe heeft. Nou, mijn tegenstander was beter. En succes in de volgende ronde. Lieve man. En soms ook een vreselijk goede darter.
2: 83.
1: Hij speelt ook al jaren. Voornamelijk in de Noordic en Baltic Tour natuurlijk. Daar probeert hij zijn toernooitjes uit te zoeken en ook de resultaten te halen. Speelt dan alle qualifiers voor de Eurotours. Plaatst zich ook wel af en toe. En met Team Zweden toch wel aardig wat medailles binnengehaald op de Europa Cups en zo.
2: 55.
0: Oh, het is toch alweer zijn 13e Eurotour-toernooi waar hij aan meedoet.
1: Ja, maar sinds
0: 2018 eigenlijk elk jaar wel ergens 1 of 2 dat hij erbij is.
1: Ja, we gaan hem nog wel vaker zien hoor. Want hij heeft al nog een paar qualifiers gewonnen een paar weken geleden. Dus we gaan hem echt nog vaker zien dit jaar. Nou, dat is het laatste. Die speelt echt goed de laatste tijd. Want die heeft zich inmiddels in de Eurotour-ranking zien te spelen. Dus je hoeft geen qualifiers meer te spelen. Die hangt een beetje op het randje op de plek waar Cameron Menzies zit. Ja, dan met alle respect. Dan krijg je een Noordic en Baltic qualifier. Natuurlijk, Johan Engström speelt al jaren darts. Kan ook heel gevaarlijk zijn. Heeft hij ook in het verleden laten zien. Maar Stetlacek is natuurlijk wel gewoon de favoriet.
2: 59.
1: Ja, dan mag je als Stetlacek toch niet heel erg klagen met deze loting natuurlijk.
2: Games on the first leg. Karel Stetlacek.
0: En de eerste leg gaat ook naar de Tsjech als meteen een break. Ja, dus ik zat even te denken. Want zij troffen elkaar dus op die BDO-toernooien, de Europe Cups en World Cups en zo. Ik kan me voorstellen dat ze op dat moment nou, vergelijkbare spelers qua kwaliteit waren.
1: Inderdaad.
0: Nou, er zit nu al wat verschil tussen.
1: Ja, er is best wel een flink verschil in gemaakt, inderdaad.
0: En die complimenten kunnen we toch echt aan deze man geven?
1: 100%. Want als je daar is ook gewoon zijn tourkaart weer kwijtgeraakt. Moest ook weer terug naar Q-School. Nou, als je dan toch weer 1,5 jaar voor elkaar krijgt om je in de ranking van de Eurotour te spelen. Dat is echt een goede prestatie hoor.
0: Ja, en het is geen Engelsman of Schot of Nederlander waar we het hier over hebben. Met alle mogelijke dartsfaciliteiten bij de hand. Het is een Tsjech waar het darten helemaal nog niet zo groot is. En hij krijgt het toch maar mooi voor elkaar.
2: 58. Yannick Ball, 170. 16.
1: Want Zatlacek heeft sinds begin vorig jaar weer zijn tourkaart gewonnen. Ja, als je dat dan nu binnen anderhalf jaar voor elkaar krijgt en je staat nu bijna alweer in de top 64 van de wereld, dat betekent dus dat je dat gewoon goed doet. Ik vind het altijd knap als je dan je tourkaart verloren hebt. Je moet dan terug naar de Q-School. En ja, alle spelers die Q-School gespeeld hebben, die weten hoe moeilijk dat het is om daar doorheen te komen. Je haalt het dan en je flikt het gewoon na anderhalf jaar dat je bijna alle Eurotours kan spelen op een gegeven moment. Daar neem ik echt wel een diepe buiging voor.
2: 15. Zou
1: ik wel. Want je had het al eerder bijvoorbeeld over de World Matchplay. Eerst even kijken wat Zatlacek doet met deze 49 finish. Die had er net naast. Toen Andrew Gilding speelde voor de World Matchplay. Ja. Zatlacek zit er best wel dichtbij. Misschien met 1-2 overwinningen kan hij misschien wel gewoon weer in het groen staan. Dan kunnen we Zatlacek misschien wel gaan zien op de World Matchplay. Nou, dat zou echt ondenkbaar zijn geweest als je anderhalf jaar geleden tourkaart gehaald had. Als je dan het Zatlacek speelde in 2026 de World Matchplay.
0: Dat was een hot take geweest. Dan had iedereen gezegd, zo, nou, weet ik niet of dat lukt.
2: Nee.
1: Maar zo dicht staat hij dus overal bij. En dat is extra knap.
3: Hij komt hier ook met heel veel hulp van Engström op 2-0. Want de Zweed mist heel wat pijlen op de dubbel. 5 in totaal.
2: 59.
3: Engström, die dus zijn 13e Eurotour toernooi speelt. Op de voorgaande 12 twee wedstrijdjes won. Een keer van Gabriel Clemens. En een keer van Joe Cullen.
1: Tempo gaat wel omhoog bij Zatlacek. Hij resulteert gelijk in 5 triples bij de eerste 6 darts. Engström op de 19 blijven om de finish over te laten.
2: 95.
1: Dan zou je zeggen dat is een goede lek van Engström. De 9 darts op de finish, maar Zatlacek kan er hard onder doorgaan.
2: 134.
1: Ja, even een klasse lectie, zeg.
3: Maar ja.
1: Maar nee.
3: Dat had voor niks kunnen zijn.
2: 99.
1: Na 12 pijlen op 68. Dat is uitstekend. Als het laatste check. Dit is voor een 12 darter. Klasse lek, zeg, van Karel Zatlacek. Breekt hier Johan Engström voor de tweede maal. En zo staat het in no time 3-0. Eén lekje normaal, één lekje cadeautje geven. En dan een 12 dat je tegenkrijgt en dan staat ineens 3-0. We zien het hieronder in beeld staan. De Eurotour in Riza. Elke dag van 1 tot 5 en natuurlijk van 7 tot 11 de avondsessie. Op zondag stond in beeld, stond het verkeerd. Want op zondag beginnen we allebei de sessies een uurtje eerder.
3: Ja.
1: Dus zondag eerder je bed uit. Want we beginnen om 12 uur.
3: Ja, moet wel lukken toch?
1: Ja. Als je misschien Canada de sprintrace gekeken hebt, misschien moet je dan nog wel een paar uurtjes slapen natuurlijk. Maar we beginnen om 12 uur en, op de zondag. En met de avondsessie beginnen we om 6 uur.
2: 16.
3: Zes pijlen de tijd. Voor Evil Charlie.
2: 102.
3: Dan is dit uit het boekje.
1: En dan heeft Engström één lekker cadeau gegeven.
2: Daar had ik wel vol zin.
1: En daarna niet meer aan te pas gekomen.
2: Kees aan de
1: volgende. De familie van Sedlacek kan dat wel waarderen. Vrouw en kinderen, we gaan eigenlijk altijd mee naar de Eurotours.
0: Dat is toch ook wel eens verfrissend. Normaal gesproken is het dan één vriendin of een broer of een goede vriend of zo.
1: Manager, ja.
0: Kan ook nog wel eens gebeuren. Dus dat laat ik net voor iedereen mee.
1: Ja, en meestal zie je er ook bij de mensen die dan altijd meegaan weinig plezier uitstralen. Die familie Sedlacek, die maakt er ook gewoon een gezellig weekend van. Kinderen mee.
2: 16.
1: Ik weet niet of dat het altijd verstandig is om de kinderen en heel je familie mee te nemen naar je werk. Want het is wel gewoon je werk natuurlijk. Ja, voor Sedlacek werkt het waarschijnlijk blijkbaar.
2: 97.
1: Je ziet ook dat ze er allemaal plezier in hebben. Je ziet ze ook altijd als bij de zaal in het hotel altijd vrolijk en altijd in voor een praatje. Ja, voor die kinderen is het natuurlijk ook wel een mooi verhaal op school. Wat heb jij van het weekend gedaan? Ja, ik ben bij een vriendje bezig spelen.

0: Hij kreeg in de tweede leg 5 pijlen op de dubbel. Die had hij moeten winnen, Engström. Maar dat deed hij niet. En dus staat hij nog steeds op 0. En hier gaan maar 40 punten vanaf. En daar is dan ook wel een beetje wat frustratie te zien. Bij de ervaren Zweed. Weet dat hij beter kan.
1: 126 finish voor Seth Lajcek. Zwart gelijk opdracht voor Johan Engström. Hij heeft 1 triple nodig met pijl 1 of 2. Daar is de triple al. Hij mag zelfs naar dubbel 5.
2: 120, Harry Potter 25. 9. Johan Ekoa
0: 10. Dan moet het nu toch gebeuren voor Sweet Ferret. Dat is de bijnaam van deze 49-jarige Zweed. Johan Engström. Maar ook... Pel nummer 7 en 8 richting een dubbel willen er maar niet in.
1: Het is niet Johan Engström zijn dag. Het vertrouwen wordt minder en minder elke keer als hij op het dubbel mag gooien. Zijn laadcheck. 5, Johan Engström 0.
0: Pas 1 keer eerder verloren Engström met 6-0 op een Eurotour. Dat was vorig jaar tegen Gian van Veen, de Baltic Sea Darts Open. Toen speelde hij wel wat beter dan vandaag. 140. Gooiend met de pijlen van een collega, darter, Engström.
1: Ik denk van Rob Cross als ik het zo goed zie.
0: Ja, het scheelde niet veel. Het zijn de pijlen van Dimitri van den Berg.
1: Ja, inderdaad. Er zit aan de voorkant, inderdaad, dat stukje. Ja, het is in ieder geval van dezelfde leverancier, dus ik zat in de buurt. Ja, er zijn gewoon nog best veel darters natuurlijk in het amateur... In de amateurwereld die nog niet hun eigen pijlen hebben. Die gewoon een setje pijlen van een professional hebben natuurlijk. Dit is het laatste check voor de wedstrijd. Hoeft niet voor de 12 te gaan. Gaat er lekker wel voor. Dan de dubbel 13.
0: En die zit er ook in. En een kusje voor familie Zetlaatsek die met z'n allen zijn meegekomen. En hebben gezien dat papa... voor de tweede keer in zijn loopbaan een wedstrijd op de Eurotour met 6-0 wint. Hij deed het ruim 4 jaar geleden al een keer tegen Chris Dolby op het German Darts Championship. En in 2026, hij weet niet hoe het heeft kunnen gebeuren, Johan Engström. Hij was de volgende. 0 voor hem en 6 voor Karel Zetlaatsek.
3: De Formule 1 beleef je live op Viaplay.
4: Nu begint het echte werk.
5: Dus hold your horses.
6: En oh!
3: Zo, Bavaria 0.0 Fruity Rosé.
6: Fruity Rosé.
3: Dubbel zo verfrissend.
6: Dubbel zo verfrissend.

0: give me that, you little bargain hunter.
1: Every day can be iconic. TK Maxx.
2: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen de topprijs.
3: Wauw!
2: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.
4: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
5: Maar wie ben jij dan?
4: Diabetes. Type 2.
6: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
4: Ook bij jou?
6: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Een kleine tegenslag onderweg? Met de Ora autoverzekering kun je zo weer door. En weer door. Met de